0: Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

0: tekst en uitleg.
1: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
1: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 3:00.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van 3.
0: Nummer 399.
2: Nummer 888.
3: Waardoor het komt, ik heb geen idee, maar ik ben staan.
1: 1000 van Driessen, het nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week.
5: Nummer

0: Ik ben Marjan uit Mokum.
1: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
2: Ik ben Helderder.
3: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: helpt. Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
0: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

laat het licht. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Zaandam.
1: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
2: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
3: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
4: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6:00.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen...

0: gaat, is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit, nooit. Nee.
3: Echt, laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Straks om 10:00 bij NH.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Heerlegwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 7 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit.

0: dit moment geen vaccin tegen de Ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. 2 andere mensen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatjanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt vaker de zon door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
9: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt.

0: Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De Agenda.

0: Jackie Wilson, Reed Petit, een lief liedje, klein liedje.
1: NH, de agenda.
0: Goedemorgen, welkom in de agenda van 12 september 2026. En dit hele weekend is het Open Monumenten Weekend. Ja, dat is elk jaar in het tweede weekend van september. Duizenden prachtige monumenten in heel Nederland zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Het is de 40ste keer alweer. Ongelooflijk, hè? Ja, ik zit ook altijd te denken, zolang ik me kan herinneren ongeveer bestaat het. En vandaag en morgen dus allerlei monumenten opengesteld. En ook in onze mooie provincie dus ook, in Noord-Holland, openmonumentendag.nl. Ik zal het nog wel vaker roepen vandaag, want we gaan ook wel wat dingen behandelen natuurlijk in het kader van Open Monumentendag. Dat kan niet missen. Ik zeg gewoon lekker even onderuit gezakt. Kopje koffie nog erbij, want het is nog veel te vroeg om dingen te gaan doen. Vind je ook niet? Even op de bank of op de stoel bij de eetkamer, tafel. Even rustig aan. En dan beginnen we met Jan Visser. Wat dacht je daarvan? Met het weer natuurlijk. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, ik dacht deze ochtend even rustig aan. Ik weet niet waarom eigenlijk, maar misschien moet er ook wel niet. Want die agenda staat wel barstensvol. Dus we kunnen helemaal niet rustig aan doen, Jan.
2: Nee.
0: We moeten gewoon aan de slag. Dat is helemaal niet erg. Ik reed hier vanmorgen naartoe. Een beetje in de mist ook, want het was weer lekker mistig. Maar die is wel opgetrokken intussen. Denk je niet, Jan?
2: Ja hoor, je ziet alleen in het oosten van het land komt nog wat dichte mist voor en zo. Okay. Maar in onze provincie is het zicht alweer duidelijk een stuk beter.
0: Mooi.
2: We hebben wel te maken met wat wolkenvelden. Maar hier en daar zie je toch ook wat gaten in het wolkendek al vallen. Dus het ziet er voor vanochtend best wel vriendelijk uit. Het blijft droog en naarmate de ochtend vordert komt de zon er iets vaker bij. En ook vanmiddag hebben we af en toe zon. Althans het eerste deel van de middag. Ja. Temperatuur loopt op naar maximaal zo rond de 21 graden. En de wind is vanochtend zwak uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag iets meer wind, matige wind uit het zuidwesten. Maar ondertussen, tweede helft van de middag, dan begint de bewolking toe te nemen. En vanavond neemt ook de kans op regen toe. Want het frontensysteem van een actieve storing komt eerder dan zich liet aanzien. Dus vanavond van het noordwesten uit regen. En ook de komende nacht zijn er perioden met regen. Dat betekent echter wel dat de regen morgen, want die was eigenlijk voor zondag grotendeels bestemd, voor de nacht en ochtend met name, dat die wat eerder ons gebied gaat verlaten. Wat we morgen zien is dat het front stagneert boven het zuiden van het land. Daar wordt het zo'n beetje de hele dag, vooral ten zuiden van de rivieren, een natte dag. Maar bij ons in de ochtend al geleidelijk van het noordwesten uit, westen uit droger. Kan nog wel een enkele bui vallen. In het zuiden van Noord-Holland regent het eerst nog. Maar aan het einde van de ochtend en morgenmiddag is het op de meeste plaatsen op een enkele bui na droog. Met nu en dan zon en zo'n 20 graden. En een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Dus ja, dat ziet er allemaal toch wel redelijk uit. De meeste regen valt dus vanavond en de komende nacht. Nou, na het weekend, op maandag, zitten nog steeds restanten van dat front boven ons land. En dat betekent wolkenvelden, misschien lokaal een beetje motregen nog. En een graadje op 22, want er wordt wel wat warmere lucht aangevoerd. En ook dinsdag dezelfde temperaturen, maar dan komt alweer een front door in de loop van de dag. En gaat het enige tijd regenen of vallen er enkele buien. En dan na dinsdag zien we toch wel een duidelijke teruggang van de temperatuur naar zo'n 18 tot 19 graden. En het blijft in grote lijnen wel wisselvallig.
0: Wisselvallig, ja. Dat betekent dat af en toe ook gewoon een buitje kan vallen. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Een beetje een herfstbuitje alvast. Ja, ja. Want het is natuurlijk ook al gewoon op de helft van september zitten we.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Gaat snel. Oké, Jan, over een uurtje. Dan hebben wij weer een afspraak in de agenda. En dan ben ik benieuwd hoe het weer er dan voor staat.
2: Ja.
0: Je weet het niet, hè. Dat kan van alles veranderen, dames en heren. Ik ga straks even eerst bellen over wat er te doen is in het Concertgebouw. Ben je daar wel eens geweest, Jan?
2: Ja, daar ben ik wel eens geweest. Ja,
0: mooie omgeving.
2: Ja, prachtig. Ja.
0: Nou, daar gaat ook weer iets gebeuren vandaag. En daar gaan we straks even over bellen. Tot straks, Jan.
2: Tot straks.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Je luistert naar NH, dit is de agenda met Stella Lefty. En het liedje heet Boston.
1: De agenda.
0: Ja, ik had het er net al even kort over. Naar het Concertgebouw kun je natuurlijk regelmatig doen. Maar er gebeurt ook weer van alles. Het begint bijvoorbeeld met een nieuw seizoen. En daar staat bij een veelkleurig begin van het nieuwe seizoen. Nou, ben ik wel benieuwd wat er nou precies gaat gebeuren al daar. Vandaag bijvoorbeeld Teddy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom in de agenda.
2: Dank u.
0: Het was vroeg, maar je hebt het gered.
2: Gelukkig, ja.
0: Ja, sommige mensen die ik van tevoren natuurlijk bel om te regelen dat ze in de agenda komen, zeggen, nee, dat is wel heel vroeg.
2: Dat dacht ik inderdaad ook.
0: Jij dacht het, maar je zei het misschien niet, maar ik had het wel door. Maar toch fijn dat je er bent. Want ik zei al, er gebeurt van alles in het Concertgebouw. Natuurlijk allerlei optredens, je kunt het afhuren enzovoort. Maar wat is er vandaag bijvoorbeeld? Dat weet jij, Terry.
2: Dat weet ik inderdaad. Vandaag is er een optreden van Queer Choir Amsterdam. Mm-hmm. Dat is een koor dat is opgericht in 2020. En daar zingen wij in. We gaan een mooi optreden geven vandaag. We zingen onze zelfgeschreven muziek. Oh. Daarnaast gaan we ook een film vertonen die door een van onze oprichters is gemaakt. Met een aantal leden van het koor die daar ook in spelen. We gaan er een mooie show van maken.
0: Waar gaat de film over? Ook over het koor toevallig? Ja, je weet het niet.
2: De film gaat niet over het koor. Oh. Het gaat eigenlijk over transformatie, identiteit. En het speelt af in een prachtig regenwoud.
0: Oh, een regenwoud.
2: Nee, dat is denk ik niet de goede vertaling. Maar
0: dat maakt niet uit. Hoe zou je het wel... Wat is de benaming?
2: Van de film?
0: Ja.
2: Swamp Play.
0: Oh, zo, dat is een moeras, zeg maar.
2: Moeras, ja. Yes. Oh, okay. Dank je.
0: De film het speelt zich af eigenlijk in en om rondom een moeras?
2: Ja, daar speelt het zich voornamelijk af.
0: Oké, nou, interessant. Nu al. Ja. En hoe ga je dat dan, wordt het dan gemixt? Ik kan me voorstellen, gaat het koor optreden, dan de film of door elkaar heen? Hoe gaat dat?
2: We gaan nog even kijken hoe we het precies gaan vormgeven, maar waarschijnlijk wordt de film eerst vertoond.
0: Oh, oké.
2: Ja.
0: En wat voor liederen zingen jullie? Kun je een beetje het genre omschrijven of is dat lastig?
2: We gaan een heel groot deel van ons repertoire optreden. Dus dat zijn hele uiteenlopende thema's. Het gaat van zemerminnen, het gaat over... dat je bang bent en dat je meer uit je schulp wil kruipen. Mm-hmm. Het gaat over hoop. Sommige liedjes gaan over politieke thema's. Eigenlijk van alles en nog wat.
0: Gaat alle kanten op als ik dat zo hoor. En hoeveel liederen brengen jullie ten gehoor?
2: Rond de 10.
0: Oh, nou, dat is wel best nog wel een dingetje, toch?
2: Ja, ja.
0: En je zingt zelf ook mee,
2: Terry? Het is een ruim programma. En daarnaast doen we ook aan improvisatie met publieksparticipatie. Hopen we.
0: Dus jullie hopen we. Dus, we hopen dat het publiek een beetje meedoet, zodat jullie inspiratie krijgen om ook bepaalde stukken te doen.
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: Oh, nou, dat klinkt
2: kunnen
0: dan wel heel
2: interessant. Elkaar een beetje inspireren.
0: Eigenlijk gebeurt er dan best wel zo'n film en jullie gaan optreden. Het is ook nog, je kunt nog participeren ook. En dat is allemaal vandaag in Amsterdam, want daar is natuurlijk het Concertgebouw. Het begint om 8:00, zie ik hier staan, dat klopt, hè?
2: Klopt, helemaal, ja.
0: En de kaarten kun je halen gewoon via concertgemaal.nl. En dan zie je er zelf tussen staan. En vanavond om 8:00, dan kun je alvast reserveren. Is dat wel belangrijk, denk je? Of kun je ook nog aankomen waaien? Of weet je dat niet?
2: Het reserveren?
0: Ja, nee, ik bedoel dat je niet alleen reserveert, maar dat je ook gewoon nog kunt komen ter plekke, zeg maar. Dat je niet, of kan dat niet? Weet je dat niet?
2: ik denk dat je gewoon een ticket wel moet kopen van tevoren. Oh, maar okay. Als je gewoon komt aanwaaien...
0: Ja.
2: Koop daar dan het dichtst aan
0: de deur. Ja, precies, maar dat kan ook. Sommige mensen willen dat nog steeds. Niet daar vastzitten, maar als ze toch in de buurt zijn, een beetje binnenkomen lopen. Concertgebouw.
2: Jullie zijn allemaal welkom. Kom alsjeblieft allemaal.
0: Ja, natuurlijk. Iedereen is welkom. Daarom zit je ook hier in de uitzending. Concertgebouw.nl voor alle informatie. Ik denk dat het een bijzondere afwisselende avond gaat worden daar.
2: Denk ik ook.
0: Ja. Nou, goed dat je wakker bent. Je bent nu helemaal wakker. Dus je kunt er helemaal tegenaan vandaag. Ga ik een plaatje draaien en rustig aan vandaag.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Matjo op NH was dat een lady.
1: NH.
2: De agenda.
0: De pramenrace is vandaag weer in Aalsmeer. Dat is een soort knotsgekke puzzeltocht op het water. 160 teams doen mee. Met hun praam, voorzien van een Penta buitenboordmotor. Dat hoort dan zo. Ze doen een heel parcours afleggen over de West-Eindische plassen, de ringvaart en door Aalsmeer zelf. En er zijn opdrachten die ze moeten doen en controleposten. Het draait niet alleen om snelheid. De boot en teams zijn ook spectaculair verkleed. Dus het is ook een soort carnaval, maar dan op het water. En er zijn allerlei ludieke prijzen te winnen. Dit jaar is extra bijzonder de pramenrace, want ze bestaan 40 jaar. Gefeliciteerd, pramenrace. Het leuke is, je kunt er naartoe gaan, maar je kunt het ook gewoon volgen op het YouTube-kanaal van ons, van NH. Live te volgen vanaf 12 uur. Dus zoek even op YouTube op NH, NH Nieuws, NH Media. Nou, daar kom je er wel. En vanaf 12 uur kun je dan live kijken naar de pramenrace in Aalsmeer. Gewoon een dingetje. En ik heb nog een berichtje voor je. En daar is volgens mij ook een voicemail op binnengekomen. Maar goed, ik zal het eerst even vertellen. Want liefhebbers van tuinen en kunst die kunnen vandaag op pad tijdens Top in de Kop. Er zijn verschillende privétuinen, beeldentuinen, ateliers en bijzondere plekken geopend. En je kunt ook zelf een route samenstellen. Dus vanaf 11 uur hedenochtend tot 5 uur. En de entree verschilt per locatie. Veel plekken zijn ook gratis. Meer informatie vind je op topindekop.nl.
2: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja.
2: U heeft één nieuw bericht.
0: Ja, op 088-8505-707 kun je nu nog je berichtje achterlaten als je wilt. Ja, nee, ik heb ook nog iets georganiseerd vandaag, maar daar mag wel wat meer aandacht voor. 088-8505-707, maximaal 1 minuutje inspreken. En dan kom je zomaar in de agenda op de radio.
3: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Mientje Leegwater van de Kunsttuin in Winkel. De Kunsttuin in Winkel is dit weekend open en is vrij te bezoeken. De Kunsttuin is gemaakt door Ger Leegwater en die heeft een wereld gecreëerd vol met torens, beelden, kapellen en mooie fantasiebouwwerken. In 40 jaar is Ger hiermee bezig geweest. We hebben tijdens deze dagen ook verschillende activiteiten voor jong en oud. Voor kinderen hebben we een leuke puzzeltocht en we hebben creatieve foto-opdrachten voor de mobiele telefoon. En Victoria, die helpt je als je een leuk tegeltje wilt beschilderen. Op zaterdag hebben we muziek van de Trekharmonica Groep. We zijn open van 11 tot 4:30 op zaterdag en zondag. Het adres is Limmerschouw 51 in Winkel. En de auto's graag parkeren bij het golfterrein op het grasveld buiten hun hek. We hopen u te zien, want Kunsttuin Winkel is een wereld die je niet alleen bekijkt, maar vooral wilt ontdekken. En wil je picknicken in de tuin? Er is plaats genoeg. Hopelijk bent u nieuwsgierig geworden. Tot zaterdag of zondag.
1: Je luistert naar NH.
2: NH.
1: Overal in Noord-Holland op FM,
2: DAB+
1: en online.

0: Met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit. Nee.
3: Echt, laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: op de NH. Something Beautiful.
1: De agenda.
0: Nou, gaan we meteen naar iets nog mooiers door. Dat was Graciella. Goedemorgen.
2: Wauw, wat een leuk brug.
0: Mooie aankondiging. Ongelooflijk
2: ja,
0: dit, hè? Hou je van de muziek van Robbie of is dat niet jouw ding? Dat kan, hè?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb mezelf net betrapt dat ik heerlijk meezong. Dus het begint wel mijn ding te worden. Ook al was het vorige eeuw, maar het is wel lekker, ja.
0: En je zingt zelf ook, hè?
2: Klopt, inderdaad.
0: En wat is jouw favoriete lied om te zingen?
2: Oh, wauw, ik heb zoveel verschillende. Maar ik hou echt op dit moment wel van het nummer Mr. Paganini. Een van de jazz standards. Het gaat over een dirigent uit een paar eeuwen geleden die veel furoren maakte, net als Prins. En het publiek ook echt in extase bracht op zijn manier van doen, zijn.
0: Ja. Nou, ik word helemaal geïnteresseerd nu je het daarover hebt. Maar goed, we gaan het waarschijnlijk over iets anders hebben. Want jij belde zojuist en je zei, ik wil heel graag in de uitzending even iets zeggen.
2: Ja,
0: dat gaat ook over iets muzikaals. En niet alleen vandaag, maar ook morgen, hè, Graciella?
2: Klopt, want het So Jazz Stage, de nieuwste concertzaal vanuit Amsterdam in Amsterdamse Poort in het Zandkasteel, heeft een dobbelbill dit weekend. En vandaag op zaterdag gaan we een mooie samenwerking aan met de Bijlmer Bios, dus openluchtbioscoop op het Groot Bijlmerplein. En het So Jazz Stage levert een prachtig concert van het Ronald Snijders trio samen met Mike Del Ferro en Antonia Leibert. En we trappen af met DJ Tina Burner. En daarna kan iedereen gaan genieten van de film You and Me in Toscani. En heerlijke pizza's voor iedereen.
0: Oh ja, dat klinkt inderdaad een beetje als een Italiaanse film.
2: Klopt.
0: Is het ook.
2: Ja.
0: Daarom die pizza's ook, ik snap het.
2: Precies. Ja, en nee, het Ronald Snijders trio die gaat ook een crossover spelen van Italiaanse muziek en dan een crossover met Caribisch.
0: Oh, wat leuk. Nou, dat is wel een heel bijzondere crossover inderdaad. Het gaat echt letterlijk het water over, de oceaan. Leuk. Ja. En het is allemaal buiten, begrijp ik, Graciella? Of is het,
2: Ja, dus we keep our fingers crossed dat het niet gaat regenen. Mm. En het is inderdaad openluchtbioscoop, dus de mensen kunnen lekker komen genieten op de strandstoelen, zitzakken, hele leuke setting op het Groot Bijlmerplein. Music, food en movie.
0: En dat klinkt dan ook alsof het gratis is, of is dat dan weer niet zo?
2: Nee, het is gratis.
0: Het is gratis. Ook nog eens een keer, jee, jongens.
2: Ja, klopt.
0: Wat een heerlijkheid. Nou, ik zou zeggen, noem nog even een website of zo. Zo op het laatste kunnen we dat nog even opsnuisteren, opzoeken.
2: Ja, klopt. Maar we slaan nog eentje over. Want zondag, want het is een dobbelbill.
0: Sorry. Sorry.
2: Geef u niet. Hebben wij ook nog een heel mooi programma. Want we doen mee aan Open Monumentendag.
0: Ja.
2: En kunnen de mensen die het Zandkasteel, ja, het iconische Zandkasteel komen bezoeken. Ook het So Jazz Stage bezoeken. Want van 12 tot en met 3 hebben we een smooth jazz live band. Waar je van jazz en heerlijke drankjes en hapjes kan komen genieten.
0: En voor de mensen
2: op zondagmiddag.
0: Die niet weten, Zandkasteel is een gebouw, hè?
2: Klopt, dat is het oude ING-gebouw.
0: Ja, dat is ook al een monument, dus moet je nagaan.
2: Klopt, we zijn al zo ver, hè?
0: Hoe lang staat dat er al? Nou, best lang
2: 1986 zijn de deuren opengegaan.
0: Nou, oké. Bijzonder. Nou, voor mijn gevoel staat hij er nog maar 10 jaar, maar dat is helemaal niet zo.
2: Nee,
0: nou,
2: klopt.
0: Heb je alles genoemd, denk je? Jawel, toch?
2: Zeker, en dat de mensen gewoon dit weekend gratis welkom zijn in Amsterdam Zuidoost in het So Jazz Stage.
0: Nou, je hebt het weer helemaal goed aangekondigd. Ik hoef helemaal niks te doen, dat doe jij allemaal. En dat is ook de bedoeling van dit programma, dus helemaal goed.
2: Dankjewel,
0: hè. Fijne dag.
2: Jij ook. Werk ze. Bye-bye.
0: En tot de volgende keer, hè.
2: Doei.
0: Nou, dat vind ik altijd goed en gezellig met Graciella. Vind je ook niet? Dus de volgende keer weer gewoon van de partij.

0: hier staat een liedje van Morrison. Dus, of is het Van Morrison? Ja. Bright Side of the Road was dat op NH.
1: De agenda.
2: NH.
0: Nou, laten we even gewoon serieus doorpraten hier. Want we hebben het over de Open Monumentendagen. En ja, dat kun je niet missen. Dat is vandaag en morgen. Daar heb ik al over gehad. En daar gaan we nog meer over hebben. Maar er zijn ook varende monumenten. Die krijgen een prominente plek tijdens deze monumentendagen in Edam-Volendam. Sabine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaat er precies gebeuren? Ja, ik kan me voorstellen, monumentendag en er komt dan een schip te liggen en dan kun je op. Of is het zo simpel niet?
3: Nee, nou, dat wil zeggen, het is een verzameling schepen die in Edam liggen. Het zijn er nu in totaal 8. En dan liggen er ook nog in Volendam in de haven de Botters. Maar in Volendam, dat is helemaal nieuw, is zijn schepen die allemaal dus varend erfgoed zijn. En dat is onder andere een sleepboot, een zalmschouw, een botter. En die liggen in en om de nieuwe haven in Edam. En de eigenaren zijn aanwezig. En mensen kunnen langs de boten komen en krijgen dan het verhaal te horen van het schip.
0: Wat mooi.
3: En hoe het gerestaureerd is en waar het nu ligt. En dat is een mooie route. En de route begint het handigste is om te beginnen op Nieuwe Haven 23. Daar is ook het Witte Kerkje open. Mm-hmm. En daar ligt de initiatiefnemer van dit verhaal. Dat is, die heeft daar een botter liggen. Dat is de botter OH4, geloof ik dat die heet. En bij Nieuwehaven 23 is ook een route te krijgen waar precies alle schepen liggen. Dus dat is wel leuk als mensen daar starten.
0: Ja, maar wat ik me even afvraag, tussendoor Sabine, die mensen die deze toch wel historische schepen hebben, dat is toch eigenlijk wel bijzonder. Die hebben dat dus altijd onderhouden of zo. Hoe komt dat?
3: Nou, een aantal hebben ze echt gewoon als particulier gekocht om ze weer helemaal te restaureren en in stand te houden, zodat dit soort mooie schepen niet verloren gaan. Eentje ligt op het moment ook op de werf. Die wordt nog gerestaureerd. Okay. Dat is bij de Stichting Historische Werf Edam.
0: Ja.
3: Daar ligt een aak. En die wordt op dit moment dus helemaal opnieuw door onder andere vrijwilligers weer opgeknapt.
0: Ja, dat vind ik nou juist zo mooi, dat vrijwilligers hun best doen om dat allemaal in stand te houden. Want als we dat niet zouden doen, dan vergaat het gewoon. Dat is gewoon klaar.
3: Absoluut.
0: Bijzonder.
3: Ja, want, en dit zijn natuurlijk vooral omdat het ook veel houten schepen zijn. Dat heeft echt onderhoud nodig. Dat is niet zomaar een in het water leggen en het is klaar.
0: Onderhoud met een T, ja.
3: Ja.
0: In dit geval zeker, Sabine. Nou ja, dat is het mooie van dat 8 daarvan ligt dus in de haven. Dus niet alleen in Edam, maar dus ook in Volendam, begrijp ik.
3: Ja, in Volendam liggen ook bij de Botters en Kwakken van Volendam. En daar kan je ook het schip op. En daar krijg je ook een verhaal te horen over de geschiedenis.
0: Ja, dat is mooi inderdaad. Nou, dat vind ik een hele leuke. Op monumentendagen, daar hebben we het veel over in de uitzending. Want dat is logisch. Maar varende monumenten, dat is weer een hele andere categorie.
3: Jazeker.
0: Ja, nou, een hele leuke categorie. Want heel veel mensen zijn daarin geïnteresseerd. Hè? Het water trekt altijd. En die oude schepen, of oude, dat is een beetje. Daar zo bedoel ik het niet. Maar die mooie.
3: Nou ja, maar oude schepen. Varend erfgoed.
0: Varend erfgoed. Oh, dat is mooi gezegd, Sabine. Ja. Die had ik nog niet. Nu wel. Varend erfgoed te bekijken vandaag tijdens deze Open Monumentendagen. Waar moeten we ons precies melden?
3: Nieuwehaven 23 in Edam.
0: Nieuwehaven 23. En vanaf hoe laat?
3: Vanaf 11 uur vanochtend.
0: Nou, dan kun je mooi nog even een kopje koffie rustig aandoen. En dan is een beetje richting die kant op, richting Edam. Ja. En heb je nog een tip voor ons? Waar beginnen we? Edam, Volendam? Of zeg je nou, kies een van de twee plekken?
3: Nou, begin in Edam bij de schepen. En vergeet ook vooral niet dat er in de voormalige zeevang in de oude kernen, Kwaadijk, Middelie, Warder, Oosthuizen en Beets ook allerlei monumenten open zijn. Waaronder een aantal kerken met mooie exposities. Dus
0: alles is
3: er
0: open.
3: Is genoeg te doen.
0: Ja, er is genoeg te doen. Wat ik al zei, daar hebben we het al veel over. Maar nu even dan deze eruit liggen, de varende monumenten.
3: Ja, zeker. En begin in Edam.
0: In Edam. Nou, dat vind ik een goede tip van je. Dankjewel, Sabine.
3: Oké, dankjewel. Dag.
0: Fijne dag. En sowieso allemaal goede tips, hè, komen voorbij. Nou ja, misschien niet precies dat je zit te luisteren en denkt, nee, dat is allemaal nog niks van mij. Nou, er komt er misschien straks nog wel wat. Dat kan natuurlijk. En je kunt erbij met een tippie. Door te bellen 088 850 51 52. Je mag ook gewoon een appie sturen of rooksignalen sturen. Want die kan ik gewoon vertalen naar een tip om erop uit te gaan. Liedje doen van Blondie nu op NH. Dit is The Tide is High, als je dat maar weet.

liefdeslied van Claudia de Breij samen met Waylon. En ik mis je zo graag. Wat een mooie titel. Ja, in het kader van Open Monumentendag zoveel te doen, lieve mensen. Kijk even op openmonumentendagen.nl. Daar staat alles op. Maar af en toe komt er toch nog een tipje van mij voorbij. Zoals in Hilversum namelijk heb je de Vitus-toren. Sint Vitus, die kerk erbij en die toren. Ja, die vallen altijd wel op als je richting Hilversum rijdt of in Hilversum bent. En daar kun je vandaag de toren beklimmen. Ja, ja. Je krijgt niet alleen een kijkje in de monumentale kerk, maar je kunt dus ook een bijzonder uitzicht over Hilversum verkrijgen, als je tenminste naar boven loopt, hè, anders wordt het een beetje lastig. Vanaf 10 uur tot 4 uur. Het is helemaal gratis. En tickets voor de toren zijn in de kerk verkrijgbaar. Dus je moet wel, het is wel gratis, maar je moet wel, ja, je kunt niet zomaar de toren oplopen natuurlijk. Je moet wel iets voor regelen. Meer informatie vind je op livehilversum.com. Livehilversum.com. Dan kun je de toren beklimmen. En zo zijn er nog heel veel meer dingen te doen in het kader van Open Monumentendag. Komen we straks wel op terug, ook nog in de tweede uur van de agenda. Zo, kopje koffie erbij. Even rustig aan. Dan spreek je zo meteen weer. Tot zo.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
8: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
9: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
10: Thuis in heel
11: Negen uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij het ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond, veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation aan en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en omgeving, maar vond niks. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil door de consternatie. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon door, steeds vaker. Tot de avond blijft het overal droog. De temperatuur loopt op tot maximaal 22 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
15: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert.

0: Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel meubelstoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: De Agenda.

0: It's so easy. Goedemorgen.
1: NH. De agenda.
0: Op NH, de agenda. Elke zaterdag en zondag tussen 8 en 10 uur hoor je tips om erop uit te gaan. Zo simpel is het eigenlijk. Je pakt je agenda erbij en denkt, hé, er is nog wel een plekje hier, er is nog wel een plekje daar. Nou, dan hebben wij de tippies. Plekjes en tippies komen allemaal hier voorbij in de agenda. En er belde zojuist ook nog iemand die wilde dan even de voicemail inspreken. Nou, dat kan hoor, op 088-8505-707. Ik zie dat hij ook al binnengekomen is. Gaan we straks even naar luisteren met z'n allen. Het is, ja, daar hebben we het al over gehad, uitgebreid. Het monumentenweekend eigenlijk, mag je dan wel zeggen. Niet alleen monumentendag, maar het hele weekend zijn er heel veel monumenten opengesteld. Ook in onze mooie provincie. Daar gaan we het nog wel uitgebreid over hebben. En onze verslaggever Samantha, die is naar een museum in Schagen geweest. Welk museum is dat? Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Misschien jij ook niet. Nou, horen we zo meteen wel van onze Samantha. 9:09. Eerst even het weer doornemen. Hier is Jan. Jan Visser, goedemorgen.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Ja, nogmaals, welkom in de agenda, de tips om erop uit te gaan. En ja, ik zeg het elke week, maar het is natuurlijk ook zo. Wel fijn als het dan ook een beetje meewerkt qua weer. Wat denk jij? Werkt het mee?
2: Ja, dat dacht ik wel. Ah, ja, ja.
0: Mooi. Vertel.
2: Ja, we hebben vanmorgen. We beginnen met bewolking vanochtend. En hier en daar komt de zon er door, maar het is wat aan de bewolkte kant. Maar later op de dag, einde van de ochtend, vanmiddag, laat de zon zich iets vaker zien. En het blijft droog. Temperatuur die komt vanmiddag uit op maximaal zo'n 21 graden. Dus het ziet er allemaal prima uit. Echter, later vanmiddag neemt de bewolking langzamerhand weer toe. En dan vanavond komt, wat eerder dan verwacht, ook een regengebied de provincie binnen. Hangt samen met fronten die nu nog boven de Britse eilanden liggen. Het noordelijk deel van de Britse eilanden. En de wind die is eigenlijk vanochtend, Marcel, niet of nauwelijks aanwezig. Vanmiddag en vanavond komt er wat meer wind. Matige zuidwestenwind aan de kust vrij krachtig. Dus dat valt allemaal mee. Maar overdag dus droog. En soms ook wat zon dus. Maar vanavond dan krijgen we regen. Ook de komende nacht zijn er perioden met regen. Maar morgen dan trekt het front iets verder door naar het zuiden van het land. Daar wordt het morgen een natte dag, kan veel regen vallen. En in onze provincie, het eerst in de Noordkop en op Texel, wordt het droog in de ochtend. Misschien nog een enkel buitje, af en toe komt de zon tevoorschijn. En later op de dag ook in het zuiden van de provincie droog weer. Dus dat ziet er allemaal niet onvriendelijk uit. 20 tot 21 graden opnieuw en een meest matige wind uit het westen tot noordwesten. Nou, volgende week, maandag, hebben we nog restanten van het front boven ons land. Dat betekent wat meer bewolking, misschien hier en daar nog een beetje motregen. Maar wel aanvoer van warme lucht, 22 tot 23 graden. En dan dinsdag, dezelfde temperaturen, maar er komt alweer een volgend front door. En dat zal in de loop van de dag, wanneer, dat is nog niet helemaal zeker, leiden tot opnieuw regen of enkele buien. En dan vanaf woensdag, ja, dan gaan we toch een wat wisselvallig traject in met frequent buien en lagere temperaturen, zo'n 18 tot 19 graden.
0: Ja, dus dat dan een beetje normaal voor de tijd van het jaar toch wel?
2: Ja, feitelijk wel hoor. 18 tot 19 graden is voor midden september wel heel goed.
0: Ja, voor je het weet is september weer voorbij. Dus dat betreft gaan we zo langzamerhand toch wel een beetje de herfst inschuivelen, Jan.
2: Ja, dat klopt. Dan zie je ook al het lengen van de nachten natuurlijk. Het
0: gaat redelijk regelmatig, maar het gaat wel gebeuren. Dat is een feit. Ja. Dankjewel, Jan. Tot morgen.
2: Tot morgen.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 08.

0: Liedje heeft ook met tijd te maken. En daar gaan we het nu ook over hebben. Keith Urban was dat samen met Michael McDonald. En We Go Back op NH.
1: NH. NH, de agenda.
0: Want we gaan naar Museum Zaanse Tijd. En we gaan het hebben over de Zaanse Torenuurwerken fietstocht. Ja, dat is een lekkere. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zaanse Torenuurwerken fietstocht. Uurwerken fietstocht. Nou, dat is een lastig hoor. Dit. Wie heeft dat bedacht?
2: Nou, daar zijn we even op gaan zitten.
0: Ja, nou, daar heb je goed op gezeten. Wat houdt het precies in, Hans?
2: Nou, we hebben in heel Nederland, maar zeker ook in de Zaanstreek, hebben we verschillende prachtige monumentale gebouwen. Kerken, raadhuizen, andere gebouwen waar een, daar zijn we een beetje van, een uurwerkentorenklok in verborgen zit.
0: Zeker, ja.
2: En we hebben nu op Open Monumentendag vandaag gemeente die is wat extra in het zonnetje te zetten en met elkaar te verbinden door de Zaanstreek een fietstocht langs al deze mooie gebouwen en zeker de torenuurwerken te organiseren.
0: Ja, wat leuk zo'n fietstocht. En gaat er ook iemand mee om als gids, zeg maar?
2: Nee. Op elke locatie zijn natuurlijk mensen aanwezig. Maar tussen de locaties mag iedereen zelf zijn route bepalen. Dus we hebben iets voorgesteld. Ook kan iedereen een eigen route, volgorde enzovoort aanhouden. Ze hoeven ook echt niet allemaal bezocht te worden. Maar het zou leuk zijn. En ik denk dat de mensen het ook leuk vinden om eens een keer binnen in de toren te kijken naar torenuurwerk.
0: Dat is heel leuk. Maar je moet dan denk ik wel een beetje mobiel zijn. Hè? Dat je wat
2: nou,
0: kan.
2: Ja,
0: zeg
2: kijk,
0: maar.
2: Het is fietsen. Als je ze echt allemaal wil bezoeken, is het geloof ik een 30 kilometer ongeveer. Okay. Maar zoals ik zeg, als je bij de kerk of het gebouw om de hoek bij je gaat kijken waar een torenuurwerk in zit, dan is het allemaal niet zo heel ver. Het enige is wel, je moet de toren in. En dat zijn vaak trappetjes, laddertjes enzovoort.
0: Het moet ook niet claustrofobisch zijn, want soms zit je een beetje in zo'n hal, zo'n gangetje dat je denkt, oei, oei, oei.
2: Ja, het is af en toe even kruip door sluip.
0: Ja, dat is ook wel weer leuk. Dat is spannend ook een beetje.
2: Nou ja, dat wel. En daar word je uiteraard wel bij geholpen. Daar zijn allemaal mensen aanwezig waarbij dat mogelijk is. En je kan ook niet met hele groepen natuurlijk naar boven. Nee. Het is echt met een paar tegelijk. Maar het geeft wel een heel mooi uitzicht als je helemaal boven bent. Maar ook een heel mooi inzicht binnen in de toren. Wat er nou eigenlijk altijd gebeurt.
0: Ja, prachtig. Hoe heb je dat? Hoe werkt dat in de praktijk, zeg maar? Zo'n fietstocht, krijg je een kaartje mee? Of hoe doe je dat?
2: We hebben een folder hier staan waar alle informatie op staat. Die hebben we ook verspreid over de verschillende locaties. Dus die kan je daar oppikken. En daar staat een link op naar de website waar alles nog een keer helemaal uitgelegd wordt. En waar ook een voorstel is voor de route en waar alle locaties te vinden zijn. Ja, en dat loopt gewoon via Google Maps. Dus,
0: Zo. En je kunt het toch natuurlijk zo gek maken als je wil. Hè? Je kunt gewoon ergens anders instappen, eerder stoppen, alles kan.
2: Alles kan, alles is mogelijk en alles is toegestaan.
0: Dus. Ja, leuk. En dan kun je nu nog voor opgeven of kun je gewoon dat gaan doen?
2: Je hoeft niet op te geven, kom gewoon langs. Het is vandaag Open Monumentendag, dus sowieso zijn alle verschillende locaties met torenuurwerk de hele dag tussen 11 en 5 open. Kan je gewoon een bezoek brengen.
0: Ja, en wat is wat jou betreft het handigst om bijvoorbeeld te beginnen? Want we hebben even een beginnetje nodig, Hans.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk het begin in ons museum gezet. Ja. Daar hebben we in de entree ook een prachtig torenwerk staan met muziektrommel. Dus die maakt elke half uur enorme herrie. Melodieuze herrie overigens wel. Dus kom kijken.
0: Nou, dat zou ik zeggen, is dat je startpunt. Museum Zaanse Tijd aan de Kalverringdijk nummer 3 in Zaandam.
2: Op de Zaanse Schans.
0: Op de Zaanse Schans,
2: nou,
0: hoor ik net.
2: Nou, iedereen het te vinden.
0: Nou, dat lijkt me wel. sowieso wel leuk, Museum Zaanse Tijd, als je er nooit van gehoord hebt, om daar te beginnen, daar rond te snuisteren en dan deze fietstocht te doen. Heel leuk. Hans?
2: Ja.
0: Ja, leuk.
2: Zeker weten.
0: En heel veel plezier vandaag.
2: Ja, dankjewel. Gaat zeker lukken.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Vandaag, 12 september, is in Amsterdam een open dag in Huis van de Wijk, de Aker. Tussen 2 en 5 is jong en oud welkom. Kom kennis maken met het buurthuis en ontdek wat er allemaal te doen is. Zoals Chinese dansdemonstratie, tekenen en schilderen, muziekworkshop, country line dansen, muziek, beeldhouwen, naaien en natuurlijk heel veel kinderactiviteiten. Kom langs op deze dag en laat je inspireren. Misschien zit er iets voor je bij. Huis van de Wijk De Aker in Noorakerweg 2, Amsterdam, tussen 2 en 5 uur. Dankjewel.

0: Goed nieuws, als je dit liedje hebt gehoord, dan ben je niet doof. I Can Hear Music was dat van de Beach Boys op NH. Bijna 9:30. Zullen we alvast eens even kijken of Leo al klaar zit in het sportcafé, daar anno 1890. Leo, goedemorgen.
1: Mooi liedje,
0: hè? Ja, prachtig. Het is echt wel die sound, ja, hè? Heerlijk.
1: Ja, als hij op dreef was, die Brian Wilson, die maakte echt... Maar weet je wat veel mensen niet weten? Dat liedje God Only Knows, hè? Dat even beschouwd wordt als een van de mooiste liedjes die hij ooit gemaakt heeft. God only knows what I'll be
0: without you. Ja.
1: Dus gewoon de tekst is helemaal niet van de Beach Boys. Het is door een bevriende dichter gemaakt.
0: Oh ja?
1: Maar goed. Ja. Ja, ik weet het wel niet.
0: Jij weet dingen.
1: Ja, ik weet dingen. Ja.
0: Dat is ongelooflijk. Er zit inderdaad toch een encyclopedie in het hoofd.
1: Ja, zo hebben we net vanochtend hebben we nog even Dimitri van Toren... Kom er maar eens om.
0: Ja, leuk.
1: En ken je nog Ivan Heijlen?
0: Ja, Van Heijlen. Is dat die?
1: Hey, schat.
0: Ja, die. Ja.
1: Tot erbij heel de nacht. Tot erbij weer aan de kraart.
0: Doe we dan.
1: Schoon werken.
0: Nou... Dat hebben we dan niet.
1: Minst dat ze me totten gaf, schergen ze bij haar gat.
0: Nou, met die woorden af te sluiten.
1: Ja, mooi hè. Hey, nou, heb ik gasten vandaag, vraag je af.
0: Heb je gasten vandaag, vraag ik me af.
1: Ja, Valentijn Driessen is er.
0: Ja.
1: Pieter Waard is er.
0: Ja.
1: Frits Barend is er.
0: Ja.
1: Maaike van Praag is er. En Bert Dijkstra. En een mystery guest. Misschien nog Giel Blijman met wat dikjes en dakjes.
0: Dat is geen mystery guest. Oh, maar dan nog een extra mystery guest. Oké. Okay.
1: Nog een extra mystery guest.
0: Dus je hebt ze allemaal gehad en dan nog een mystery guest.
1: Ja, maar die onthullen we ook 2 uur lang niet. En dan gaat ook niks zeggen.
0: Je komt gewoon wel, maar dan zeg je niks. Ja,
1: ja, maar het is de eerste stap.
0: Hey, maar ik zit nu een beetje met dat ding in mijn hoofd. Dus doen we even nog even snel, kort al. Ja, ja.
2: Hey,
1: Schoonwerken.
0: Je hoort je nooit meer, jammer eigenlijk. Leuk.
1: Ja. Dan heeft André van Duin nog een leuke persiflage. Ja. De wilde boerenzoon.
0: Ja, de wilde boerenzoon. Nou, die gaan we allebei nog een keer draaien.
1: Ja,
0: straks eerst even luisteren tussen 10 en 12, gewoon naar Sportcafé.
1: Ja, en natuurlijk de
0: toch wel? Oh.
1: En Maarten doet de techniek, dus we hopen dat het allemaal goed gaat.
0: Ja, ik dacht al, dan hoor ik wel een hoop ruis. Maar ja.
1: Ja.
0: Dat is dan weer wat anders.
1: En Arend is er, met Arend is er.
0: Die is er ook, met zijn gedichtje.
1: Ja, maar Arend draagt hier zo'n beetje het hele programma, hè?
0: Oh.
1: Nou. Dat weet niemand, maar...
0: Nee, nu wel. Dankjewel, Leo. Veel plezier. Ik ga een plaatje draaien.
1: Ja?
0: Ja, hey, komt ie.
1: Ivan Heijlen?

0: Big Mountain hoor je op NH. En baby, I love your way.
1: NH. De agenda.
0: Ja, de Open Monumentendagen vandaag en morgen gaan we straks nog even over bellen. De kerk van Beet heeft namelijk ook een bijzondere expositie tijdens deze Open Monumentendagen. Hoe het zit, hoor ik zo meteen van Marian. Eerst gaan we naar onze verslaggever, Samantha. Ja, daar is ze weer. Vandaag in het Regionaal Museum 1940-1945 van Schagen en omstreken.
2: Het museum is gevestigd in een van de oude torens die zijn overgebleven van het middeleeuwse slot Schagen. En ja, van de buitenkant ziet het er eigenlijk uit als een heel klein museum. Denk ik eigenlijk, wat kan ik hier verwachten? Nou, dan stap ik maar gewoon eventjes naar binnen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Niek-Jan Groof van dit museum. Ja, ik ben eigenlijk al onder de indruk van deze oude toren. Maar dan zit er ook nog een historisch museum in.
3: Precies. En daar is dus alles te zien wat er gebeurd is in Schagen en omgeving tijdens de periode Tweede Wereldoorlog, 1940-1945.
2: En zijn dat dan specifieke dingen die elders in Nederland niet gebeurd zijn?
3: Een aantal dingen wel. Bijvoorbeeld, er zijn hier Russen geweest. We zijn nu bang dat ze komen, maar toen waren ze er al. En dat waren dan Russische mensen in Duitse dienst. Die zijn krijgsgevangen gemaakt in 1941 en gingen in Duitse dienst. De bekendste waren de Georgiërs op Texel. Maar je ziet daar ook een foto met mensen uit Turkistan. En die foto is gemaakt in Sint Maartensvlotbrug.
2: Ja, ik krijg eigenlijk toch altijd wel een beetje kriebels in het museum over de Tweede Wereldoorlog. Beetje intimiderend ook, die uniformen ook.
3: Nou ja, weet je, sommige mensen zeggen wel eens, wat heeft u een leuke collectie? Dan zeg ik, nou zeg dat maar niet. Want met name die kast over de Jodenvervolging, dat is natuurlijk misschien interessant, maar niet leuk. Daarom is ook dit museum hier, om met name jongelui te laten zien wat een vreselijke tijd het was. En in de hoop dat als ze volwassen zijn, dat ze dan niet elkaar de hersens inslaan.
2: Bijzonder aan het museum is ook dat er nog steeds spullen gebracht worden.
3: Precies. En weet je, soms is dat natuurlijk heel bijzonder, na 90 jaar na de oorlog, dat er nog iemand komt met een Nederlands uniform uit de meidagen 40.
2: Nou, we staan nu eigenlijk op de middelste verdieping van de toren. Er is nog een kelder te bekijken. We kunnen nog naar boven. Zullen we dat ons gewoon even doen?
3: Ja, is prima. Daar zien we nog een zogenaamde moffermeid. Een moffermeid was dus iemand die had verkering gehad met een Duitse soldaat of met een NSB'er. En die werden na de bevrijding van huis gehaald en kaal geschoren.
2: Nou, dan gaan we die even boven bekijken. Wat een trap trouwens. Ga jij voor? Ja, want ik heb een rok aan ook. Hè.
3: Nee, dat is heel goed. Kijk, dat is er, de moffermeid. En ze heeft ook nog een zogenaamde bevrijdingsrok aan. Gemaakt van kleine lapjes stof. En het idee is dat je van kleine lapjes stof nog een knap rokje maakt.
2: Ja, en dan zie je hier nog allemaal andere attributen ook. Inderdaad, nog meer uniformen. Ook bekers uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen of je ziet het hier wel.
3: Precies, inclusief de oude straatnaamborden van de wijk Muggenburg, waar mensen die iets in het verzet hebben betekend in Schagen en omgeving vernoemd worden.
2: En dit museum is op aanvraag geopend.
1: NH.
4: De agenda.
1: Marcel Hofman, de agenda.

0: moet je dan nog zeggen wie dit waren? Nee, dat hoeft niet.
1: Ga ik toch doen.
0: ABBA op NH met Take a Chance.
2: NH. De agenda.
0: Door Marianne Knossen te bellen. En ja, op zich is dat een mooie kans om een tip te krijgen om erop uit te gaan. Ja, dat is wel leuk bedacht, hè? Marianne, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Ja, je moet toch wat?
3: Het is een mooie dag, hè?
0: Ja, het zijn de Open Monumentendagen. En die zijn al in volle gang, morgen ook trouwens. En dat en een bijzondere expositie in de kerk van Beets. En daarom bellen wij Marianne. Jij zit al in de kerk, hè?
3: Ja, ik zit al in de kerk.
0: Ja.
3: Want we moeten alles klaarzetten. Om 11:00 is de opening van de tentoonstelling. En daar kan iedereen kennis maken met het werk van Tini Mol. Een dame van inmiddels 87.
0: Zo.
3: Die prachtige schilderijen heeft gemaakt. Ik zit er nu naar te kijken. En realistisch werk. En wat het bijzonder maakt is dat zij vandaag en morgen exposeert samen met haar kleindochter.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder.
3: Sarah Koopman. Ja, dat is echt heel leuk. En die maakt ook schilderijen, maar die versiert ook schoenen en tasjes en kleding. Dus dat is allemaal te zien in de kerk. Het werk
0: zou niet op elkaar lijken, dus het is compleet iets anders.
3: Nee, het is echt anders. Het is gewoon een heel afwisselende tentoonstelling eigenlijk.
0: Ja, blijkbaar. En je zei, je zit nu op dit moment aan het werk van Tini Mol te kijken. Kun je dan omschrijven wat je ziet of is dat lastig? Probeer het.
3: Wat in diverse kranten heeft gestaan is bijvoorbeeld een mandje met aardappels. En het aardappelschilmesje erbij en schillen in dat mandje. Nou, een beetje oud van Gogh zou je kunnen zeggen, maar heel realistisch. Of een bananenschil, of een doopjurk. Wat ook echt heel leuk is, sommige mensen kennen dat misschien nog. Vroeger moesten wij allemaal merklappen borduren in onze jeugd op school.
0: Wat voor lappen? Nou,
3: Dat heette merklappen.
0: Merklappen.
3: Dan moest je borduren. Allerlei verschillende steken op één lap. Oh. En die lap hangt er. En Tini heeft daar een schilderij van gemaakt. Die hangt er ook. Dus dat hangt naast elkaar. En dat is voor sommige mensen, denk ik, heel herkenbaar.
0: Nostalgisch.
3: Ja. Of een schilderij van Engelse Drop. Herkenbare dingen uit het dagelijks leven, zou je kunnen zeggen, die heel realistisch weergegeven zijn. Dat is wat Tini doet. En haar dochter, zoals ik al zei, die heeft heel ander werk. Die heeft zich gefocust op dieren. Dus je ziet hier prachtige tijgers en... Leg dat maar eens uit.
0: Gewoon
3: kijken. Ja,
0: dat is altijd. Het is leuk als je een aanzetje doet en dat gaan de mensen in hun hoofd wel dingen doen. En dan weer er vooral naartoe gaan. Want dat is helemaal de bedoeling van ook hier in de agenda.
3: Dat is het idee
0: een beetje. De kerk van Beets, nou, hoef niet uit te leggen waar die staat natuurlijk. Nou ja, misschien wel het adres nog even voor de zekerheid.
3: Ja, Beets 51. Ik moet nog even een kleine aanvulling doen. Ja. Want buiten deze twee dames is er ook een tentoonstelling van werk van Jan Stuit. Die heeft beeldjes gemaakt van hout. Aangevuld soms met ander tweedehands materiaal, metaal. Van Damers in klederdracht. Heel erg leuk om te zien. En daar is een boekje bij gemaakt waarin die afbeeldingen te zien zijn. En voorzien zijn van gedichten van Sijmen Tol. En Sijmen Tol is een bekende...
0: Gedichten in het Volendams ook, lees ik hier.
3: Ja, en die worden morgenochtend ook voorgedragen.
0: Kerk van Beets, daar moeten we allemaal zijn. Jij zei, we zijn de boel nu aan het klaarzetten. Om 11:00 kun je er dan in?
3: Ja, om 11:00 is de opening. En begint dan ongeveer Harvest Moon, dat is een festivaletje met muziek.
0: Ook nog, dus jongens.
3: Het is heel druk in Beets en hartstikke gezellig.
0: Ik kan het al niet meer bijhouden, hoor.
3: iedereen moet komen gewoon.
0: Ja. Nou, zoek maar even op Kerk van Beet. Dan zie je precies wat er allemaal staat te gebeuren. Kun je kiezen of je vandaag of morgen komt. Of een andere keer kan ook. Maar nu zijn het natuurlijk wel de Overmonumentendagen. En die bijzondere expositie waar je zojuist over had. Van Tini Mol en haar kleindochter Sarah Koopman.
3: Ja.
0: Hebben we alles gehad. Even tot rust komen.
3: Even tot rust komen,
0: Kom je ook even tot rust nog?
3: Ja, dat doe ik.
0: Marjan, even rustig.
3: Even een kopje koffie.
0: Voordat de boel open gaat daar.
3: Dankjewel, hè.
0: Wel veel plezier, dat wel, hè.
3: Okay,
0: tot de volgende.
3: Doei.
0: Zo. Agenda zit er alweer op. Ja, het is ongelooflijk hoe snel het allemaal gaat, hè. De tips om erop uit te gaan. Morgen is er gewoon weer een agenda, hoor. En dan weer tussen 8 en 10. En ik hoop dat je er dan ook bij bent. Want er zitten altijd leuke dingen tussen. En zo hoor je nog eens wat er allemaal gebeurt in onze mooie provincie. En dat is een heleboel. Straks luisteren we naar het NH Sportcafé hier op NH. Met onze Leo Dries en een heleboel gasten aan tafel. En daarna natuurlijk NH Helft met Rachel zelf. Ik wens jou een hele mooie zaterdag. En ik spreek je morgenochtend weer. Geniet ervan, hè. Ga iets leuks doen. Doei.

0: Ik had al afscheid genomen, maar ik zie dat ik toch nog een beetje tijd over heb. Dat is ongelooflijk, hè, dit. De timing van vandaag is niet al te best, maar dan heb ik nog wel een tipje zo voor je op het einde van de agenda. Chris Ria was dat trouwens, een It's All Gone. Bij de ruïne van Brederode in Zandpoort staan vandaag klassieke auto's, motoren en tractoren centraal tijdens de Oldtimerdag. Dus onder meer een rondrit voor tractoren en natuurlijk kun je ook de voertuigen van dichtbij bekijken. Vanaf 10 uur, dus gaat zo meteen open, maar de hele dag hoor. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op otmv.nl. Dus in Brederode, de ruïne van Brederode in Zandpoort, klassieke auto's. otmv.nl. Zo. Nou, dan zijn we nu toch echt wel aan het einde gekomen van de agenda. Fijn dat je erbij was. Toch nog even een tipje meegekregen. En meer tips vind je op onze Facebookpagina. Die heet NH Agenda. Gewoon even rustig bladeren op de Facebookpagina. Dan kom je weer andere dingen tegen. Of dezelfde, ik weet het niet. Moet je even kijken. Daar kom je wel uit. Zometeen dus het NH Sportcafé. Veel plezier ermee met onze Leo. Ik ben er morgen vroeg weer. Dan nemen we nog een keer afscheid. En dan zometeen neem ik nog één keer afscheid. Nee hoor, tot morgen.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
3: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3-gangen-diner, al voor €99.
4: Voordeeluitjes.nl. Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogel

0: water op remonwateronthardders.nl.
1: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
2: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
1: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
2: De olifanten van Botswana, NRV.
1: Of luipaarden in Sri Lanka.
2: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
6: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
7: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
8: Ik ben Marianne uit Haarlem.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Tien uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij het ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe, en ook zijn ze bang dat het te veel tijd kost om uit te zoeken. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks belandt nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. En daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. De verwachting is dat de vervuiling door de vergrijzing alleen maar toeneemt. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd, blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op het station in Assen opgepakt. De politie deed nog onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten uit toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. We hebben weer een volle tafel. Nou ja, beide volle tafel. De mystery guest blijft waarschijnlijk de mystery guest. Maar dat weten we nog niet. Het is nog geen 12 uur. Wel aanwezig zijn Bert Dijkstra, Michael van Praag, Valentijn Driessen, Frits Barend en Pieter de Waard. Kortom, tijd voor de commerciële boodschappen.
12: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op

0: restaurantblackolive.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: met Leo Driessen.
1: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. Het is weer de hoogste tijd voor het eerste uur van NH Radio Sportcafé. Met Pieter de Waard onder andere. En met Michael van Praag. Michael, ik begin bij jou, want er ligt hier een proces verbaal voor je neus. Want ik ga Michael altijd even een rondje en vragen met wie dat bij mij op het moet hebben. Wat is dit?
2: Dit is mijn onderwerp.
1: Nou, dat is wel veel.
2: Jawel, maar ik ga niet alles oplezen, hoor. Daar ben ik gewend om daar de korte dingen uit te halen.
1: Oké. Maar noem even de titel van het onderwerp.
2: Het gaat over het gezamenlijke verklaring van de regiogroep Voetbal en Veiligheid over de bestrijding van vuurwerk.
1: Dit kan niet korter, hè? Dit. Ik zeg vuurwerk, knal. Oké, dank je. Pieter de Waard, helemaal uit...
3: Haarlem.
1: Met de...
3: motor.
1: Juist. Toch zit je haar best goed.
4: Ja, zit het niet?
1: Jawel, joh, hartstikke goed, Max. Het is radio.
2: Hij is ijdel aan gaat kijken.
1: Het is radio.
2: Oei.
1: Dit is een puntje dat het niet gered heeft. Hé, waar moeten we het als die jou niet zeker over hebben?
5: Telstar?
1: Nee, hou op.
2: Alweer, elke week is dat.
1: Ja, nee, jij hebt lekkere onderwerpen. Ja.
3: Met je Ajax.
2: Ajax. Dat is het daar precies. Als ik hier over Ajax begin, word ik weggehoond. Ja. Word ik geïnteresseerd.
3: Ja. Dat is ook niet voor niks.
1: Ja. Hoe zou dat dan komen allemaal? Hè?
2: Waarom?
1: Pardon? Ja. Naast jou zit de mystery guest Pieter. Zeg maar even wie het is.
6: Een hoop lucht.
1: Juist. Over een hoop lucht gesproken. Frits. Nee, dan altijd nog gebakken.
3: Deze hadden we ingestudeerd. Deze hadden we ingestudeerd.
1: Nee hoor, die ging op jouw verzoek, hè? Frits, fijn dat je er weer bent.
7: Dank je,
1: Frits,
7: Leo.
1: Hoe laat moet je weg? Iets eerder, toch?
7: Nee, ik heb alle tijd.
1: Oh ja?
7: Ja.
1: Echt waar? Je gaat op vakantie, toch?
7: Ik ga morgen op vakantie.
1: Oh, morgen. Ja. Oké. Okay. Ja. Waar moeten we het als aan jou ligt zeker over hebben?
7: Nou, wat ik heel mooi vind is dat Ajax als enige Nederlandse club... haar Joodse volgers het is vandaag Joods nieuwjaar, Shana Tova. En Ajax heeft als enige Nederlandse club haar Joodse volgers... een mooi gezoend nieuwjaar gewenst. En in Engeland hebben bijna alle Premier League clubs... Ik heb het even nagekeken. Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Nottingham Forest, Brentford. Allemaal zenden ze hun leden en hun volgers een Happy New Year en een Healthy New Year en Peace. En dat vind ik prachtig.
1: Hè? Maar ja. In Nederland dus niet?
7: Alleen Ajax.
1: Nou ja, de dag is er niet voorbij, hè?
7: Nee, dus ik heb inderdaad PSV en Feyenoord gezegd.
1: Heb je even gebeld?
7: Nee, een appje gestuurd. Of een bericht. Is het voor jullie ook niet een idee om dat te doen? Dat geeft verzoening en dat geeft een beetje vrede in het leven.
1: Vooral als het zo ongedwongen komt. En zo gezellig van Frits vandaag. Maar goed, mooi initiatief, Michael, toch?
2: Ik zeg niks meer over Ajax, dat weet je.
1: Nou, dat haal jij niet vol tot 12 uur.
7: Nou, je bent toch trots dat Ajax het ook doet, neem ik aan.
2: Ik ben heel erg trots. Maar ze vergeten dat het grootste hoeveelheid luisteraars van Radio Noord-Holland Ajaxiden zijn. Dat is nou eenmaal statistisch zo bewezen. Dus het is ook helemaal niet zo verstandig om elke keer maar op Ajax af te geven. Ik kijk jou aan, maar ik doe de presentator. Oh.
1: Nou, die interesseert geen reet, hoor. Luistercijfers blijven stijgen namelijk. Valentijn, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Als het aan jou ligt, waar moeten we het dan zeker over hebben?
8: Nou, over die aanfluiting in de Champions League.
1: Aanfluiting in de Champions League. Ik had ook iets opgeschreven, ja. Twee aanfluitingen of anderhalve aanfluiting?
8: Twee,
1: oké. Okay. En Bert,
9: goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heb je een onderwerpje?
9: Nee, Valentijn neemt zoveel tijd in beslag zometeen. Dat heeft er toch geen zin om een onderwerp aan te komen.
1: Maar je hebt je column nog altijd, hè?
9: Jazeker. Ja,
1: sla je dadelijk mee toe. Goed, nou, dat zijn de onderwerpen die voorbij komen. Mystery guest, blijf voorlopig nog even. De mystery guest. Pieter?
3: Spannend.
1: Je gaat hem niet onthullen, hè? Wij allemaal niet. Nou ja, dan eerst even Richard Barnes. Take to the mountains.

0: Nu moeten ze naar ADO. Na de winterbreak.
1: Ja, nee, voor de winterbreak nog. Maar je speelt voor de winterbreak tegen iedereen een keer. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de... Wat een leuk liedje was dat, hè, Pieter? Leed je een beetje op?
2: Geweldig, ja. Ik hou hiervan.
1: Ja? Ja. Maar ga die nog een keer laten horen. Het was Richard Barn.
3: Maar bij de aankondiging om 9:30 hoorde ik jou een beetje zingen, Leo.
1: Ja,
3: je kan eigenlijk best aardig zingen.
1: Ja, ja.
3: Kun je niet eens wat voordoen?
1: Nee hoor. Nee, het was om 9:30. Daar heb ik altijd muziek
3: zitten. Ja, maar dan zijn deze mensen er nog niet.
1: Ja, maar die zitten allemaal te luisteren in de auto.
3: Oh, is dat het?
1: Okay. Ja, jullie hebben allemaal geluisterd vanochtend, toch?
4: Zeker.
1: Het was ook weer niet goed genoeg om het nog een keer te doen, hè? Nee. Nou. Michael, vuurwerk! Ja.
3: Nou,
1: daar even iets anders nog even. Voordat want ik even serieus. De maatregel die nu genomen is door de... Wie heeft die maatregel gezegd van... Eerst de beste incident, we gaan meteen van het veld af nu.
2: Gezamenlijk initiatief, toch?
5: Minister heeft het voorgesteld, het is opgenomen.
3: Kijk, daar ga je alweer.
1: Hey, ik vraag het, ik zeg niet dat ik het weet.
3: Ik ga
1: het
3: behandelen.
1: Ja, dat weet ik toch allemaal niet? Ik doe even een inleiding.
3: Dat moet je niet doen.
1: Jawel, dit is actueel. Dat is gisteren afgekomen. Dat is toch actueel?
3: Goed. Dames en heren, Leo zal mijn onderwerp behandelen.
1: Nee, het gaat erom juist dat gisteren heeft de minister gezegd... van bij het eerste en beste incident.
3: Als je nou eens even iemand laat uitpraten en uitleggen...
1: Ja, ik weet het niet hoor, of dat nou allemaal wel...
3: Want de minister heeft dat gezegd, maar het komt niet alleen van de minister.
1: Ik kom van jou, hè. En de commissie. Ja, nou vertel.
3: De KNVB, het Openbaar Ministerie, de politie, de minister van Justitie en van Veiligheid en de burgemeesters, die hebben besloten om een geïntegreerde aanpak te gaan doen met betrekking tot vuurwerk. Nou, dat roepen we bij de UEFA al jaren dat dat zou moeten gebeuren. Dat weten ze hier ook. Maar eindelijk gaat dat dan gebeuren. Dus het is een gezamenlijke actie. En wat gaat daar gebeuren? Om te beginnen wordt, zodra er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten op het veld of naar een andere gedeelte op de tribune, wordt de wedstrijd gestaakt. Dus niet meer, we gaan naar binnen, want dat weet iedereen van tevoren. En dan komen ze weer terug en dan doen ze het nog een keer. Dat heeft geen enkele zin. Daarnaast worden er aanvullende maatregelen genomen in de stadions. En het is ook zo dat er gekeken wordt naar aanvullende technologische mogelijkheden. Dus nog betere camera's om de daders te kunnen pakken. En dat gaat al heel aardig. Want bij Feyenoord, met betrekking tot Cambuur, zijn er al 47 mensen geïdentificeerd. Maar wat ook belangrijker is, dat er intensiever gebruik gemaakt gaat worden van de regelgeving om ervoor te zorgen dat voetbalclubs hun verantwoordelijkheid nemen. En dat is heel belangrijk, er zal intensiever worden opgespoord en vervolgd en illegaal vuurwerk zal worden bestreden. En om iedereen gerust te stellen, het is een combinatie van dadengerichte aanpak, dat staat voorop, maar ook collectief straffen als dat op een bepaald moment niet kan. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. Want wat
1: maar wat houdt collectief straffen dan in?
3: Dat is bijvoorbeeld dat een vak gesloten wordt.
1: Ja, of drie clubs drie punten in mindering en dat soort
3: dingen. Nou, dat is nog niet zoveel gebeurd. Maar wel
1: nee, maar dat kan ook.
3: Dat zou kunnen, maar een wedstrijd zonder publiek behoort ook tot de mogelijkheden. En dan roept iedereen, ja, maar dan moeten de goede onder de kwade leiden. Ja, dat is in eerste instantie, is dat zo of lijkt dat zo? Maar het leidt wel tot een grotere sociale controle op de tribune. En dat staat meteen staken zonder meer ook. Want het is niet zo dat je de wedstrijd moet uitspelen en dat de stand dan weer 0-0 is. Nee, je gaat door met de gelijke stand die het was. Dus wat Sjoerd Ponsoe gisteren riep van ja, dat geeft mensen de gelegenheid om ervoor te zorgen dat een wedstrijd expres gestaakt wordt. Nou, daar heb je helemaal geen voordeel bij.
1: Nou, Utrecht had voordelen.
3: Ja, ja.
1: Aantoonbaar.
3: Ja, maar de wedstrijd begint wel
1: precies, met... Precies, hetzelfde als 3-0 op 3-1 tussen de staking en van 3-1 op 3-3 in het half uurtje.
3: Ja, ja.
6: Utrecht heeft alleen maar voordeel gehad bij die staking die door de Utrecht supporters is veroorzaakt. Dus inderdaad, ik vind dat Leo gelijk heeft
3: daarin. Ja, maar we hebben het niet alleen met Utrecht supporters te maken, maar met algemeen belang.
6: Ja.
3: Het gevolg, het kan ook een keer gebeuren dat er een raket op de perstribune wordt geschoten. Jazeker, dat kan gebeuren. En dan piept
1: maar dan gaat
6: maar die komt uit Moskou.
3: En dan, ja, een grapje. Maak er spot er maar mee. Maar dat kan ook gebeuren vandaag de dag.
1: En wij zitten veilig.
3: En dan piept iedereen wel anders.
1: Ja, maar dat zijn opmerkingen. Dit is niet gebeurd, dus dat is een opmerking.
3: Nee, het is
1: dit
3: nog is niet een... gebeurd. Nee. Maar wat er in Cambuur is gebeurd, was nog ook niet gebeurd. Nee, de intensiteit van de vuurwerk
1: maar je gaat er niet echt serieus een opmerking maken. Als er een bom valt in de perstribune, dan piepen jullie wel anders. Wat is er nou voor aardigheid?
3: Ja, als het over journalisten gaat, ben je meteen aangebroken.
1: Nee, niet meteen hoor. Pas
0: maar waarom kan je het vak niet gewoon ontruimen als eerste? Dus waar het vuurwerk vandaan komt, daar gewoon het vak ontruimen. Laten we daarmee beginnen. Niet direct met staken, want net wat je zegt, dan leiden de goede onder de kwade. Maar je kan in eerste instantie gewoon een vak ontruimen.
3: Nou, kijk,
0: en daar heb je openbaar ministerie en de politie voor nodig. Maar moet je dat...
3: Maar die doen dat niet. Dat is juist het probleem.
0: Ja, dat doen ze niet, maar dat zouden ze moeten doen. Dat zou nummer 1 zijn op het to-do-listje.
1: Maar dan is het toch gek dat burgemeesters onder andere ook er blijkbaar mee akkoord gaan dat als er vuurwerk gooit, gaan meteen staken. Dan hebben ze toch een probleem. Want dat is toch waarom het tegenwoordig die afkoelingsperiodes zijn. Omdat ze geen rotzooi buiten het stadion willen.
3: Ik ben
1: dat vervalt dan allemaal.
3: Ik ben daar geen expert in. Maar de kans dat je dan rotzooi krijgt is minder groot, want er is geen wedstrijd meer. Er is dus geen reden om in het stadion te blijven.
1: Nee, het gaat niet om in het stadion. Ze hebben juist altijd, de burgemeester hebben gezegd... Ja. We gaan pas staken, we gaan pas af, definitief staken... Dus als wij het veilig verklaard hebben.
3: En dat is nu voorbij. En wat Valentijn zegt, begrijp ik. Dat klinkt ook heel logisch. Alleen het probleem is, die mensen gaan niet uit hunzelf. Dus dan moet je de ME het vak in laten komen... met al het gedonder en gedoe van dien. Dat moet je dus helemaal niet willen.
1: Arend, moet even wat zeggen, Arend?
7: Ja, ik heb gisteren de beste oplossing gehoord voor dit probleem.
3: En dat is?
7: Als er vuurwerk in het publiek geschoten wordt, beide clubs punten aftrek. Ook die het niet gedaan hebben en die het wel gedaan hebben. Let op, dus het lijkt gek.
5: Ja, het lijkt inderdaad gek.
7: Maar dat weet daarna doet niemand het meer.
6: Het kan ook. Maar dan kunnen supporters van een andere partij hebben die
1: het is niet de bedoeling dat je Arend tegenspreekt.
3: Heel gevaarlijk, Frits. Heel gevaarlijk.
6: Maar we zijn natuurlijk in een afglijdende schaal geraakt. In het
1: afglijdende
6: voetbal.
1: Schaal, dat is een mooie.
6: Ja, nou, het is zo recht te gek voor woorden dat een leuk iets
1: ja, nee, dat
6: we zijn volledig gek geworden.
1: Ja, dat weten we. Ja,
6: dat je
1: we nodigen jou niet voor niks elke week uit. Godverdomme nog wat troep.
6: Maar het is toch gek voor dat je niet meer met je kinderen gewoon naar het stadion kunt gaan.
1: Ja, dat is allemaal bekend.
3: Verschrikkelijk. En daarom worden deze maatregelen afgedwongen.
1: Ja, maar even. Ik meen oprecht wat ik net zei. Voor de burgemeester en de veiligheidsbekomming altijd... heet hangijzer geweest van, we kunnen niet staken... want we moeten eerst zorgen dat buiten stadion de veiligheid gaat. Maar dat is dus nu blijkbaar vervallen. Want we staken en hup.
3: Zo makkelijk zal dat niet gegaan
1: dat
3: zijn.
1: Dat staat er toch?
3: Het staat er wel. Maar kennelijk hebben ze daar nu over gesproken met elkaar... en zijn ze tot de conclusie gekomen dat ze dit maar eens even moeten gaan doen.
0: Maar dat betekent dat er veel meer politie rond de stadions komen.
3: Het betekent dat er waarschijnlijk veel minder vuurwerkproblemen zullen komen. En dat er daardoor dus ook minder gestaakt wordt.
0: Nou, dan heb jij wel een hoop vertrouwen in de mensen uit.
3: Nee,
0: en in de voetbalsupporter.
3: Ik heb vertrouwen in de mensen die dit gaan doen.
0: Nou, daar heb ik heel weinig vertrouwen in. Want die proberen het al tientallen jaren. Nou, laten we en dan nog steeds lukt het niet.
3: Nee, omdat ze het nooit gedaan hebben.
0: Nou, ze hebben wel, want ze hebben van alles in handen gekregen.
3: Maar
0: van...
3: nooit gebruikt.
0: Nee, daarom.
3: En daardoor zijn we er niet vanaf.
5: Maar er is altijd een beleid geweest van deescaleren. Dus van vooral niet olie op het vuur gooien.
1: Juist!
5: En dus daar stapt ze dan nu helemaal vanaf.
3: Ja,
5: dat is goed. Dat is op zich prima, maar...
0: Maar wat vindt Pieter ervan? Want Pieter die heeft een club geleid. Mike ook, maar die
1: kijk,
0: is gekleurd.
1: Kijk Pietertje eens even gewoon aan dan.
3: Ik ben
1: graag eens aan Pietertje. Pieter niet.
3: Nou, ik heb er toevallig wel verstand van. Want
0: je hebt er wel verstand van. Maar
3: ik zit er al 20 jaar
0: meer dan, maar je hebt al 20 jaar niks voor elkaar gekregen.
3: Dat is wel vaker met jou, dan ben je echt slecht geïnformeerd.
0: Ja. Vandaar dat deze maatregelen nodig zijn.
3: Vandaar dat deze maatregelen nodig zijn,
0: Michael.
3: Ik ben voor de UEFA bezig, niet voor de KNVB.
0: Nee, okay.
3: En die cijfers die gaan de goede kant op.
0: Ja, maar je zegt net zelf, bij de UEFA hebben ze er ook een probleem mee met vuurwerk.
1: Maar eigenlijk zeg ik toch, als ik een beetje kort door de bochten... maar als ik het goed begrijp, serieus... dan zeg je eigenlijk van, oké, er wordt vuurwerk gegooid... stoppen ermee, iedereen naar huis.
3: Ja.
1: En niemand heeft meer enige verantwoordelijkheid voor wat er na die mededeling gebeurt. Nou, want we gaan naar huis.
0: Ja, maar daar staat er.
1: En dat is tot nu toe
0: altijd. Politie moeten buiten staan, precies wat jij zegt. Want anders gaat het al fout.
3: Maar misschien niet.
0: Ja, natuurlijk moet daar politie
3: dus,
0: bij.
3: Hoe weet je dat?
0: Nou, omdat je twee supportersgroepen tegenover elkaar krijgt.
3: Natuurlijk moet je politie hebben. Misschien laten ze de ene even wachten en de andere eerst naar huis.
6: En dan denk je dat die andere niet wachten op elkaar. Ik bedoel, we hebben dat toch gezien.
0: Bij Utrecht Feyenoord hebben we dat ook gezien vorig jaar.
1: Nee, maar ik vind het zo gek dat wat opgebouwd is aan veiligheidsmaatregelen nu gewoon in één zin wil zeggen, nee, gaan we niet meer doen, we gaan naar huis. Dat vind ik namelijk...
3: Dat is dus niet zo.
0: Kan dat, Pieter?
8: Wat kan?
0: Deze maatregel?
8: Nee, dit gaat niet helpen. Je moet de clubs raken waar het meeste pijn doet. En dat is in het puntentotaal.
0: Ja.
8: Dit is weer een doekie voor het bloeden.
1: Ja, maar het is wel radicaal wat ze zeggen. We doen er eigenlijk niks meer. Vuurwerk, stop. Dag, tot volgende week. Dat is eigenlijk een beetje korter de bocht, geef ik toe, maar... Er wordt niet meer gezegd.
6: Het is niet
1: gaan
6: kort
1: even
6: de bocht,
1: gaan
6: is gewoon waar wat je zegt.
0: Ja, maar dan krijg je Feyenoord Excelsior. Er zitten 50.000 mensen en 15 van Excelsior. En die gooien één rotje. Boom. We gaan met z'n 50.000 naar huis.
5: Ja. Staat dat nog, een rotje?
0: Ja, een rotje is toch vuur, hè?
5: Ja, maar dat is zo'n klein dingetje. Ze gooien met bommen.
3: Het blijft natuurlijk niet bij alleen maar naar huis gaan. Maar er komen ook maatregelen daarna.
0: Ja, welke maatregelen? Want dat wordt nog niet aangegeven.
8: Dat is wel lastig.
3: Nee, dat is helemaal niet lastig.
8: Erkenning via camera's.
6: Je krijgt een stadionverbod.
8: Je krijgt nooit iedereen te pakken.
3: Nou, dat is tegenwoordig wel. Want kijk maar eens bij Cambuur Feyenoord. 47 mensen.
1: Ja.
6: Maar Michael, je hebt toch ook gelezen dat gezichtsbedekkende kleding mag gehandhaafd blijven?
3: Ja, zelfs die mensen hebben ze te pakken nu.
6: Ja, maar je mag dus gezichtsbedekkend, mag je in het stadion in? En daar begint het al mee, gaan ze toch...
3: Moet de wet veranderd worden. Ja. Dus daarom is het goed dat het ministerie van Justitie erbij betrokken is. Want die kunnen we daar dan aan houden.
6: Ja.
1: Vroeger had je nog wel eens inderdaad sociale controle op de tribune. Maar dan was het, als iemand dan in de hoek op vak SS ging staan pissen in de Olympische tijd, dan zeiden ze wel, hey, niet over mijn schoenen. Nee. Maar dat is toch sociale controle onderling, is het toch helemaal niet tussen supporters? Nee, dat is toch verleden tijd?
3: Nou. Ik bedoel, als je nu kijkt naar Ajax. We hebben dat vorig jaar bij Ajax Groningen een heel groot incident gehad.
6: Nou.
3: Sindsdien is er geen vuurwerk dingetje meer te bekennen geweest. Daar is heus onderling over gesproken, heren.
1: Ja.
0: Dus daar gaat de beurt er niet meer, denk jij?
3: Dat denk ik.
1: Maar dan hebben jullie dus de oplossing. Dan moet je dan delen met alle andere clubs, vind ik. Toch?
3: Nee, maar goed, dat is toch gebeurd. Men heeft toch gezien wat voor gevolgen dit heeft. De rest van het publiek heeft zich tegen de F-site gekeerd. En dat weet je alleen maar als je er vaak bent. Nou, dat ben ik, dus ik kan dat zien. En dat heeft ertoe geleid. Ook bij Ajax PSV niks, ook de club niet. Heel goed.
1: Ja. Nou, dat is de oplossing.
6: Nou, dat was wel inderdaad
0: prettig. En dat al zonder deze maatregel.
6: Nee, dat was al prettig bij Ajax PSV. Ajax verloor, maar het bleef wel goed in rustig in het stadion. Dat vond ik wel een winst.
1: Maar Ajax is zo langzamerhand wel gewend om te verliezen. Dat is een beetje gegroeid in de jaren.
0: Maar dit is vooralsnog is dit een incident, Frits.
6: Nee, dat heb ik... Oké, maar het gaat wel. Het was wel een goed teken.
1: Nee, is prima. Hartstikke mooi. Maar misschien waren de mensen wel stil van het incident wat er op het veld gebeurde 10 minuten voor tijd. En daar gaat jouw column over, toch? Een beetje, Beth?
9: Ja.
1: Dan gaan we het columnpje nu doen.
10: De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
11: Vraag. Wie heeft de meeste pijn van de absurde beslissing om PSV'er Ruben van Bommel niet rood te geven na zijn kamikazesprong tegen het bovenlijf van Ajaxiet Aaron Bouwman? Antwoord: Ruben van Bommel. Was die jongen gewoon, zoals had gemoeten, van het veld gestuurd, dan zou de rust snel zijn weergekeerd. Er was geen sprake van opzet, het was niet zijn bedoeling, maar met zijn onbesuisde actie nam hij wel het risico om een tegenstander te blesseren. Dus straffen en door. Nu werd de overtreding, gedragen door gevoel van onrecht, tot in den treuren herhaald en zei Hugo Borst als analytisch presentator van Langs de Lijn in de rubriek kijk eens wat ik allemaal durf te roepen. Dit was een moordaanslag. Dus niet poging tot doodslag, maar poging tot moord. Met voorbedachte raden proberen om een medemens om zeep te helpen. Zalig opruiend zinnetje in een voetbalwereld vol vuurwerkbommen gooiende met doodsbedreigingen strooiende idioten. Ter onderbouwing van zijn stoere statement haalde Hugo ook nog even de stamboom van de familie erbij. Ruben is de zoon van Mark van Bommel en die deed volgens Hugo in zijn blinde fanatisme de meest vreselijke dingen op een voetbalveld. Iets met een vallende appel en een boom. Jammer dat Hugo vergat te melden dat geruchten opa Bert van Marwijk ooit als kind een pakje kauwgom achterover zou hebben gedrukt bij kruidenier Pukstra. Dan had hij nog genadelozer kunnen onderstrepen uit welk crimineel nest Ruben van Bommel, prachtige sierlijke voetballer, nul rode kaarten, is gekropen. Zijn op één na grootste misdrijf, die beuk tegen Bouwman. Zijn grootste, niet rood krijgen. Volgens wijze mannen als Michael van Praag is de VAR een zegen voor het voetbal. Cijfers bewijzen het. Meer gerechtigheid, meer eerlijkheid. Zal allemaal best, maar als na de scheidsrechter ook de VAR niet ziet wat ieder mens met ogen wel ziet, dan is het gevoel van onrecht en oneerlijkheid groter dan ooit. De arbiter is de politieagent van het voetbal en de video assistant referee de snelrechter. Stel, je wordt onder de ogen van zo'n agent op straat beroofd en de hoeder van de wet zegt: ik heb geen strafbaar feit geconstateerd. Dan ben je blij dat er een rechter is die voor rechtvaardigheid kan zorgen. Oordeelt zo'n edelachtbare met de blinddoek van vrouwenjustitia om het hoofd. De politie heeft juist gehandeld. Probeer dan nog maar eens om het woord eerlijk uit je mond te krijgen. Zeldzame uitzondering, dat gevalletje van Bommel. Was het maar waar. Een dag later werd Thorisson van Telstar onterecht uit het veld gestuurd. De VAR vond het prima. De rode kaart is geseponeerd, maar Telstar moest wel ruim 70 minuten lang met 10 man spelen. Je kunt het, ook in het VAR-tijdperk, niet vaak genoeg herhalen. Eerlijkheid is een illusie.
1: Ja. Maar en naar streven noodzaak.
11: Ja.
0: Netjes.
1: Hey. Ja, ja, ja. Denk ik, had er één tweetje mee.
8: Heel filosofisch.
1: Wie?
8: Jij.
1: Ja.
8: En naar streven.
1: Ja, gaat heel
6: nou, maar je raakt een paar heel knap belangrijke punten. Want die Ruben van Bommel heeft een ontzettend stomme overtreding. Maar wat ook zijn tegenstander zei, hij had niet de intentie.
1: Nou, hij wordt niet geholpen. Hij wordt niet geholpen door die rode kaart niet te geven. Als hij die gegeven had, ja.
6: Maar die scheidsrechter was helemaal niet bepaald in vorm afgelopen zondag. Had ik de indruk.
3: En ik denk dat Paul van Boekel de VAR even naar de wc was of zo. Dat hij daar
0: ja, niet... Ja. Die was al onderweg naar Porto. Daar heeft hij ook heel VAR gespeeld. En dan was er eenzelfde actie. Een enorme elleboogstoot. Nou, die zag hij ook over
1: het hoofd. Maar zit het hem niet zozeer in het niet over het hoofd maar een collega willen dekken? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik denk dat Paul van Boekel het wel vaker niet ziet. Nee, die begon ook over de VAR als mindfuck.
1: Ja,
0: en dat
1: hem
0: is dan onze beste VAR. Ja. Die vond de VAR mindfuck.
1: Ja?
0: En die is nu degene die bovenaan de piramide staat.
1: Ja, kun je nagaan.
6: Maar ja, dat van Bommel
0: is... KVB, wat heb je achtergelaten, Michael, daar? Nee, dat is meer dan genoeg.
1: Dat was hem.
0: Ja.
1: Nee, maar ik krijg in algemene zin wel eens de indruk dat... Want dat was bij Telstar. Nee, niet omdat het Telstar is, maar jij noemde het in de column. Anders had ik het nooit over begonnen. Tenminste, niet voor 11 uur. Maar, dat het dan niet gezien wordt. Weet je wel, het bekeken en het wordt niet... Dan krijg ik de indruk, nou, hij wil zijn collega niet afvallen. Dat kan de enige reden zijn.
6: Want je ziet het natuurlijk. Iedereen op de tribune zag bij spreken. Ik was bij die wedstrijd. Het was echt een blinde kon het zien, zou je zeggen.
8: Ja, we maar kijken het terug. Ja, je moet echt blind zijn. Ja. Wil je het niet gezien hebben dat er niks aan de hand was?
1: Die scheid zegt hij raakte hem op zijn knie. En die VAR zegt dan later, ik kon niet 100% uitsluiten dat hij hem inderdaad op de knie raakte. Dus ik steun hem.
6: Ja. Maar dat vind ik ook, die tegenstanders gaan ook tegenwoordig wel ontzettend... Ja. Dat zie je trouwens, dat rollen van die tegenstander vreselijk. Dat matennaaien, dat is echt puur matennaaien. Als die man niet zo was gaan rollen, want ik denk echt... En een minuut later liep hij alweer.
8: Ja, als een
1: weet je wat matennaaien is? Voor de wedstrijd vragen aan een collega waar hij last van heeft en hem dan daar blesseren. Frits Barend.
6: Dat is geen matennaaien. Dat is geen moutje. Met mijn maat niet dan op dat moment.
1: Oh nee, dat is waar.
0: Maar heb jij niet het idee dat Telstra sowieso met Thorisson ook met 10 man speelt? Als je nu die Zonneveld ziet, die komt bij Telstra vandaan, bij Sparta. Ja. Die levert wel, maar deze jongen die heeft eigenlijk nog nergens geleverd.
1: Hij is ook bij de selectie voor IJsland.
0: Ja, maar dat zegt helemaal niks. IJsland is een nummer 54 van Europa.
1: Maar die doen het niet slecht.
8: 63. Moeten die jongen vertrouwen geven?
1: Ja, moeten we vertrouwen geven. Ga jij even lopen zagen?
6: Ja, maar luister toch niet naar het programma. Nee. Het was wel knap dat Telstra met 10 man nog net zo sterk was als met 11 man.
1: Ja. Ongelooflijk knap.
0: En toen hield die VAR ook zijn mond. Hè, bij die. Oh nee, die kwam op de lijn zelfs. Om ze de helpende hand toe te...
1: Ja, want het
6: was... Ronald Koeman junior.
1: Het bal was op de lijn.
6: En topscorer Ronald Koeman.
8: Ook nog.
1: Junior, hè?
6: Junior.
1: Voor de duidelijkheid.
8: De jongen.
1: Ja. Nee, maar goed, okay. Ze kregen wel extra energie eruit. Dus dat is ook alweer zo natuurlijk.
6: Ja.
1: Toch? Maar goed.
8: Was een mooie wedstrijd.
1: Ja. Even dat over dat Telstra gesproken. Jij wilde Valentijn het hebben over de prestaties van de Nederlandse clubs in Europa tot nu toe. Van de afgelopen weken. Die niet echt.
0: Nou, NEC natuurlijk al eerder. Die werd al eerder voor de Champions League uitgeschakeld. Want je ziet gewoon dat het Nederlandse voetbal op dit moment een maatje te klein is voor. Ja, zelfs voor Oekraïne, een ploeg uit Oekraïne die niet eens een thuisbasis heeft.
1: Is dat schande
0: die
1: of is het jammer?
0: En ergens,
1: is het een schande of jammer?
0: Nou, het is jammer, maar tegelijkertijd is het ook een schande als je ziet met wat voor begroting Feyenoord voetbalt. Nou, die voetbalt tegen Barcelona, dus dat kan ik me voorstellen. Maar PSV tegen Shakhtar, ja, dat had natuurlijk wel gewoon 3 punten moeten zijn. En je blijft maar verder naar beneden zakken op die Europese ranglijst. Dus minder teams, dadelijk ook weer in de Champions League, volgend jaar nog maar. Ja,
1: maar misschien maar beter ook.
0: Wat zeg je?
1: Misschien maar beter ook. Want heb je
0: het is wel heel jammer voor de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal. Omdat daar gewoon veel geld direct valt te verdienen. En indirect ook. Maar omdat spelers veel meer waard worden.
11: Je kunt in de Conference League toch heel veel punten halen?
0: Ja, daar kan je veel punten halen.
11: Dus maar als je daar met z'n allen gaat voetballen, dan kom je vanzelf wel weer.
6: Maar Valentijn, ik had van PSV meer verwacht. Die hebben in de Nederlandse competitie doen ze het goed.
0: Ja.
6: En met dan die Ruben van Bommel, die ook inderdaad een paar fantastische acties had. Hoe kwam het dan dat PSV niet voorbij dat Shakhtar Donetsk kwam?
0: Ja, ik vond dat ze heel weinig creativiteit aan de bal hadden. Ja, de Shakhtar, dat zet gewoon een verkeerde bus. En dan moet je doorheen zien te voetballen. En dan zie je wel dat je Saibari mist en Veerman mist. Je mist gewoon wat creativiteit.
1: Veerman had uitstekend gedaan bij Dortmund, hè?
6: Ja.
1: Hele goede kritieken gekregen in de kikker. 23 beslissende passes.
0: Ja. 23 beslissende passes.
11: Dan hebben ze maar 23-0 gewonnen dan.
0: 3-1 gewonnen, geloof ik, of zo.
1: Ik lees alleen voor wat er in de kikker. Ik ben niet zo goed in Duits.
6: Geslaagde passes.
1: Ach joh, ga jij mij lopen verbeteren? Kijk even uit op 12 uur.
6: Dus het werd 23-1.
1: Nee, tussen de linies door of zo, weet ik veel. Daar zijn ze in Duits. Nou goed, nee, die ga ik niet maken. Nee. Maar om een Nederlandse club die in Europa vertegenwoordigen zo goed mogelijk voorbereid aan de start te krijgen, krijgen ze dus dispensatie voor het spelen van wedstrijden in de reguliere competitie. Betekent dat een club als Telstar dus 3 uitwedstrijden achter elkaar speelt en 3 keer in 1 week.
0: Ja, en het helpt niet.
1: En het helpt niet.
0: Nee, dus terugdraaien die handel.
1: Ja. Ja. Het is belachelijk dat wij midweeks naar Enschede moeten om daar tegen Twente te spelen. Zodat omdat die dan uitgerust een Europees kunnen. Je wil Europees voetbal halen, daar zitten consequenties aan, toch, Michael? Precies. Dan speel je gewoon 3 keer in de week.
3: Nou ja, ik ben het met jullie eens.
1: Dank u wel.
3: Want de statistieken die wijzen uit, UEFA-statistieken, dat als je Europees speelt, dat je dan in je eigen land gemiddeld meer punten haalt. Dus ik begrijp ook niet waarom ze moeten rusten of iets dergelijks. Gewoon in de wedstrijdflow blijven. En als je naar Rafael van der Vaart luistert, die vindt dat ook.
6: Ja, en heel veel spelers vinden dat heerlijk.
3: Ja, tuurlijk.
6: Liever spelen dan trainen.
3: Ja. Nou hoor, ja. Logisch. Dat met jullie eens.
6: En dat was een redelijke voetballer, Rafael van der Vaart, bij mijn weten.
3: Ja,
8: een goede voetballer.
0: NEC mist zoveel spelers, omdat ze al geblesseerd zijn en bijna opgebrand.
6: Ja.
0: Vanwege dat Champions League-avontuur.
1: Klopt, hè?
0: En nu zakken ze al weg. Utrecht vorig jaar precies hetzelfde verhaal.
1: En Feyenoord nu?
0: Ja, Utrecht zakt ook dit jaar weg, maar dat komt misschien door de trainer.
11: Maar komt dat dan inderdaad door die twee...
1: Valentijn Driessen?
11: Ga je er nog volgende keer
1: mee?
3: Ik ben hem opeens achter, Valentijn. Jij bent een cabaretier. Nee. Ik zie aan je gezicht... terwijl je zo'n opmerking plaatst, dat je dat niet serieus als journalist doet, maar als cabaretier.
0: Nee,
3: maar ja, dat zie je.
0: Dan moet ik toch het theater in.
3: Ja, dat zou ik doen.
11: Maar zit je al
0: in? Zit je al nu hier? Dit is theater. Daarom kan het hier.
8: Driessen en Driessen.
0: Ja.
11: Oh, Driessen en Driessen en Driessen.
1: Met voor de pauze Pieter de Waard.
3: Ja.
1: Die zal zingen uit zijn bundel.
11: En Michael van Praag drums.
3: Maar Driessen en Van Praag zou ik ook wel een goede combinatie vinden.
6: Ja, dat vindt Dries alleen niet.
11: Nee. Wat wel een beetje Simon en Garfunkel verhaal, denk ik.
3: Dat zegt Frits, dames en heren. Van Valentijn hebben we het nog niet gehoord. Maar als het een goed cabaretier is, dan zegt hij, ik ben het met Frits eens.
0: Ik zeg niks.
1: Nee, maar dat... Hoe heet het? Wie zijn... Ja, wat las ik nou? Daar kom ik zo direct wel weer op. Een mooie column namelijk. Vrij af voor Europese voetbal is belachelijk. Hebben we behandeld. Telstra 3 uit elkaar. Hebben we gedaan. Direct staken. Oh ja, is dat een goed idee? Daar hebben we het ook over gehad. Pieter, jij wilde het over Telstra hebben. Maar daar hebben we het eigenlijk ook al over gehad. Ja, het is wel zo.
8: Maar mag ik straks wel mijn column doen?
1: Ja.
8: Oké. Okay.
11: Als er tijd voor is, hè?
1: Als er tijd voor is.
8: Mijn column gaat over Telstra.
11: Nee, toch?
1: Thomas, wat verras je ons toch? Jij hebt met Wim Kiefs gesproken. Dat levert dan wel eens een mooie column op, Valentijn. Ja, oh, en hij mooi. Zegt, laat AZ, de lat van AZ en Meerdink moet hoger. En dat moet vlug ook. En dat, want het is allemaal wel leuk en een beetje gelijkvormig middenveld. En het blijft ook een beetje hangen in goede bedoelingen.
0: Ja. Nou, dat is toch helemaal gelijk in. Hebben we gisteren gezien.
1: Ja, 1-1 tegen Willem II.
0: Ja,
6: op het laatste keer nog ook 5-1. Dat had ook.
0: Ja, maar dat wordt het niet. Dat wordt het niet. En de afloop hoor je iedereen weer zoete broodjes bakken. En dan zou je misschien een keer met de vuist op tafel moeten staan. Ook die trainer, die hoorde je niet na afloop. Terwijl die hebben best wel hoog zitten. Ik vind dat een aardige gozer, lijkt het me. En ik denk ook wel dat hij een beetje de Amsterdamse brani en zo daar ook wel een beetje in kan brengen daar. En dat die club wel nodig heeft. Want een modelclub moet je ook niet willen zijn. Zoals AZ is. Want dan bereik je uiteindelijk ook niks mee. Ze hebben dan nu toevallig een keer de beker gewonnen. Maar daarvoor 10 jaar niets. Dus denk ik dat hij daar wel goed op zijn plaats is. Maar dan denk ik, leg gewoon de vinger op de zere plek. Durf dat ook te doen. Ook naar jonge jongens. Waarom moet je alles en iedereen beschermen?
1: Wat is de zere plek nu bij AZ?
0: Nou, dat het allemaal lieve jongens zijn. En dat niet het uiterste wordt gevraagd. Meerdink die presteert voor geen meter. Die raakt vorige week 1 bal goed. Maar die doet 70 minuten helemaal niets. En gisteren ook weer, krijgt hij 3 goede kansen. Ja, dan moeten er gewoon 1 of 2 moeten er van in. Daar ben je spits voor van AZ. En als je naar de top wil, dan word je daar wel op afgerekend.
1: Ja, maar niet bij AZ.
6: Zo'n wedstrijd kan gebeuren. Ze hadden zoveel. Dat kan wel eens gebeuren. Dat gebeurt
0: gebeuren, maar het mag niet gebeuren, Frits. Die gasten staan onderaan, man. Je staat bovenaan.
6: Ja, ja.
0: Ze hebben 1 punt.
6: Nu 1 punt.
1: Nee, Willem heeft er 2.
0: Nu hebben we 2.
3: Maar het is toch juist heel lastig om tegen clubs te spelen die maar 1 punt hebben. Want die parkeren de bus voor de goal.
0: Ja, maar daar hebben ze 1 punt mee gehaald met het parkeren van de bus.
3: Ja, maar om daar doorheen te spelen is lastig, hè?
0: Nou, er zijn er 5 andere is het wel gelukt. Dus in die competitie al.
6: Ja.
11: 4.
0: Hebben ze 5 punten? 5 wedstrijden gespeeld?
1: Ja. Wie?
6: Nee. Ja. 2-5.
0: Nee, ik dacht dat 6 wedstrijden. 4 clubs is het wel gelukt. En dan nummer 1 lukt het niet.
1: Nee.
0: Ja.
3: Maar zou dat ook met opdrachten van de trainer te maken kunnen hebben?
0: Nou, volgens mij is de opdracht van de trainer, win die wedstrijd.
3: Ja. Nee, niet helemaal hoor.
6: Ach, zou dat zijn, denk je?
0: Nee. Dat vermoed
6: dat
0: ik zo.
6: Ik wel gewaagd uitspraak.
0: Zelfs bij AZ.
6: Gewaagd uitspraak.
0: Ja.
3: Okay. De manier waarop spelers spelen, waarop ze zich opstellen op het veld, waarop ze zonder de bal bewegen, dat is allemaal ingestudeerd en wordt allemaal afgesproken door de trainer. Zo heb ik dat geleerd.
0: Ja.
1: Maar Michael zegt ook altijd aan het begin van de uitzending, ik praat niet over voetbal, dan heb ik geen verstand van.
3: Maar ze zijn er inmiddels achtergekomen dat ik er heel veel van
1: Maar het besef leeft alleen nog bij jezelf.
8: Zijn volgende boek gaat ook over voetbal.
1: Ja?
8: En hoe je dat moet spelen.
1: Michael van Praag. Ja. Voetbal? Ik speel
8: voetbal
1: het graag.
8: Voetbal volgens Michael van Praag.
11: Michael legt het nog 1 keer uit.
8: Ja.
11: Ja, dat zou een goede titel zijn.
1: Ja. En Frits Barend, jij wordt de ghostwriter, hè?
6: Ik word de ghostwriter, ja.
1: Gewoon ja zeggen ook. Borrelende vulkaan, grondvervaarlijk. Valentijn, komt je dat bekend voor?
0: Ja, iets heb ik gelezen, joh. SU Utrecht.
1: Ja.
0: Korea.
1: Jouw krantje.
0: Maar ik denk dat Utrecht blij moet zijn dat ze dat puntje hebben gepakt tegen Go Ahead. Dat hebben ze dankzij hun vuurwerkgooiende fans
6: dus het winnen. Is wandgedrag is beloond.
0: Ja, dat in dit geval. Ja. En ze moeten nu naar Excelsior.
1: Excelsior doet het aardig, hè?
0: Ja, dat is een lelijke bananenschil kan dat worden. Maar ik vind dat ze die jongen natuurlijk gewoon moeten laten zitten.
6: Tuurlijk.
0: Na 5 wedstrijden ga je geen trainer wegsturen die je voor 3 jaar contracteert.
6: Dat doen ze ook niet.
0: Maar ik vind het wel raar dat Utrecht zijn hele beleid afstemt op wat de trainer graag wil.
1: Ja.
0: Met 3 verdedigers spelen, want dat deed hij volgens mij bij Telstar ook. En dan offensieve wingbacks en zo. En dat zit helemaal niet in de opleiding en de identiteit van Utrecht. Dus
1: het gekke is dat ze dat eigenlijk wel willen, maar ze hebben de selectie er niet op afgestemd.
0: Nee, maar daar is hij toch ook wel gedeeld bij geweest. Huh? Er is toch een deel erbij geweest, ja, bij die spelers, want dan had hij zijn veto moeten uitspreken.
1: Maar hij heeft niet in alles zijn zin gekregen. En als je nieuw komt bij een club, dan heb je iets minder voor te zeggen dan...
0: Ja, maar ze wilden hem zo graag hebben.
1: Ja.
0: Hij had toch nog meer ijzers in het vuur?
1: Had hij nog meer ijzers in het vuur, Pieter?
8: Verschillende ijzers.
1: Hij kon ook blijven.
0: Ja, dat had misschien het beste geweest.
1: Voor Telstra begrippen echt een mooie aan. Maar goed, ja, nee, ik begrijp het wel. Hij had dat altijd in zijn hoofd. En het is er ook nog niet voorbij, die droom. Ron Jans heeft vorig seizoen... Er was ook een serie van 7 wedstrijden op rij niet gewonnen. Maar dat was dan, toen zat hij er al een tijdje. Dan is dat wat makkelijker.
3: Krediet. Maar heeft hij goed materiaal?
0: Nou, ik denk als
3: hij... Hoe jij dat?
0: Of House haalt, dan denk ik niet dat je heel goed materiaal hebt. Dat vind ik een eerste divisie speler. En die heeft hij gehaald van Telstar. Jij bent van Telstar.
1: Ja,
0: maar voor de rest, ik ben ook niet onder de indruk van die selectie. Nee.
6: Maar Utrecht is vorig jaar toch ook niet hoog geëindigd? Je hebt vorig jaar toch ook geen Europees voetbal gehaald in die play-offs? Dus vorig jaar zag je die trend al dat het een middenmootclub is.
0: Maar dat kwam ook omdat zij speelden toen ook Europees voetbal. En rond dat Europese voetbal hebben ze heel veel punten verspeeld. Ondanks het rapport van Michael van de UEFA.
11: Zijn het dan de wat kleinere Nederlandse clubs die daar meest last van hebben? Ajax, Feyenoord en PSV minder dan NEC, NEC en NFC Utrecht?
0: Wat? Punten verspelen?
11: Ja?
6: Nou, Feyenoord.
11: Het is een combinatie Europees.
0: Feyenoord heeft vorig jaar ook heel veel punten verspeeld.
6: En dit jaar ook?
3: Zijn de spelers in Nederland gemiddeld minder fit? Jij ziet veel wedstrijden. Hoe kijk jij dat
0: tegen? Zoals ik zie wel, ja. In ieder geval de intensiteit die je in wedstrijden... Als je, ja, dat is wel absoluut topniveau. Arsenal, Chelsea. Als zie je hoeveel bewegingen... Is iedereen altijd in beweging.
1: Ja, maar,
0: en in Nederland zie je heel veel spelers ook nog gewoon stilstaan.
1: Ja. Maar die intensiteit, hè, wat jij zegt... Dat haal je pas als je week in week uit die wedstrijden moet spelen.
0: Ja.
1: En dat hoef je in Nederland niet.
0: Nee, maar die gasten bij NEC, die moeten wel vol gas geven.
1: Ja, nu.
0: Nee, maar vorig jaar hebben ze dat er ook iedere wedstrijd gedaan.
1: Ja,
0: maar als je dan ziet hoeveel die Linzen, die is dik in de 30, wat die kan brengen. Je kan veel meer brengen dan heel veel spelers doen.
1: Maar zij deden dat ook tegen clubs waar dat tegen kon. Telstra deed dat ook. Intensiteit brengen.
6: Tegen Ajax deden ze het ook en Feyenoord.
0: Ajax en Feyenoord deden
6: ze het ook. Ja. PSV ook.
1: Ja.
0: Dat was tegen Telstra was het niet nodig.
1: Sorry?
0: De Telstra was niet nodig.
1: En die we hebben 2 keer gelijk gespeeld tegen NEC. En dit jaar hebben we gewonnen van ze.
6: Ja, eerste
1: keer.
6: Ja.
8: En 2 keer van PSV.
1: En 2 keer van PSV. Dus,
0: ja, nou, daardoor zijn ze erin gebleven. Dus dat waren echt hele dure punten, ja.
8: Maar fitheid en intensiteit, dat is het makkelijkste te trainen. Daar hoef je niet voor te kunnen voetballen om fit te zijn en intensiviteit te brengen. Dus...
11: Het zijn wel wijze woorden weer.
8: Hetgene de heer van Praag zei...
1: Zei hij dat?
8: Nederlandse spelers zijn niet fit genoeg.
3: Dat denk ik dus ook.
0: Ja.
1: Zou dat echt zo zijn?
8: Ja, dat is echt zo.
0: Ah, ja, als je Iataren, man. Hoe kan het nou zijn dat hij na een uur... moet hij iedere keer naar de kant, omdat hij kan niet verder. Dan ben je toch niet fit.
8: Dat is zijn werk, hè?
0: Die Mokio, die is 19, 18 of 19. Ja. Die heeft iedere wedstrijd na een uur heeft hij kramp. Hoe kan dat dan?
6: Maar hoe kan het nou? Ajax heeft een Spaanse trainer nu... En toch zijn ze na 70 minuten bijna elke wedstrijd op.
1: Ja, maar omdat je conditie niet binnen 2 maanden optraint. Dat is een lichamelijk zijn. Dat duurt.
6: Oké. Okay.
1: En ik blijf bij... Als je in Engeland een competitie speelt... vraag maar aan Nederlandse jongens die naar Engeland zijn gegaan. Ja. Die intensiteit brengt hun ook een stapje verder. Ja. Omdat ze dat moeten elke week. In Nederland hoef je dat niet elke week.
6: Ja.
1: Het is een veel minder intensieve competitie. We maken elkaar in Nederland niet sterker.
0: Nee.
1: Behalve als je Ajax tegen PSV speelt. Dat was zeker in de eerste. Dat was een echt intensieve wedstrijd.
0: Maar die clubs kunnen dat toch altijd brengen?
1: Ja.
0: Waarom kunnen ze dat dan niet brengen? Als,
1: Je weet dat voetbal is toch een spel van duikers. Van spelers die slim spelen. Er was vroeger helemaal een schering en inslag. Zo weinig mogelijk lopen. Laat de bal het werk doen.
0: Ja.
1: Kennen we toch allemaal nog?
6: Is net als dit programma.
1: Zit toch een beetje in de voetbal. In de voetballer. Een beetje lui zijn. Een beetje slim zijn.
0: Ja, nou als je heel slim bent. Dan zou je het moeten kunnen redden. Ja. Maar zoveel slimme spelers lopen er helemaal niet.
1: Nee, maar je redt dat tegenwoordig niet meer. Dus wat jij terecht aangeeft... intensiteit wint het van voetbalgochme.
3: Maar
1: wel jammer.
3: Nog een ding. We hebben het hier vaak over data gehad. Hè? Er zijn beste tegenstanders van data. Die trainers die al meteen naar de trainer lopen... of die conditietrainers lopen naar de trainer toe. Van, joh, hij zit daar zijn maximum met de hele boel. Kan het ook zo zijn... omdat dan worden ze vervangen... dat ze daardoor niet leren om nog even een stapje verder te gaan. En dat ze daardoor hun conditie niet beter wordt.
1: Maar je vraagt er steeds aan Valentijn.
6: En Michael is een gast met niemand anders komt.
3: Dat is gewoon beleefdheid. Hij komt hier maar af en toe. En dan vind ik ook dat je zo iemand aan het woord moet laten.
1: Wel, nee, joh. Nee, joh.
0: Niet te veel. Niet te veel. Niet te
3: veel. Ik vind dat jullie dat niet vinden, maar ik vind van wel.
0: Ik kan niet eens mijn gebak opeten, man.
6: Maar er is een mooi voorbeeld van cijfers met Mathieu van der Poel. Die een keer aangekregen dat hij over zijn max was.
1: En wat denk je?
6: Hij won die etappe.
1: Ja,
6: of hij werd wereldkampioen. Toen was hij over zijn max. Je moet niet verder.
1: Maar daarom is Mathieu van der Poel ook een uitzondering.
6: Cijfers zijn niet heilig.
1: Maar Mathieu van der Poel is een uitzondering.
6: Ja, maar ook heel veel voetballers, denk ik, dat ze... Die zijn, als je voor eindsjaar gaat, zijn ze kapot. Maar die kunnen vaak nog een paar minuten best nog doorspelen.
1: Maar waarom zou je doorspelen als de wedstrijd afgelopen is?
6: Er is mentaliteit.
1: Nee, maar even deze... Wat slaat
6: nou ja,
1: het
6: dat
1: op?
6: Is met deze uitzending ook na 12 geworden. Het was leuk.
1: Jeetje, Mina. Ik stelde vroeger wel 3 wedstrijden op 1 zondag. Ja, oké, Pieter.
11: Maar winnaarsmentaliteit zit in het hoofd, niet in de databank.
6: Ja, precies.
1: Juist!
6: Precies. Ja.
1: Maar data helpen. Maar
6: misschien niet voor je column.
1: Wat? Zit jij nou Bert ook weer even af te vallen?
11: Ja, dat is niet van.
6: Wat heb je hier voor een column zeggen? Ja.
3: Hey, maar jij hebt je een heel jaar met de hand, met de hand en tand, hoe heet dat ook alweer?
11: Hand en tand.
3: Heb je je verzet tegen data? Je hebt lopen schreeuwen hier aan tafel, nooit. Weet ik veel wat allemaal. En nu hoor ik je zeggen, data helpt.
1: Ja, data helpt, ja.
11: Als hulpmiddel, maar niet als
1: heilig maken.
6: Jongens, even taaltechnisch, data helpen. Data is meer fout.
1: Frits, als ik jou op één fout betrap... Frits, als ik jou nog op één fout betrappen... Frits, dan gaan jullie eruit.
11: Frits, het begrip data is enkel fout.
6: Nee hoor, het zijn data.
11: Het begrip...
6: Nee, dat is een technische fout. Het begindata is enkel fout.
11: Ja,
6: maar data is meer fout.
11: Ja, nee, dat weet ik ook wel, maar je hebt het over het begrip data hier.
6: Dat is het begrip data.
8: Data is veel.
6: Ja.
8: Het is veel data.
11: Heel veel.
3: En is het nou datum of datums?
6: Datums mag allebei. Maar het komt datum. Ik bedoel, ik heb een klassieke opleiding en dan is het meer voor data.
1: Maar die heb je niet afgemaakt, hè?
6: Dat is het enige wat ik wel heb afgemaakt.
1: Ja?
3: Dus als ik met jou wil afspreken en ik zeg noem een paar data, dat is niet goed.
6: Dat is goed.
3: Dan moet ik zeggen noem een paar datums.
6: Nee, data mag. Data is goed.
1: Dat komt allebei niet.
6: Noem een paar data. Maar je mag ook datums zeggen.
11: Wat
8: kunnen we door?
11: Gaat het allemaal over?
1: Ja, Pieter, wil je die column nu doen of in 2 uur? 2 uur, hè?
8: Ja, want ik wil hem ook nu wel doen.
1: Nee. Nee, het is een beetje te veel voor het eerste. Denk ik. Nee, oké, afsluitend hoofdstuk. U zegt af, hij moet nog wel wat tijd krijgen. Is dat de algemene consensus?
8: Ja, natuurlijk.
1: Het zou te vroeg zijn om
8: 3 jaar.
1: Hè?
8: 3 jaar de tijd.
1: Ja, je geeft hem een contract voor 3 jaar, ja, met 3 man.
8: Het is een project, hè? Dat vind ik altijd zo mooi in het voetbal, dat we een project hebben.
6: Ja.
1: Heb jij veel projecten gedaan als voorzitter van Telstar?
8: Alleen maar. Lees mijn boek. Toen ik wegging, werd de club succesvol.
1: Is wel waar.
8: Ja. En dat is opofferingsgezindheid. Dat doe je. Dat heb je voor je club over. Ja. Dat heb ik voor mijn club overgehad.
1: Ja.
8: Dat mijn vertrek tot succes zou leiden.
0: Maar dat wist jij dan?
8: Ik wist dat.
0: Maar waarom ben je hier weggegaan?
8: Want iedereen zei tegen mij, Valentijn, de waard zit het sportieve succes in de weg.
0: Ja, maar dan moet je toch veel, had je toch veel eerder moeten weg zijn.
8: Ja, ja, maar dat kon ik me financieel niet veroorloven.
1: Louis van Gaal kan nog een voorbeeld aan je nemen met je ik. Zie ik Louis niet doen.
8: Well. Nee, maar het is echt geweldig.
1: Wat de vrije tijd die je nu hebt.
8: Nee, om supporter te zijn.
1: Ja?
8: Ja. Van een succesclub.
1: Ja.
3: Nou, daarom ben ik dat ook al zo lang.
5: Ja. Michael, ik ook. Ik ook.
1: Maar jij bent toch geen fan van Ajax? Vertel eens dat bedoel ik.
3: Vertel eens niet. Meer.
1: Nee.
3: Maar van Ajax wel, ja.
5: Wat is er gebeurd? Maar, dat je geen...
3: De zaal begreep dat, hoor.
5: Michael, wat is er gebeurd dat je geen fan meer bent van Telstar?
3: Nee, ik ben heel positief over Telstar.
5: Maar geen fan?
3: Maar ik ga er niet meer heen.
5: Oké. Okay.
0: Omdat?
3: Niet, nee, gewoon omdat ik andere dingen te doen heb.
0: Ja, maar je kan toch wel anderhalf uur in de week kan je toch ja, maar bij je buurman langs?
3: Je kan ook moeilijk aan een kaartje komen tegenwoordig.
1: Ja, dat is zo.
6: Nou, maar het is heel leuk bij Telstar.
3: Ik ben erbij betrokken geweest. Maar ik heb nu weer andere dingen. Zo gaat het in het leven.
1: Vuurwerk.
0: Ga je ook niet meer naar het Nederlands elftal?
3: Als ik kan wel, maar als ik bezet ben niet...
0: Dus je zorgt dat je altijd bezet bent?
3: Nee, helemaal niet. Kijk, ik kan toevallig niet naar Nederland-Duitsland, want dan ben ik met vakantie. Maar de wedstrijden daarop weer wel.
0: Maar voor Telstar. Telstar ben je altijd bezet.
3: Nee, dat komt zo uit, ja. Ik treed veel op met mijn band. Ik sluit huwelijken. Ik heb het veel te druk. Het heeft niks met Telstar te maken, echt niet. Maar je kan je uren maar één keer uitgeven.
6: Je moet gewoon minder getrouwd worden. Ben je met Telstar?
3: Ben je al getrouwd, Valentijn?
0: Ja, ik ben getrouwd, oh, ja. Ja, ik moest even nadenken, maar ik ben getrouwd.
6: Ja. Weet je ook met wie?
0: Ja.
1: Weet je met wie, joh.
0: Dat mag ik niet zeggen. Van die ander.
3: Voordat men denkt dat ik of dat er iets is, helemaal niet.
1: Maar je
3: moet een keer gewoon, ja, dan heb je andere dingen, Bert.
0: Ja,
1: heel goed. Ja, maar we hebben bij Telstar ook het boek dicht gedaan. We zijn gewoon moedig voorwaarts gegaan.
3: Ja, zo is het.
1: Hey, als ik zeg de naam Ismaël Kartal, zeggen jullie dat wat? Of Kantal, Kartal, Ismaël?
5: Ja, die trainer die zichzelf al heeft genomen.
1: Van Fenerbahçe.
5: Ja, ja, fantastisch.
1: Heeft iemand er iets van meegekregen, wat daar precies gebeurd is?
6: Ja, hij had vuurwerk gegooid.
5: Nee, hij schijnt een flesje tegen zo'n...
6: Of flesje gegooid, ja.
5: Door supporter. En die heeft dus gewoon... Niemand wist het. Spelers niet, bezuur niet. Die heeft gewoon in de persconferentie gezegd van... dit is mijn afscheid, ik stop nu.
1: Nou, ik hoorde van Jordi Amali, die is Turkse voetbalkenner. Die heeft zelf in Turkije betaald voetbal gespeeld ook. Het schijnt dat deze man altijd... voor heel weinig Fenerbahçe tijdelijk traint... en dan weer opzij wordt gezet. Dat wilde hij nou een keer zelf voor zijn. Dat hij...
6: Maar hij is op teruggekomen. Hij is weer,
1: nee, hij is nergens op teruggekomen.
6: Hij is weer trainer?
1: Nee, ja, omdat hij gedwongen wordt, ja. Nou ja, maar het is niet uit vrije wil. Want het is een hele rare situatie met die man.
5: Hoezo gedwongen? Staat er iemand met een stemgun achter zijn...
1: voorzitter.
3: Nou, ik zou zeggen, Turkije, het kan ook zomaar Erdogan zijn. Moet je niet lachen, maar ik heb een collega uit de UEFA... die zou voorzitter van de Turkse bond worden. Die moest dan naar Ankara om zijn geloofspapieren bij Erdogan... in een gesprekje af te geven. En die kreeg het eerste jaar zijn zegen niet. 4 jaar later kreeg hij zijn zegen wel. En toen is hij op tournee gegaan en na een maand zei Erdogan... nee, toch maar niet.
5: Maar hij is
0: nog vrij.
5: Fenerbahçe zijn club dan?
0: Hij is nog vrij, of zit hij vast?
3: Nee. Hij is bestuurslid, was hij. Van de Turkse voetbalbond. Dus het zou me niks verbazen dat zo'n president al zegt... ja, dit is een schande voor het Turkse voetbal.
1: Jordi Amali kon ook niet zijn vinger er precies op zetten... maar die verhouding is heel bizar en vreemd. Want elke keer doen ze weer een beroep op hem. En er wordt ook nooit over een contract gesproken... want dat schijnt hij niet eens te hebben. Dus hij doet het voor heel weinig uit clubliezen.
5: Maar hij had gelijk gespeeld in Roma, toch? Dus dat is een hartstikke goed resultaat.
6: Ja, fantastisch.
1: Ja, maar hij heeft gewoon zo zijn reden.
0: Zal Dirk Kuyt aan zijn stoelpoot hebben zitten zagen?
6: Die was assistent. Die was even hoofdtrainer.
5: Die
0: wilde het al overnemen.
1: Dat wou ik dus nou niet even zeggen. Nee. Maar ik denk dat komt vast
6: niet. Maar het lijkt me fantastisch als Jette bijvoorbeeld zegt... Cruijff moet weg bij Ajax.
1: Ja, dat,
6: het zou toch fantastisch als we zo'n land ineens zouden hebben. Oh.
1: Nou, dan zou IAI het zeggen, niet Jette. Maar IAI zou dat dan...
6: IAI namens Jette. En maar Jette gebruikt dat dan.
3: Ik vind het een beetje overdreven. Ja, we zijn geen
1: maar het was een soort van grap, was een grapje van Frits.
3: Ja, nee, maar,
6: nee, natuurlijk is dat onzin.
1: Dames en heren, het eerste uur is bijna, voorbij. En het eerste uur eindigen we altijd, zoals te doen gebruikelijk, met... De grap van Loek, maar dat is niet meer. Maar je kunt de grap van Loek altijd nog vinden. Want die hebben we keurig op... hoe heet dat? In de cloud gezet. Ik vertel straks wel precies waar. Maar we denken altijd even op dit moment aan Loek.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
12: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
18: Ik ben flexibel.
17: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
18: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?

0: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum. Thuis in heel
4: Uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf, uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte van de bedreigingen en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand in het verzorgingstehuis. 10 mensen worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland gebracht kunnen worden. Bij het ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond en liggen nog in het ziekenhuis. Het weer. De zon schijnt af en toe vanmiddag. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeelhaartjes.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
12: Hey Remo!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Sportcafé
3: met Leo Driessen.
4: Ja, we zijn in afwachting.
5: Hoe laat speelt Ajax?
4: We zijn in afwachting.
6: Ja, we kijken. Frits, ik ben begonnen in 2 uur.
7: Ja, sorry.
6: Weet je hoe laat speelt Ajax?
4: Laat speelt Ajax? Laat speelt Ajax?
7: 8 uur. Hij speelt uit tegen Fortuna.
5: Uit Fortuna, ja. 8
4: dan
5: uur.
4: Mogen ze nu al weg. Michael?
5: Nee,
4: oh, jij gaat niet mee met de bus.
5: Ze luisteren eerst naar dit programma en dan gaan ze vertrekken.
4: Ja. Bertje moet even plaatsmaken.
6: Oh, zoals!
4: Vergeet iets van niet. Maar Cora, het is wel eerlijk is eerlijk. Cora krijgt ook wat boete, want ze is eigenlijk een beetje te laat. Maar fijn dat je er bent. Dames en heren, de Britse uitslagen, dat doen we met het muziekje.
8: 4-1-2. 2-0-3-6-1-1-1-0.
9: Wat deed Wikken den Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britse uitslagen. Aan het woord.
6: Cora, tegen de week, Cora. Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
4: Nou.
10: Goedemorgen.
4: Ja, door.
10: Wat een eer dat ik naast jou mag zitten, Valentijn.
11: Nou, dat hoef je niet als een eer te beschouwen.
4: Nee, hoor. Lijkt me ook niet.
10: Nee.
4: Nou,
10: lijkt me ook niet. Ik vind
11: het wel. Een simpele boerenlul.
10: Ja,
4: zo is het.
11: Ja.
4: Hey,
11: ja,
4: ik weet nog steeds.
10: Ik weet ook wel dat je heel vaak een beetje bonje hebt, maar het hoort wel.
6: Cora, met die uitslagen!
10: Nee, Leo, bemoei je er niet mee. Laat mij even lekker gaan.
6: Nu!
10: Oké, we beginnen heel triest. Cora en Nanda. 33%. Dat is echt heel triest. Heel triest. Heel triest. Ja, zeg dat. Vind ik ook.
4: Kon je dit keer niet steken?
10: Nee, ik kon niet steken. Ik kon ook geen seintjes geven, want het was iemand anders waar ik mee speelde.
4: Nou, dan is het. Dan
10: ja,
4: snap ik
10: okay. Het. Oké, okay. Greta en Nel, 37%. Ad en Paula, 40%. Henny en Sean, 45%. Ellie en Greet, 49%.
4: Ja, wat is het nou?
10: 49.
4: Geen 48?
10: Nee, dat was okay. Die andere.
4: Oké.
10: Okay. Okay. Arie en Greetje, 50%. Gerondien en Christine, 54%. Hans en Peter en Nico en Frans, gedeelde 56%. Ray en Rolf, 57%. Gedeeld met Carla en Thomas. En dan Jopie en Els, 58%. Gedeeld met Lucia en Ali. En dat was hem.
7: Maar die Lucia en Ali, die gaan steeds hoger, hè?
10: Ja, ja, ja. Die
7: wat
10: spelen.
7: Is er aan de hand?
10: Ik denk gewoon dat ze een goede mans kunnen maken met z'n tweeën.
4: En dan, samen meer mans.
10: Ja, samen meer mans, ja. En dan krijg je dus hogere punten.
6: Applaus voor Cora! Voordat we de stellingen gaan doen, eerst even Jacques Brel. Jacques Brel. We zullen.
12: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours.

0: Verzoel, er mocht in zijn tijd mocht hij het stadion niet meer in, hè, Pieter?
1: Brilschoppen.
0: Ja, Jacques Brilschoppen, ja.
2: Fantastisch was dit nummer.
1: Ja, mooi, hè? Ja,
2: jammer, ik kon er niks van verstaan, maar geweldig.
0: Nee, maar dat ligt aan... Je zit, ja, goed, oké. Okay.
3: Maar nog niet zo mooi als nummer Kietepa.
0: Nummer Kietepa?
3: Nummer Kietepa. Van Jacques Brel.
2: Verlaat me. Doe.
3: Ja, laat. Echt heel mooi.
2: Prachtig.
3: Nou, maar dat ontstijgt dit programma een beetje.
0: Oh ja, denk jij dat?
3: Ja, ja, dat denk ik toevallig wel. Ja.
0: Frits, jij kan toch Jacques Brel goed nadoen?
2: Dat was maar waar.
0: Nou ja. Heeft u nog aanbiedingen gekregen uit de musicalwereld eigenlijk de laatste tijd? Is het rustig?
2: Nou, ik heb laatst inderdaad weer een aanbieding gekregen, ja.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
4: En hoe heet die musical?
2: Dat mag ik niet zeggen nog.
0: Silence is Golden heet die.
4: Silence is Golden, ja. Ja. Mag je dat eens niet zeggen? Waarom niet?
2: Ja, dat...
0: Michael heeft ook wel eens dat hij dingen niet mag zeggen, hoor. Frits, trek je er maar niks van aan. Maar wat was het?
2: Nee, het was maar... Ik ga het niet doen.
0: Okay. Nee, heb je geauditeerd?
4: Oh, je gaat niet meedoen?
2: Nee, ik...
1: Je hebt de rol geweigerd.
2: Ik ga het niet doen.
0: Nee. Vertel even!
2: Nee.
3: Als je het toch niet gaat doen, kun je het wel zeggen, toch?
2: Nee.
4: Dat was juist een musical Kruimeltje.
2: Ja, zoiets.
3: Pinkeltje.
2: Ja.
4: En hij vond de rol te min van Kruimeltje. Dat vond hij te min. En dat ben ik met hem eens. Dan je moet wel een goede rol hebben, toch, Frits?
3: Nee, maar je wordt 80, jongens. Kom.
0: Ja, nou hè?
4: Nou. Trump is ook 80.
2: Ja, dat kun je wel merken. Ja.
0: Maar die Trump die is overal geweest op 9-11, hè? En hij heeft al drie andere verhalen verteld. Hij keek uit het raam, hij is gered door twee brandweermannen. En,
4: terwijl hij ergens anders was. Knap, hoor.
0: Ja.
2: Maar dat vergeten we toch allemaal nooit meer in 9-11?
4: Natuurlijk niet.
1: Bizar.
0: Nee, maar ik ben even, nu even bij stilgestaan. We hebben die man besproken, Ismaël Kartal. Wie is dat? Oké, goed, we hebben behandeld. Maar Dirk Kuyt, die zit daar bij Fenerbahçe. Oké, zit hij op zijn plaats. Die behandelen we volgende week al. Even terug nog komen op Feyenoord. En we hebben het even zo zijdelings behandeld.
5: Niet over Ajax een keertje wat?
0: Ja, het is zo
5: leuk. We hebben zoveel luisteraars, toch? Die Ajax-zieden zijn.
0: Ja, maar die vinden het leuk als we Feyenoord afkraken.
5: Oké.
0: Dus dat is nu even het Feyenoord.
4: Ja, maar ik ben wel benieuwd naar wat hij vindt van Ajax. Bij jullie is het kinderzinnen, maar bij hem is het misschien...
5: Daar word je niet vrolijk van.
4: Nou, dat wil ik toch,
2: hoor. Heeft hij al een paar keer geschreven. Ja. Valentijn heeft een paar kritische stukken geschreven.
0: Zeg, Valentijn kan ook voor zichzelf praten, hoor. Volgens mij...
3: Ja, helaas wel. Soms.
0: Woord voor de Frits. Ja,
5: maar wat gaat voor? Feyenoord afkraken of Ajax afkraken?
0: Doe jij eerst Ajax, maar ik heb het Feyenoord hier op papier staan. Want dan is Michael ook...
5: Nou, ik vind, als je zoveel spelers binnenhaalt... Ja, dan heb je je functie als jeugdopleider. Hè? En dat was eigenlijk waar Ajax bekend om stond. En waar ze heel veel geld mee hebben verdiend en veel prestaties. Ja, dat valt gewoon helemaal weg. En je moet juist de balans weten te vinden. En al die topteams van Ajax, dat was een gedeelte eigen opleiding. Dan één of twee spelers die je kocht, of drie, die je nodig had. En dan wat oudere jongens met een Ajax-achtergrond. Nou, daar is nu helemaal niks van te zien.
0: En dat komt door, hoe is dat zo ontstaan,
5: denk
0: jij?
5: Omdat zij denken dat je binnen één jaar een kampioenschap kan kopen. Want dat is dan nodig om Champions League te spelen. Ja, en als je dan Ajax vorige week ziet, dan vond ik het wel bijzonder armoedig. Ondanks al die jongens die er zijn gekomen.
0: Maar armoedig tegen welke wedstrijd?
5: Tegen PSV.
0: Okay.
3: Maar die doelstelling wordt gewoon wel gehaald, ze worden wel tweede.
5: Ja, maar dan heb je nog niet de verzekering van de Champions League.
2: Je zegt armoedig. Ik vond Ajax de eerste 70 minuten volledig gelijkwaardig aan het hooggeprezen PSV. Sterker, Ajax had... Berghuis had die bal moeten maken, die 2-1.
5: Ja.
2: Dan weet je de laatste...
5: Maar Berghuis, Klaassen, dat zijn allemaal jongens die vorig jaar waren die over. Dus ja, die moeten nu ineens de kaart trekken. Dat werkt
2: maar ze deden het wel.
5: En Ajax ze hebben gewoon verloren, Frits.
2: Was minimaal gelijkwaardig, zo niet beter die eerste 70 minuten. En ineens die laatste minuten stortte ze in.
5: Nou ja,
2: en de keeper was dramatisch ineens. Met al die uittrappen
5: uittrappen. Ja, maar hij moest al zoveel uittrappen. Heeft hij in 9 jaar Barcelona niet gedaan?
2: Alle keepers hebben dat. Er wordt heel veel teruggespeeld op keepers. En hij was echt dramatisch dit keer.
5: Ja.
2: Maar daar reken je niet op.
0: Iedereen wil Koeman nadoen.
3: Ja. Ja. Maar over keepers gesproken, wat is dat met die keepers? Is dat nieuw dat ze dus als een bal voor hun links boven in de hoek wordt geschoten... dat ze met de rechterhand er naartoe gaan. Ik heb, ja, ik heb dat bij Feyenoord ook gezien, dat doelpunt. Ja. Het was gewoon houdbaar. Als hij met links naartoe gaat, dan heeft hij hem. Maar hij gaat met rechts naar die bal. Wat is dat? Is dat een nieuwe manier van...
0: Nou, volgens de keeperstrainer van Telstar is het omdat ze de illusie hebben dat ze dan verder rijken. Omdat je over je eigen lichaam heen gaat.
3: Ja, maar dit is toch...
0: Jij vraagt het. Ik geef heel even
3: aan. Ik geef het.
0: Pardon? Oh, Pieter, je moet bus. Ja.
2: Die spelersbus vertrekken.
3: De bus staat voor.
1: Busje staat voor.
3: Nee, maar het is toch logisch dat als dat je met links verder kunt komen dan met als je die hand naar rechts
2: moet. Het zal wel gemeten zijn.
5: Ja. Maar het schijnt ook met de afzet te maken te hebben.
0: Ja, dat ja. En neerkomen.
5: Maar die keeper van Feyenoord, die kan afzetten wat hij wil, maar die kan gewoon niet van de grond.
0: Ja. Nou, als je afgezet wil worden, moet je bij Frits zijn.
5: Okay.
4: Ik heb hier vaak betoogd dat Ajax nog in opbouw is. Kun je dat beamen?
5: Ja, maar Michael, dat hoor ik jou al 5 jaar zeggen. Zolang ik hier aan tafel zit, roep je toen je zelf daar ook wat voor te zeggen had, zei je dat ook, in opbouw. Maar dit is toch geen opbouw?
4: Maar Valentijn, toen ik het nog voor te zeggen had, werden we twee. Daar waren we nog bijna kampioen, hè?
1: Bijna.
5: Ja. Maar het jaar daarna... stortte de hele boel in elkaar. Dus het fundament was niet
4: als de zon. Toen was ik weg en toen ging ik weer fout.
5: Ja. Dus dan is het naar jou de zonvloed.
4: Nee,
5: maar jij had een fundament moeten leggen. Dat is toen niet gelegd. En Pieter heeft wel een fundament gelegd.
4: Oh ja.
5: Toch?
0: Nou.
4: Ja, Leo. Ik heb jou nog nooit iets positiefs horen zeggen.
5: Dit was toch wel. Ik zeg heel iets positiefs over Pieter.
4: Ja, maar over Ajax niet.
5: Hè? Nee, maar jij herkent je hier toch ook niet echt in, of wel?
4: Je onderschrijft heel goed wat ze aan het doen zijn. Ze willen in 1 jaar terugkomen, volgens mij. Hè? Want ik heb daar geen gesprek over meer. Maar volgens mij is dat inderdaad de bedoeling. Maar tegelijkertijd wordt er natuurlijk wel aan de jeugdopleiding gewerkt. En dat moet op een gegeven moment wel weer terugkomen.
5: Dus je hebt niet eens een hoofd jeugdopleidingen, Michael. Dit is dan de club die bekend staat om het opleiden van topjeugd. Ja, dan heb je toch een hoofd jeugdopleiding sowieso nodig. Maar al die jeugd wordt in de weg gestaan door allemaal jongens die gehuurd worden. En dan kopen ze er twee. Eentje voor 10 miljoen, één voor 20 miljoen. En die kunnen het niet.
2: Nee, dat is
5: dan gooi je gewoon 30 miljoen over de ballen.
2: Die twee die ze gekocht hebben. Die ene van 20 miljoen. Die dat het goed zou hebben gedaan.
5: Kunnen ze dan beter die spits van Heracles?
2: Maar wat bezielt dan Jordi Cruijff om die te kopen? Jordi is er niet helemaal gek.
5: Nou, ja, hij zit samen met een andere... Of nee, met een Spanjaard doet hij het. Lara, of zo heet die man. Ja, blijkbaar zijn ze dan toch wel een beetje gek, ja.
0: Nou ja, ze gaan een beetje uit van data misschien, hè?
5: Die waren helemaal niet zo goed.
0: Nee.
4: Nou, weet je wat ik voorstel?
0: Nee.
4: Om gewoon, als we aan het eind van het seizoen zijn, om dit gesprek nog eens te voeren.
0: Ja, hoor eens, maar in de tussentijd hebben we ook gewoon programma's.
4: En dan zien we wie er gelijk heeft. Nee, maar dan zien we wel wie er gelijk heeft.
5: Ja, maar wanneer heb je gelijk? Op het moment dat je kampioen wordt of tweede wordt... of dat er 4 spelers doorbreken uit je eigen opleiding...
2: Nou,
5: die van 0 naar 30 miljoen waard worden? Of wanneer heb je gelijk?
4: Tot op heden? Nee. Ik denk dat de doelstelling is volgend jaar Champions League spelen.
5: Ja, is de doelstelling. Ja.
4: Dat is de doelstelling. Ja. Nou, dan moet je dus op dit moment even kampioen een geweldje worden. Plegen... om dat voor elkaar te krijgen. Omdat je eigen jeugd, die is er best wel, is nu niet goed genoeg.
5: Nee, maar dat zeggen ze altijd, dat de eigen jeugd is niet goed genoeg. Totdat je ze opstelt.
1: Precies.
5: Ja, en dan blijken ze ineens allemaal best wel goed te kunnen voetballen. Alleen ze hebben wel wat handvaten nodig in het veld. Handvatten.
2: Nee, dat is een energiebedrijf.
5: Handvatten.
4: Nou goed, we gaan het zien.
5: Nou, ik hoop het.
4: Kijk, dat hoor ik graag.
5: Ja.
0: Pieter, hoe kijk jij daar tegenaan? Heeft Valentijn wel een puntje?
1: Ja.
0: Ja.
1: Weet je, Ajax moet gewoon een post op de plaats maken... en vol kiezen voor de opleiding van de eigen jeugd... en daar geduld mee hebben. Want als je ze erop zet, dan doen ze het wel. Dat heeft het verleden altijd bewezen. Valentijn merkte zojuist ook terecht op... dat wanneer er prijzen gepakt werden... stond er allemaal eigen jeugd of een belangrijk deel eigen jeugd
2: op het veld.
1: Een goede mix. En dat is altijd het geheim geweest van Ajax.
0: Maar er
1: is geen geduld meer tegenwoordig.
0: Nee,
1: moeten we meteen maar prijzen pakken.
0: Ja.
1: Joh, flikker op, neem de tijd. Dat hebben we bij Telstar ook gedaan.
0: Nee, ja. 63 jaar.
2: Je kan bij Ajax de tijd nemen en zeggen, we gaan er 3 jaar over doen. 3 jaar derde of vierde worden, dat kan niet.
0: Ja, dat kan wel.
5: Ja, maar je hoeft niet per se derde of vierde te worden.
1: Maar je moet het communiceren en managen.
0: Ja, dat is wel zo.
5: Maar zij zochten twee jaar naar, of drie jaar, nee, hoe lang is die Henderson nu al weg? Naar een nummer 6. Nou, die Henderson vond ik ook in niks. Maar, en dan hebben ze Steur, die hebben ze zelf opgeleid. Ja. Nou, dan denk je, daar ga je mee door. Ja, nee, die verkopen ze als eerste. Als eerste
3: nee, die wilde zelf
4: ook denk
3: weg.
4: Jij nou echt
2: die wilde zelf weg.
4: Dat is het probleem.
5: Als je gewoon een goede aanbieding krijgt, die dan blijft
2: een aanbieding,
5: die Frits.
2: Ja, maar een aanbieding waar Ajax niet tegenop komt, die had gewoon moeten blijven. Was, ik weet dat Jordi daar zeer teleurgesteld over. Ze zeggen, we hebben een goede aanbieding gedaan, maar we kunnen niet op tegen Engeland.
5: Nee, maar als
2: je kan niet op tegen Engeland.
5: Als je een goed verhaal hebt, dan blijft die jongen gewoon.
2: Ze hadden een goed verhaal met Steur. Absoluut.
0: Ja, nee, maar niet voor de rest van het elftal blijkbaar.
2: Nee, maar hij heeft het geld. Heeft hij, ook, hij heeft voor het geld gekozen, ook door zijn omgeving, begreep ik.
5: Ja, dan kon dat blijkbaar. En al die andere jongens die zijn allemaal gekomen vanwege dat topverhaal wat Jordi Cruijff heeft.
2: Nou ja, het zijn allemaal grote geleende spelers ook.
5: Ja, nou, dan moet je dus volgend jaar allemaal weer opnieuw beginnen.
0: Nee, maar de factor tijd speelt wel. Als je een beetje leerde van de geschiedenis. Hè. Toen Ajax op slechts van het slechtste stond, in midden jaren 60, zelfs thuis van Telstra verloor.
1: Ja, hè, weet je nog.
0: Met 2-0.
1: Weet je nog.
0: Ja. Toen werd halverwege zeer tegen de gewoonte in de trainer ontslagen. Toen kwam Rinus Michels. Maar die heeft wel 5 jaar de tijd gekregen, genomen met Cruijff en Keizer en Zwart in de hand. En doorselecteren op het gemakje, tussen aanhalingstekens, uiteindelijk 5 jaar later de Europa Cup winnen. Ja. Maar die tijd, als je die tijd elkaar niet meer geeft, dan gaat het
4: maar die tijd,
0: van haast naar haast.
4: Die tijd is er ook niet meer.
0: Nee, hoeft ook niet, maar ik geef maar aan wat er gebeurt.
5: Die doet het in 1 jaar. Peter Bos heeft bij Ajax in 1 jaar gedaan. Ten Hag heeft het in 1,5 jaar gedaan bij Ajax. Ja. Dus je hebt geen 5 jaar nodig.
4: Nee. Nou, Jordi Cruijff is 4 maanden bezig of zo.
5: Ja.
4: Nou,
5: nu heeft hij zijn belangrijkste werk gedaan. Dus
4: dan
5: gaan we kijken of het wat wordt. Maar wanneer is het wel geslaagd dan? Dan moet je aangeven wanneer iets wel geslaagd is of niet geslaagd is.
4: Ik denk in dit geval als we alleen Champions League halen.
0: Ja. Ja. En dan moet je dus kampioen worden.
2: Moet je kampioen worden, ja.
5: Nee, of tweede en dan vierde voorronde.
4: Ja, vierde
0: voorronde zijn we
2: maar
0: de laatste jaren nooit
2: kampioen. Hij wil kampioen worden. Ja. Jordi.
0: Het is wel een gezond streven.
5: Maar kan dat met deze trainer?
0: Ik weet het niet.
5: Zijn beste speler, een product van de Ajax-opleiding. De spelers tegen PSV. En die zit ineens op de bank, die Orzane. Goede combinatie met die Brand, was het?
2: Ja,
5: Brand. Het liep als een tierenlier. Nee, dan krijg je weer Gloekie, krijg je er weer in.
4: Weet je wat het is? We hebben 5 wedstrijden gespeeld en Ajax 4. En we hebben hier allemaal alweer meningen.
0: Ja, tuurlijk. Dat wordt toch van Ajax?
4: Wacht het eens even af.
0: Nee, joh, gek. Gaat er niet wachten. Gaan we lekker rammen en beuken. Ja. Nee. Ajax scherp houden. Dat is wat we doen.
2: Maar in dit programma hoor je meningen te geven, vind ik ook.
4: Wel een beetje verstandige meningen gaan.
0: Nee, ben je gek, joh. Want dan kunnen we jou ook niet meer uitnodigen.
2: Ik hoor van Valentijn verstandig en ook van jullie van jouw verstandige meningen.
4: Ik vind Valentijn heel erg verstandig.
2: Ja? Ik ook.
0: Behalve als hij wat zegt.
4: Daarom stel ik hem ook steeds vragen. En maak ik van de gelegenheid gebruik dat hij er is. Dat moeten jullie allemaal doen.
2: Niet overdrijven, alsjeblieft.
0: Valentijn is gast, die mag ook af en toe luisteren. Peppel, want naar de column van Pieter. Ja, die gaan we nu doen. Daar hebben we ook weer een mooie inleiding voor. Hè?
6: Ja, als dat is natuurlijk wel bekend om de royale lach.
7: De column van Pieter de Waard.

Andermaal ging uw club de wereld over. En wel door Ronald Koeman, de jongen. Media doken bovenop de zoon van Bartina Bordeveld en Ronald Koeman senior. Twee pingels benutten is spitsenwerk. Wanneer een sluitpost dat doet, dan is het een wereldstunt. Eerder ging uw club de wereld over met het aantrekken van Louis van Gaal als trainer. Met de wens van het hebben en houden van een blauw speelveld ook. Doch heden ten dagen halen wij het wereldnieuws met voetbalcapriolen. Die van jonge Koeman. Zijn 11 meter van zondag 17 mei jongsleden was eerder wereldnieuws. Hij redde ons vege lijf in de dying seconds van de do-or-die match die wij toen tegen FC Volendam speelden. Gezegend door Anthony Correa liep Ronald gedecideerd naar de stip. Daar aangekomen drukte hij koelbloedig af. Beheerst bracht hij de rechteronderzijde van het Volendamse doelnet in beweging. Dat had Falikant verkeerd af kunnen lopen. Dat deed het niet. Wij bleven erin. Hij schoot de witte machine in veilige haven. De eredivisieclubs kunnen dientengevolge dit seizoen andermaal van de kleinste en meest rudimentaire kleedkamer van het westelijk halfrond genieten. Met zijn nieuwste stunt, twee strafschoppen in één wedstrijd benutten, beheerste hij het sportnieuws. Zondag, maandag en ook dinsdag nog ging Telstars Ronald Koeman, zoon van de oude, de wereld over. Na verluid opende hij de voorpagina's van het Spaanse Marca, de Engelse Sun, het Duitse Bild, de Korea Herald, maar ook bij Sky Sports en het Belgische Sporza kwam hij nadrukkelijk in beeld. En afgelopen woensdagavond lag hij weghorst van FC Twente in de weg. Kortom, pingel stoppen kan hij ook. Koning Koelman, onze spitse torwaard.

0: En wat zegt deze mooie kapitein? Laat die fijn zijn. Schip ahoy, schip ahoy. Tjapjoy, tjapjoy.
1: Dat is toch opzienbarend. Dat fraaie gedicht van Arend.
2: Ja, ik vind dat toch wel mooi hoor. Dan kun je anderhalf uur de meest verheven teksten eruit gooien. Door Michael, door Pieter, door... Nou, niet te vergeten. Valentijn en door goede vriend. Maar dan hoor je zo'n gedicht en dan denk je, ja. Hè? Bert?
3: Alsof dat geen niveau heeft. Nu zit je net of dat heel...
2: Nee, geweldig. Maar ja. jij zat net bij de gewone mensen daar aan tafel, hè?
3: Ja, dat doe ik om een juiste sfeertje weer aan tafel te krijgen.
2: Oh, ja. Waren er nog vragen in het publiek?
3: Nee, waren geen vragen. Nee, want...
2: We moeten even Feyenoord even...
4: Ronald Koeman junior is ook vader geworden deze week. Ja. Moeten we niet even feliciteren?
2: Ja, vorige week vrijdag.
4: Was het. Oh, vorige week vrijdag.
2: Ronald, nogmaals van harte, maar we hadden hem al...
4: Ja, oké. Okay.
3: Waarom hebben we geen beschuit met muisjes dan?
2: Attent, wat?
3: Ja. Waarom zijn hier geen beschuit met muisjes op tafel dan?
2: Die waren er om 8:00, maar toen was om 7:55 was Frits er ook.
5: Oh. Als Gerard van der Lender zou zijn, zou zeggen, dit is antiek. Ja.
2: Dit is nog wel beschuit.
6: Hoe is het trouwens met Gerard?
2: Ja, gaat goed.
6: Gaat goed.
2: We wensen hem nog steeds even beterschap, maar het gaat echt goede kant op. Binnenkort is hij weer te bewonderen in dit theater.
6: Hoop ik.
2: Gaat gebeuren. Maar jij gaat op vakantie, toch?
6: Ja.
2: Wanneer?
6: Volgende week zondag.
2: Oh, zondag. Je bent er zaterdag nog wel?
6: Ja.
3: Ja, dat is goed gepland. Ja. Gewoon nog even die uitzending meepakken en dan... Want anders, als je zaterdag gaat, dan is het toch extra week weer weg, hè?
2: Ja.
3: Ja, is over nagedacht.
2: Feyenoord, verliest van Barcelona. Gingen ze nou af of wat was dat daar een beetje? Wat was het, voetballes?
4: Nou, dat kan je wel stellen.
2: Nee, je kan ook zeggen, geweldig Barcelona, toch?
4: Nou, vond je Barcelona zo goed? Ik vond het wel meevallen.
2: Oh.
4: 80% voetbalde die. Op het moment dat ze gas geven, scoren ze. Dus ja. Maar het is altijd wel erg als je complimenten krijgt als je met 5-1 verliest.
2: Ja.
4: Dat is niet lekker.
6: Hebben ze complimenten gehad?
3: Ja,
2: van de trainer.
4: Van de trainer van Barcelona. Dat is ook niet lekker.
2: Nee,
5: het zat ook wel allemaal heel erg tegen. Het liep, ik bedoel, ze waren kansloos, maar het zat ook wel heel erg tegen.
2: Ze waren kansloos, Frits.
4: Ja. Ja, wat zat er tegen dan?
5: Dan de redenering van Cruijff. Je kan beter 1 keer met 5-0 verliezen dan 5 keer met 1-0.
2: Ja, het was 5-1.
5: Nou ja, daar 5-1, maar goed. Je kan beter 1 keer dik verliezen dan 5 keer achter elkaar.
2: Begreep jij het juichen van Stijn, Valentijn?
4: Nee. Ja. Je verliest met 5-1. Bij 4-0 maak jij een goal. Ja. En het zal voor die jongen persoonlijk was dat natuurlijk wel mooi. Maar je bent wel een teamspeler. Je verliest dan met z'n allen en je wordt weggetikt. Ja. Je bent dan invallen.
2: Ze kwamen ook niet massaal naar hem toe, hè, toen hij daar stond. Nee. Ja.
5: Nee. En toen maar daarna die 4-2 die net een millimeter weer werd afgekeurd... die belachelijke buitenspelregel op dat
2: gebied. Jij bedoelt, het was nog bijna 4-4 geworden.
5: Ja. Nee, maar 4-2 is dan een beetje draaglijke uitslag.
2: Ja. Ja.
5: En ik ben volledig met Marco van Basten eens... dat dit soort regels verpesten het voetbal. Die 1 millimeter buitenspel.
2: Ja, dat is
6: nou eenmaal Frits.
5: Ja, ja, nee, maar dat moet iets, hij zegt het hele lichaam moet buitenspel zijn.
6: Dus jij zegt...
4: Ja, maar dan heb je ook een centimeter van je lichaam.
6: Ja, maar dat wordt een nieuwe regel. En dan krijg je weer van... Ja, maar hij stond met 1 centimeter niet. Ja.
5: Frits, maar goed, dan is het echt buitenspel. Maar 1...
2: Frits, 1 centimeter is ook buitenspel. Doe eens even niet zo kinderachtig,
5: nee,
2: man.
5: Ik ben Marco met je muisjes opeten.
3: Ik ben het helemaal met Frits eens.
2: Kom maar naar school.
3: Ik ben ook kinderachtig.
4: Ja, maar het zijn allemaal wielerdealers. Dat dit soort mensen...
5: Nee, Mark van Basten is geen
4: wielerdealer. Die ligt overal de hand mee.
3: Nee, legt niet de hand mee. Maar op het moment dat
5: je... heel duidelijk buitenspel.
3: Als je 5 minuten nodig hebt om die 1 millimeter aan te tonen... dan is het zonde van die 5 minuten, want het hele spel ligt stil. Op het moment dat je niet in eerste instantie kunt zien dat het buitenspel is... Bert, is het geen buitenspel. Bert, en ophouden met nog een keer inzoomen, nog een keer een lijntje trekken, rot op.
2: Jij weet dat het niet kan, hè? Je weet dat dit niet kan, wat jij zegt, hè?
3: Wel, want anders zeg ik het niet. Kan.
2: Nee,
3: wel kan het niet.
2: Je kan niet bepalen dat je de ene keer wel de motor aanzet en de andere keer niet. Dat kan niet.
3: Nee, want je moet de motor gewoon
6: afzetten. Dus jij zegt eigenlijk dat als ik een boek van jou lees... en ik vind de eerste pagina niks, dan is het hele boek niks.
3: Nee, dat zeg ik niet.
5: Dat vind ik
3: een raar
5: vergelijk.
6: Ja, dat is een hele goede metafoor.
3: Nee, dat is geen goede metafoor. Ik zeg alleen van... Want ik heb het vorige keer ook gezegd. Nou zeg je dus, oké, het is buitenspel. Want, we hebben het nu aangetoond, het is millimeter. Maar dan wil ik ook zien, wil ik ook 12 camera's op de voet zien die de paas geeft.
2: Ja. Waarom?
3: Want wanneer raakt hij de bal?
5: Ja.
3: Dat wordt er allemaal aangenomen van... ja, die lijn is getrokken op het moment dat de bal werd gespeeld. Maar wanneer wordt die bal gespeeld? Ja. Wanneer is de,
2: zit jij nou met Bert eens?
3: Is dat 1 centimeter ja. voordat hij de bal raakt?
4: Nee, want als hij de bal raakt.
3: Ja, maar,
4: als hij de bal raakt, dan
2: ze hebben tegenwoordig
3: als hij de bal raakt, dat wil ik dan zien. Dan wil ik ingezoomd zien. Raakt hij de bal al?
2: Bert, even rustig. Ben je wel eens in Zeist geweest bij het uitleg van die farmachines?
3: Nee.
2: Ik wel.
6: Beste Bert... In een bal.
3: Maar wat wil je ermee zeggen?
2: Dat ze tot op de millimeter precies kunnen duiden wanneer het stilstaat, wanneer die bal vertrekt. Dat kunnen ze precies op die, met die de apparatuur die zij hebben doen.
6: Beste Bert, in elke bal zit een sensor. En het is precies te bepalen wanneer de bal gespeeld wordt. En het systeem houdt dat als startpunt van de beoordeling van het buitenspel.
3: Maar daar zit ook een marge in.
4: Ja, dus, er zit overal een marge in, Bert.
3: Maar dat bedoel ik dus. Als je nou overal maar weer die marges gaat leren... je kunt op een gegeven moment toch zeggen van... Ja. We zetten het beeld stil en dan gaan de volwassen mensen naar kijken. Het is op één lijn. Ja. En dan gaan ze inzoomen en dan zit het net een centimetertje
2: Bert, je bent een beetje...
6: Dus het niet op één lijn.
2: Je bent een beetje van de... Je bent een beetje van de wie zegt me dat theorie? Dat zeiden we vroeger op de middelbare school ook.
3: Ik zeg niet dat het niet klopt. Ik zeg alleen dat je zo ver door kunt gaan in het mierenneuken... Ja. Dat het op een gegeven moment het voetbalspel aantast. En dat vind ik dat het nu gebeurt.
6: Maar voor de verdedigende partij die in dit geval een goal afgekeurd ziet... kan het in een andere situatie waar van heel erg groot belang zijn... waardoor ze misschien net niet degraderen.
3: Ja, maar ik heb het niet over club A of club B. Ja, ik heb het over het publiek, zeg maar de consument... Mensen die naar voetbal zitten kijken.
4: Ja, die hebben het al lang geaccepteerd, man. Ja,
2: hoor.
4: Nee, jij niet.
2: Nou,
6: jij niet. Ik niet.
3: Nee, jij niet. Ik ben ook een consument.
4: Wanneer heb jij voor het laatst betaald voor voetbal?
3: Nee, ik zit dan. Ik mag toch naar de televisie kijken, of niet?
5: En jij heb jij voor het laatst betaald?
4: Nooit. Helemaal.
2: Maar hij klaagt toch ook niet over de VAR?
4: Nee.
5: Nee, maar jongens, Mark van Basten... is niet toch helemaal gek, heeft verstand van voetballen. Is een...
4: Ah, joh man, die wilde de buitenspel van...
5: vind ik ook fantastisch.
4: Ja, hij gaat weg, man. Dan krijg je velden van 100 meter. Dan krijg je allemaal 10 campers op
5: en
4: het veld.
2: Valentijn, het siertje dat je serieus op Frits ingaat... maar dat doen wij al lang niet meer.
4: Sorry. Zonder wat de tijd.
2: Dus ja, een beetje zonde.
5: Nou, ik steun Marco van Basten.
2: Hartstikke leuk voor je. Ik denk dat Marco er ook heel blij mee is. Pieter?
7: Ik ook. Ja. Ik vind dat Van Basten gelijk heeft. Die buitenspelregel moet eruit.
2: Ja. Al gewoon überhaupt geen buitenspelregel meer. Ja. Nou ja.
4: We hebben helemaal geen Van de Vaartjes meer.
2: Geen?
4: Van de Vaartjes. Iedereen was weg van Rafa van de Vaart, Frits ook.
5: Ja.
4: Gochme en zo, maar die kan het allemaal niet meer belopen dan.
2: Nee. Of we moeten bij de doelpaal gaan staan, balletjes wachten.
4: Ja.
5: Maar die heeft het lopen niet nodig. Van der Vaart was een van die beroemde voetballers.
2: Gaat even uitleggen, Frits.
6: Maar even balletjes afwachten zie je bij het hockey ook niet, hoor.
5: Ja, maar dan kan ik de bal niet zien. Met hockey.
6: Ja, maar. Ja,
4: hockeyveld is 500 vierkante meter kleiner dan een voetbalveld.
7: En blauw.
4: Ja, maar dat mag niet.
2: En met een stick sla je die bal veel sneller naar de andere kant.
3: Ja, gaan we dan een beetje over hockey hebben?
2: Ja. Nou, ben ik wel gebazeld van jou met je 1 millimeter varretje.
3: Zullen we ze er een keer over houden?
2: Onder
3: de duizenden of de honderdduizenden luisteraars gewoon even een enquête houden. Van wie is het eens met dat we veel te ver doorgevoerd hebben... dat al die regeltjes allemaal mieren neuk op de vierkante
2: centimeter. Ja, ik heb je wel begrepen. Maar, en dan krijg jij gelijk. En dan?
3: Nou, dan
2: ga je hier zitten triomfantelijk zitten.
3: Met het weekend in. Ja. Dat is lekker, hoor. Gelijk. Hè?
2: Ja?
3: Ja.
2: Jammer, hè?
3: Ik heb het altijd, maar soms krijg ik het.
2: Moet je eens even een Frits uitleggen hoe dat is gelijk krijgen.
5: Ja, leg er eens uit, ja.
6: Krijg jij wel eens gelijk, Frits?
5: In dit programma nooit.
2: Oh.
5: Thuis nog wel eens, maar ook niet te veel meer.
2: Maar dat is ook onder dwang, toch?
5: Ja, dan trek ik het huis uit geld in.
3: Stoppen dat ze niet luisteren.
7: Nee, dat is niet echt woke.
2: Er is iets in algemene zin. Er was met Memphis Depay. Die is in zijn in wedstrijd die speelde gebaren van de aanvallen richting fans van Estudiantes. Zou hij gemaakt hebben. Is daar een soort van wildgroei in gebaren van de bank afkomen? Is dat eigenlijk wel een beetje zo... Wordt het wel aardig ingedampt? Of zeg je van nee, er zijn nog steeds gekken die meteen naar de vierde man lopen? Helpt dat? Valentijn, heb je er last van? Als je dat ziet,
4: ik heb er weinig last van.
2: Nee, maar als je
4: ik zit
2: kijkt,
4: er ook niet, hè?
2: Nee, maar trainers die dat doen en zo, weet je
4: wel. Ja, maar die scheidsrechters hebben alle mogelijkheden om op te treden, maar ze doen het zelf niet.
2: Nee, oké.
4: Dus dan moet je gewoon een gele kaart geven of een rode kaart. Maar tegenwoordig, als je zo doet met een rode kaart naar de bank, dan loopt altijd de verkeerde er vanaf. Het is nooit de scheidsrechter, het is altijd de derde keeperstrainer. Nooit de hoofdtrainer. Het is altijd de derde keeperstrainer. Maar ja, stuur die trainer maar weg dan.
2: Als hij het doet.
4: Ja.
2: Ja.
4: Maar erg, je had het nu over wat de Pai deed. Maar die supporters van Feyenoord, een aantal. Met die racistische bewegingen richting dat publiek van Barcelona. Dat was weer echt verschrikkelijk om te zien. Natuurlijke apengeluiden. Dat moeten we al normaal vinden.
8: Ik heb het niet gehoord.
4: Ja. En ik heb het ook gezien, want er zijn beelden van. Daar spraken ze bij Barcelona wel schande van.
8: Ah, terecht.
4: Ja. Dus als dat gemeengoed wordt, dan...
2: Nee, laten we hopen van niet. Nee. Maar ook dat zijn weer van die uitwassen die ook weer lastig te bestrijden zijn. Hè?
8: En dat moet voor Van Bronckhorst ook verschrikkelijk zijn als zijn supporters dat doen.
4: Ja.
8: Dat is toch totaal in strijd met hoe Van Bronckhorst in het leven staat.
4: Die gingen gewoon de supporters bedanken na dat vuurwerk gebeuren bij Cambuur. Ja. En dan later ook nog goed praten.
8: Ja,
4: prima.
2: Ja, je krijgt wel eens de indruk dat spelers en staf op zo'n moment onder bepaalde druk staan. Onder druk dat allemaal uitdoen, omdat ze bang zijn dat.
4: Ja.
2: Want normaal gedrag is het niet, echt. Ben jij wel eens bang, Valentijn? Je bent een man van gepeperde uitspraken. Nee. Nooit een blad voor de mond. Heb je daar wel eens in het dagelijks leven last van? Krijg je het wel eens terug op je bordje?
4: Nee.
2: Nee?
4: Nee, serieus niet.
2: Maar je leest geen socials? Of
4: nee, ik zit ook niet op social media, nee. Dus nee, ik heb heel weinig last van, moet ik eerlijk zeggen.
2: Vind je werk wel leuk?
4: Ja. Heel leuk. Gewoon nou een beetje, schaat eruit al. Ja. Opbouwen, hoor.
2: Ik denk zal je weer
8: erover over praten.
4: Nou, met jou misschien wel, Frits, maar niet met Leo.
2: Nee, niet met mij. Nee. Nee, ik wou juist een helpend handje. Dat je echt wel meevalt en zo, dat was allemaal gemakkelijk. Dat gooi ik dan lekker in de prullenbak. Ajax, Feyenoord, PSV. Maken wel een punt. Het zijn pas 4-5 wedstrijden onderweg. Maar weet je nu al, is het toch weer PSV de kampioen wordt en de rest erachteraan?
8: Nou, AZ wordt kampioen.
2: Is dat het beeld?
8: AZ wordt kampioen.
2: Ik vraag het even aan Valentijn. Oh. Ja? Maar, jij hebt je column gehad. Hij had geen column. Ja. Maar jij mag zo. Oh. Valentijn.
4: AZ wordt geen kampioen.
2: Nee. Hoor je het, Pieter? Deze gelijk.
4: 1-1 tegen Willem II, dat kan gewoon niet.
2: Nee. Nee. Maar PSV wel weer, toch, ondanks dat ze ook wat kwaliteit kwijt zijn.
4: Ja, in Nederland wel, ja. Daar hebben ze genoeg kwaliteit om kampioen te worden weer.
2: Feyenoord heeft heel veel ingeleverd, hè, aan spelers en zo.
4: Ja, dat vind ik wel meevallen.
2: Ja?
4: Ja, wie allemaal dan? Ze hebben eigenlijk iedereen gehouden. En ze konden heel veel geld krijgen voor heel veel spelers. Ze hebben ze allemaal gehouden.
2: Het is een misverstand, ja.
4: Dus... Ja, als je 50 miljoen of 40, 50 miljoen kan krijgen van een speler... denk ik, als Feyenoord zijnde, moet je het doen. Het is er onderdeel van ook van de bedrijfsstrategieën die in Nederland...
3: En heeft die Huismoesma de knop echt omgedraaid? En is hij net, heeft hij dezelfde scherpte als dat hij...
4: Nou, dat kan je tegen Barcelona niet zien, maar wel tegen Pek Zwolle.
3: Ja.
4: Denk. Ah, die baalt natuurlijk verschrikkelijk. 10 miljoen per jaar om te verdienen. Nou, verdient nu nog geen vijfde, denk ik. Ja, dat is ook veel.
2: Ja.
8: Ik denk dat AZ het wel vol had. Die hebben een heel uitgebalanceerde selectie met een paar geweldige talenten die zich daar volledig kunnen ontplooien. En de manier waarop ze voetballen is zo ontzettend leuk om naar te kijken. En sterk, goede verdediging. Ik denk dat ze het wel volhouden.
7: En ze willen sterven voor die trainer.
8: Huh?
7: En ze willen sterven voor die trainer. En dat is het belangrijkste.
2: Ja, en zou je echt zoveel indruk maken, Lido, echt op bij het spelers? Ja. Dat doet toch geen speler meer voor de trainer, echt tot het bot.
7: Wat hebben ze dan bij Telstra voor Korea gedaan?
2: Ja.
7: Ja, maar hallo dan.
2: Dat waren spelers die...
7: Daar zat jij elke week bij, dat heb je niet gezien.
2: Dat waren spelers...
7: En jij bent journalist.
2: Ja.
7: Echt ongelooflijk. Volgende week zit ik waar jij nu zit.
2: Dat waren spelers... Natuurlijk gingen ze dat zo. Het waren spelers die door Korea zelf gehaald waren. Maar goed, dat vergeet je even voor het gemak.
4: Maar gaan ze ook voor die Henk Brugge door het vuur?
8: Ja, ik heb het idee van
4: wel.
8: Wat ik zondag gezien heb, 100%.
4: Ja.
2: Goeie trainer.
4: Ja?
2: Ja, echt.
8: Speelde echt goed zondag.
2: Nou, 2-2 tegen
8: 10 man. Met 10 tegen 11 deden ze het fantastisch.
7: Ja. Trouwens, spreek me niet tegen. Want die Kooi die deed met Cambuur mee.
8: Maar, ja, Kooi deed met Cambuur mee. Maar 12, ja.
3: NAC ging vorig jaar naar de rechter, hè? Want die vond dan dat er een wedstrijd onreglementeerd... Als Telstar nu naar de rechter gaat, dan moet die wedstrijd er al over gespeeld worden. Want je hebt 70 minuten lang met een man minder gespeeld dat onterecht was. Nu heb je een zaak volgens mij bij de rechter.
8: Ja.
3: Het scheelt 2 punten. Kan je net terug?
7: Ja, jij bent toch het persmannetje. Geef hier nou eens antwoord op.
2: Als Bert de regels zou kennen, zou hij dit niet zeggen.
3: Nou, dan kom maar even met die regels dan.
2: Uit vriendschap zeg ik dat niet.
3: Ja, ik wil graag even die regel horen dan.
2: Ja, rolt jij eens even lekker op.
7: In principe kan je niet naar de burgerrechter als je binnen een vereniging functioneert. Want dan geldt het verenigingsrecht.
3: NAC heeft dat toch ook gedaan?
8: Je kan wel naar de burgerrechter.
7: Ja, maar dan krijg je alleen een toetsing op het naleven van de regels.
3: Maar het is toch wel in behandeling genomen? NAC heeft niet gewonnen, maar ze hebben het wel in behandeling genomen.
7: Toetsing van de regels. Naleving.
2: Oké, stel ik dus bij vuurwerk allebei de clubs punten aftrekken, daar zijn we het wel over eens. Hè? Maar het is nu officieel, of is dat wat die minister, wat jij in het begin van het programma zei, is dit nu een voorstel of is het gewoon, we vinden dit allemaal en pas nee, moet dit gaat, niet wettelijk vastgelegd worden?
6: Nee, het gaat nu in. Ik vind het overigens wel vreemd dat de minister dat moet zeggen. Ik had liever gehad dat de KNVB dat gezegd had.
3: De KNVB heeft het overgenomen.
7: En nog beter de club zelf.
4: Maar dat moet ook, omdat de minister moet de politie leveren.
8: Ja, precies.
2: Het is wel de hoogste gezag, Bromsnor.
6: Ja, maar de bepaling dat een wedstrijd wordt gestaakt is niet aan het ministerie.
2: Nee, maar hij bepaalt wel de regelgeving, toch?
4: Maar wel aan de driehoek, toch?
6: Wel de driehoek.
2: Maar de driehoek gaat dus niks meer doen. Dat is eigenlijk als het misschien een beetje kort. Het is vuurwerk, we gaan naar huis. Zoek het uit. Dat is eigenlijk wat er staat.
6: Ja, dat staat er.
2: Ik ben benieuwd hoe dat...
6: Vuurwerk gooien gaat om.
7: Op het veld of naar de tegenstander?
2: Ja, nee, dat snap ik. Wat zei je?
7: Op het veld of naar de tegenstander, toeschouwers?
4: Dus in je eigen vak mag je wel...
7: Zo lees ik dat ook.
2: Je eigen vak wordt
7: aangezet.
8: Maar hoe komt het dat we in Nederland een vuurwerkprobleem hadden en verder... Misschien heb ik het fout, denk je, verder in Europa dat helemaal...
4: Maar daar heb je wel fout,
8: ja,
4: van de week nog bij die Mladic of zo. Ja. Die werd nog even herdacht door Partizan en Rode Ster, die oorlogsmisdadiger.
2: Gaan we in Slovenië in de competitie kijken of Bulgarije of Roemenië?
8: Okay. Ja, ik kijk niet zoveel Bulgarije competitie, maar...
2: Nee.
8: Plovdiv, Lokomotiv Plovdiv, was dat niet Bulgarije?
2: Weet je wat ze tegen een taxichauffeur zeggen? Lulgarije. Hij is best wel leuk, hè? Bij vuurwerk is
8: eerst een leuke opmerking dit uitzending.
2: Ja, die van jou moet nog komen. Maar we hebben nog 8 minuutjes. We hebben nog 8 minuutjes. Ik heb nog een paar stellingen, even snel. Heinz Sandwich Spread is ondergewaardeerd. Pieter?
7: Absoluut.
2: Ja. Na een vuurwerkbom direct weer staken in het werk de AFRES, hebben we over gesproken. De plastic labeltjes met de letter A of B moeten terug op de zwembroek, Michael.
6: Ja, dat vind ik absoluut.
2: Ja.
6: Ja.
2: Want dat je weet wat je gehaald hebt.
6: Ja, zo is het. En gewoon small en extra large zo er allemaal afhalen.
3: Maar is het dan strafbaar als je B op je zwembroek hebt terwijl je A hebt gehaald?
2: Ja.
3: Wordt het ook gecontroleerd?
7: Ja, dat lijkt me, gaan we dan handhaven.
2: Dat gaan we handhaven.
7: Dat kan je makkelijk handhaven.
2: Ja, dat heeft de minister toch ook gezegd. Dat we handhaven in principe alles wat we handhaven.
7: Ja.
2: En Shanks Galk is beter dan Botik van de Zandschulp. Als je dat Botik van de Zandschulp heet, dan word je toch dichter?
3: Ja.
4: Botik of Botisch?
2: Botik. Hij zegt altijd Botik. Ik weet het ook niet. Jammer, hè, dat hij niet... Maar goed, kort veel. Weten jullie bij benadering wat hij verdiend heeft?
8: 1,5 ton, geloof ik.
2: 7 ton. 7 ton, ja. Maar dat gaat een hoop af.
7: Maar ja, en hij moet al zijn mensen betalen.
2: Ja, het is verschrikkelijk.
7: Voetballers krijgen een staf gratis van de club. Ja. Maar een tennisspeler moet zijn eigen staf betalen.
2: Ja, dankjewel, Pieter.
8: Je had het over Heinz Sandwich Spread. Maar dat toch ook Heinz Kroket?
2: Ja. Ah, Frits, daar is die deel toch die leuke opmerking.
3: Nou, ik kan niet helemaal tippen aan die van jou.
2: Nee,
3: maar hij was wel goed, maar niet zo goed.
2: Hij staat tegen leuk aan.
3: Ja.
2: Zullen we gaan quizzen?
3: Ja, dat is een goed idee. Huh?
4: eindelijk.
2: Ja, hè?
4: Worden Willy en René, toch?
2: Ja, René en Willy is het tegenwoordig. Jij moet wel goed opletten. Michael, ben je met Bert een beetje overeengekomen hoe jullie dit keer doen? Want
3: het is een geoliede machine.
2: Ja,
3: zit geen zand in die machine.
2: Nou. Kreeg toch de indruk?
3: Nee hoor, gaat helemaal goed.
5: Corrupt als de neten.
2: Ja, dat wel.
3: Ja, kijk.
6: Nou, Pieter begint.
2: Huh? Pieter, ben je er klaar voor?
6: Ja.
2: Pieter.
6: Waar komt de verdubbelaar?
4: De verdubbelaar komt bij de algemene vraag.
6: Oké. Okay.
2: Goed, Pietertje. Dan gaan we beginnen. De naam van het stadion van MVV is...
4: De Geuzelt.
2: Juist. Maar wat was de Geuzelt? A, een kasteel. B, een rivier. C, een stadhuis. Of D, een bordeel?
4: Rivier.
2: Rivier de Geuzelt. Nee, het is helaas fout. Het is een kasteel. Was het.
3: Kasteel was het.
2: Maar...
4: Ik gokte.
2: Je zat er dichtbij.
3: Nee, maar geen punten.
2: Huh?
3: Nee, geen punten. Nee, maar hij zegt maar. Dan krijg je weer, weet je wel, toch maar zoveel punten. Dat gaan we niet doen.
6: Geoliede machine. Het gaat niet gebeuren.
3: Nee, precies. Streed.
2: Dus tussenstand is...
3: Tussenstand.
4: No.
2: Pieter, daar komt de René en Willy vraag, hè?
4: Ja.
2: De roemde tweeling. Mijn broer eet één keer per week een beschimmelde boterham, slaolie en goed voor de gewrichten en daarna gaat hij trimmen.
4: Dat zegt René over Willy.
6: Het is wel goed.
3: En snel?
5: Zei hij met spijt.
6: Ja.
3: Of niet zo snel? Niet bonus snel?
4: Ik wilde 0 punten halen, maar ja...
5: Dat is niet gelukt.
6: Maak je geen zorgen. Niet gelukt.
5: Er zit er één aan tafel, die krijgt ze.
6: De volgende gaat dat wel lukken. De volgende gaat dat wel lukken, dat is Frits.
2: Pieter wil graag 63 punten, dat weet je toch?
6: Oh, dan krijgt hij 63.
2: Toch, Pieter?
4: Absoluut.
5: Ja, 63 pas bij jou, ja.
2: Frits, ben je er klaar voor?
5: Ik ben er klaar voor.
2: Dan gaan we naar Valentijn. Valentijn, waar zit je de verdubbelaar?
9: Voetbal.
5: Voetbal.
2: Ja, toch?
5: Er is één ding in het programma waar het niet over gaat hier. Voetbal. Dan ga jij even voetbal beginnen.
2: Hè? Huh? Oké. Die weet je wel. Voetbalvraag. Dus je hebt Real en je hebt Atletico in Madrid. Maar wat is de derde club in Madrid?
5: Dat is moeilijk.
9: Vallecano?
2: Ja, dat is goed. Rayo Vallecano.
3: Ja, snel. Goed.
9: Ja, dat is de verdubbelaar.
3: Het verdubbelaar?
6: Ja. Maar we kunnen wel stoppen, want...
4: Dat was een voetbalvraag.
3: Maar dit
5: is nog een vraag voor het niveau nummer voetbalclub uit Amsterdam.
2: Nou, dat weet jij niet eens.
3: Welke goede waren dan?
9: Goede voetbalclub uit Amsterdam.
2: Ja, goede voetbalclub.
9: Nou, noem jij dan maar eens een club.
2: Oké, de René en Willy vraag, hè. Nou komt het erop aan. Je staat er wel bovenaan, maar je weet me nooit. De vrouwtjes zijn gek op mannen met stijl. Ja, dan komen ze dan mee toe natuurlijk. Hè. Niet op mijn broer, zijn mijn broer.
9: Ja, dat moet René gezegd hebben.
6: Nee.
2: Ja, heel goed.
3: Dat ga jij dan ook nog mee bemoeien?
2: Zijn jij nou? Nee, Pieter.
4: Ja, hij wil toch een keer winnen.
6: Zijn de broer over mijn broer, is de laatste zin.
2: Ja, zijn
6: dus
2: mijn broer.
6: Dan draait het toch om?
3: Ja, dubbele ontkenning is nog bevestiging. Ja, nee, zo werkt het niet.
2: Moet ik het nog één keer doen?
3: Ja.
9: Nee. Ja,
3: het is goed.
9: Nee,
3: het is goed.
9: Niet nog een keer.
6: Nu is Frits.
2: Nu is Frits.
6: Met Frits.
2: Frits, ben je er klaar voor?
5: Ik ben er klaar voor.
2: Goed zo. Wat was de voornaam van de vrouw van Norbert Panagé?
5: Sofa.
2: Het is echt fout.
3: En neemt het niet eens meer serieus. Dat
2: nee,
3: is zo
2: denk nou eens even na.
3: Er zit geen enkele winnaarsmentaliteit
2: meer. De Norbert Panagé.
3: Uitgesleten.
2: Je weet het niet?
5: Nee. Maria.
2: Nee. Wat is het antwoord? Luikje. Luikje.
5: Luikje.
2: Ja.
5: Luikje.
2: Ja, luikje.
5: Ja, stom.
2: Is je dat dicht?
5: Ja.
2: Luikje. Dat was een bekende...
5: Ja, nee. Valentijn zet me nog voor, maar ik hoorde hem niet goed.
2: Die ging de hele straat door. Luikje Panagé.
5: Hij had een uur alleen weggehaald.
2: Die lustte er wel pap van, die Luikje Panagé. Dat stond onbekend. Nou, de René en Willy vraag. Wat is de tussenstand?
6: Valentijn staat bovenaan met 220 punten.
2: 220 punten?
6: Pieter 63 en Frits heeft nog geen punt.
2: Maar daar komt hij
3: van. Dat kan nog.
2: René of Willy, wie zei het? Als ik het café in loop, is het de hele tijd van geef hem nog wat, geef hem nog wat, geef hem nog wat. Doe Willy maar een ranja.
8: Dat zegt René.
10: Nee.
3: Nee. Willy spreekt altijd over zichzelf in de derde persoon. Dat weet je toch?
2: Hij.
3: Man. Zo makkelijk dit keer.
2: Ja.
3: Sorry. Jongen, jongen. Het is moedeloos van te worden.
2: Nee. Ja, wat want dat, van want mij? Dat zegt hij wel. Dat is van hij, René.
3: Ja. Ze praten in de derde persoon over zichzelf.
2: Nou ja, oké. Okay, dan is deze quiz ook weer tot zijn einde gebracht. Wat is de eindstand? Waar de jury?
6: Valentijn met 220 punten.
4: Ik kan nog
6: Pieter
4: terug.
6: Ter nauwernood 63. En Frits 0.
2: En Frits, je gaat er nu ook een tijdje tussenuit, hè?
8: Ja, even.
2: Ongelooflijk jammer. En jij komt volgende week nog wel, hè?
8: Ja, ja. Ik ga trainen op Willy en René.
2: Hè? Ja, ja, blijf maar trainen op alles. Pieter, succes met alles wat je deed en doet. En fijn dat je er was. Hetzelfde geldt voor jou, Valentijn Driessen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor jou, Bert. En hetzelfde geldt voor jou, Frits. Tussen alle grapjes door. Toch best leuk dat je er even bent. Maar dan dat je weer gaat. Michael, bedankt. Maarten, bedankt. Arjen, bedankt. Corjan, bedankt. Tot de volgende keer.
11: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
12: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
11: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: Hey Remon!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseum.

0: Iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Dus jij wil naar Egypte?
6: Ja, met NRV.
5: En waarom NRV?
6: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
5: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
6: Tuurlijk.
5: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
6: Jazeker.
5: Cairo en de piramide?
6: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
5: Top, ik ga mee.
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Rachel Morsink.
13: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Solid. Ashford en Simpson.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt op deze zonnige zaterdagmiddag. Je bent beland bij de plek in Noord-Holland waar je terecht kan met jouw hulpvraag, oproep, noodkreet, hoe je het maar wil noemen. Dan mag je ons bellen op 088 850 51 52. Dan krijg je aan de lijn Marcel. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent hier voor productie en redactie.
2: Is het een zonnige zaterdag?
0: Het was net nog. Ja, nu zitten we weer in onze bunker in de studio, maar het was net toen ik boven was nog zeer zonnig buiten.
2: Oké, nou fijn.
0: Ja, dus misschien geniet je wel van het mooie weer, maar ik hoop dat je gewoon de radio lekker op je oortjes houdt. En misschien ben je wel aan het poetsen thuis. Het maakt niet uit wat je aan het doen bent.
2: Oh,
0: er is altijd tijd voor NH Radio en voor NH Helpt. Marcel, ik heb een vraag voor jou. Wat was jouw favoriete televisieprogramma als kind?
2: En dan welke leeftijd zitten we?
0: Ja, tussen de 6 en de 12. Weet ik veel. Toen je klein was, wat vond je leuk op tv? Wat keek jij?
2: 6 en de 12. Eens even denken. Nou, sowieso Winnatoe.
0: Oké. Okay. Ja. Heel vaag iets, ja.
2: Ja, dat is heel grappig. En eens even denken, misschien ook wel Bassie en Adriaan.
0: Nou, dat is toevallig.
2: Oh?
0: Ja, want we gaan het hierover hebben. Luister maar.
2: Echt waar? Daar gaat hij.
3: Alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan.
0: Ja, leuk hè? Is dit nostalgie voor jou?
2: Absoluut, ja, voor jou toch ook, voor iedereen.
0: Nou, ik ben een beetje in een gek gezin opgevoed. We hadden geen tv en daarna wel tv, maar geen kabel. Dus dit is helemaal aan mij voorbij gegaan. Ja, een gat in mijn opvoeding.
2: Hey, maar je kunt het inhalen, ja.
0: Dat is waar. Ik heb ook flink wat fragmenten gekeken voor deze uitzending. Ik zit er alweer een beetje in. Maar we gaan straks even bellen met Ramon. Die woont niet in Noord-Holland. Die woont heel zuidelijk in ons land. Bijna bij België. Oh. Maar hij heeft een Bassie en Adriaan vraag. Hij heeft namelijk een gigantische verzameling van Bassie en Adriaan producten. Maar er mist één ding. En dat ding komt uit Noord-Holland. Dus we gaan zo even met hem bellen. Kan jij al raden wat het is?
2: Hij mist één ding.
0: Hij mist één ding en het is in Noord-Holland uitgegeven. Een Bassie en Adriaan gadget, product. Leuk ding.
2: Tatoeage? Oh nee, die kun je gewoon laten zetten. Nee, weet ik niet.
0: Nee. Nou, ik hou het straks. En waar gaan we het verder over hebben? Eens even kijken. We gaan de bunker in Julianadorp. We gaan bellen met de wensenambulance Noord-Holland. Bassie en Adriaan dus. Maar we gaan eerst even bellen met het pontje van de schipper van het pontje bij het Amsterdamse Bos. Die gaan helaas stoppen, maar ze hebben nog wel een hulpvraag.
2: Oh.

0: Sven Selier, Somebody New.
1: NH Helpt.
0: Het pontje bij het Amsterdamse bos, dus het pontje tussen Bad Hoeverdorp en het bos, is een begrip. Eeuwig zonde als dat zou verdwijnen en daar hoopt Erik Hogeboom een stokje voor te steken. Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent een van de twee schippers van de pont. Ja. Het pontje Ome Piet en jullie gaan met pensioen, hè?
2: Ja. Ja, dat is eigenlijk de samenvatting. En we hopen dat er opvolging komt. En daar zijn we al anderhalf jaar mee bezig om daar een oplossing voor te vinden.
0: Ja.
2: En eigenlijk de enige partij die overblijft, want we hebben wel particulieren gehad die ideeën hadden. Maar wij hopen eigenlijk, of we hebben ons idee gezet op de gemeente Haarlemmermeer. Die heeft een vergelijkbare overname gedaan bij Rijsehout. En dat zou perfect passen op onze locatie. Want net wat je zegt, veerpontje Ome Piet maakt een bos bereikbaar.
0: Ja.
2: En dat is, we zien een toenemende aantal belangstellenden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat die blijft bestaan.
0: Ik vind het heel mooi dat jullie er zo voor inzetten dat die pont er blijft. Kijk, jullie gaan stoppen, die kogel is door de kerk. Jullie zeggen van wij worden ouder, dat lukt niet meer. En we hebben elkaar bij NH Helpt al eerder gesproken. Toen was de zoektocht nog dat jullie heel graag opvolgers wilden vinden. Die hebben zich niet gemeld en daarom zijn jullie nu een petitie gestart, hè?
2: Ja, er zijn wel wat geïnteresseerden geweest, maar het is een hobby die geen geld kost. Dus daar is overname altijd erg lastig. En dat is vergelijkbaar met zoals het bij Rijsehout was. En zo'n vergelijkbare oplossing hopen we nou ook. En dat zou de gemeente kunnen en gaan coördineren. En daar zijn we de petitie voor gestart. Daar hebben we op veerpontomepiet.petities.nl hebben we de petitie en de uitleg gepubliceerd. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen die het pontje kennen of gebruik hebben gemaakt of gebruik maken, die petitie tekenen. Want ik denk dat het aantal ondertekeningen bijhelpt bij de motivatie voor de gemeente om het over voor te gaan zetten.
0: Ja, dus die petitie is een beetje een soort van stok achter de deur of een soort gebaar naar de gemeente van jongens, wakker worden, dit is echt van belang, dit moet blijven.
2: Ja. Dat is de gedachte eruit. En dat is ook de reden dat ook wij weer contact hebben om de mensen die het dan niet getekend hebben, de petitie, om te verzoeken of zij dat willen tekenen. Want weg is weg en dan komt het niet meer terug.
0: Nee.
2: Dus het zou mooi zijn als de gemeente ook. Kijk, wij kunnen het vertellen. Als ik de gemeente vertel hoe belangrijk het pontje is, dan denk ik dat ik wel enthousiast genoeg ben. Maar pas de gebruikers, daar is het voor.
0: Ja.
2: En als de gemeente dat hoort, dan denk ik dat de gemeente ook wel weet dat ze eigenlijk niet anders kunnen. Ook omdat het bij Rijsehout een vergelijkbare oplossing gekozen is.
0: Ja, daar is het een soort sociaal project geworden, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En een mooi project.
0: Ik hoor een beetje reuring op de achtergrond. Sta je nu op de pont?
2: Nou, ik zit even in het pontwachtershuisje, maar wel inderdaad bij de pont. Dus je hoort op de achtergrond de geluiden van het verkeer en de mensen die komen en gaan.
0: Ja.
2: En op dit moment een bakje koffie zitten te drinken, dus dat klopt.
0: En het is een klein pontje voor voetgangers en fietsers, toch?
2: Ja, voetgangers, fietsers en rolstoelers of een kleine scootmobiel zetten we over. Hij begint aan de grenzen te komen van zijn capaciteit. En daarom denken wij ook dat de oplossing van als Rijsehout mooi zou zijn. Want daar hebben ze eigenlijk na de overname het omgebouwd naar een elektrische versie.
0: Oh ja.
2: En die was iets groter als de pont die ze daar ook hadden. En dat zou hier ook precies passen. We zijn uit ons succes gegroeid, zeg maar.
0: Nou, dat is toch prachtig. Ja, jullie hebben iets neergezet wat nu echt onmisbaar is geworden.
2: Ja, dat denk ik ook. En kijk, ik kan vertellen hoe belangrijk het bereikbaarheid zijn van een bos is. Maar pas als je het bezocht hebt, het bos, dan weet je wat je mist als je er niet komt. En dat maken wij inmiddels het pontje bereikbaar. En dat is voor jong en oud en voor sportief en rustig. Voor iedereen is er wat te vinden in het bos.
0: Ja, en het alternatief is heel ver omfietsen. Dat willen we natuurlijk niet. Jullie gaan half oktober stoppen. Wanneer is jullie allerlaatste dag?
2: Het laatste weekend is van 10 en 11 oktober. Zoals het er nu naar uitziet.
0: Hopelijk komen er dan heel veel vaste gasten jullie nog een bloemetje brengen. En jullie bedanken. Dat zou toch mooi zijn?
2: Nou, laten we hopen dat ze de petitie tekenen. Dat is het belangrijkste.
0: Dat is nu het belangrijkste, ja.
2: Ja.
0: En gaan jullie het missen?
2: Ongetwijfeld, want we zijn natuurlijk uit een ideaal begonnen.
0: Ja.
2: En 16 jaar al je weekenden van half april tot half oktober bezig zijn met zo'n mooi project is ongelooflijk leuk. Maar ik heb altijd geleerd, je moet op je hoogtepunt stoppen.
0: En dat is
2: ik denk wel dat we nu voor capaciteit technisch gezien zeker op het hoogtepunt zitten. En daarom hopen we ook echt van harte dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en het gaat voortzetten.
0: Ja.
2: Of overneemt in een andere vorm, dat mag ook, dat maakt ons niet uit. Maar die verbinding die moet gewoon blijven. En het voert een beetje ver, maar voor de woningbouw in Bad Hoefendorp is het zelfs noodzakelijk. Maar dat zien ze als ze de petitie tekenen of naar de petitie gaan.
0: Er staat uitgelegd
2: wat dat daar de achterliggende gedachte is. Dus ja. Eigenlijk kunnen ze niet anders.
0: De oproep is dus teken de petitie. De link bij de petitie staat op bij jouw oproep op nhhelpt.nl. Dus wil je, ken je het pontje en wil je een hart onder de riem steken en wil je aangeven van dit pontje mag niet verdwijnen, zet dan even je handtekening. Erik Hogeboom, dank voor je verhaal weer en geniet nog even heel erg van jullie je laatste maand.
2: Gaan we zeker doen en hartelijk bedankt voor de aandacht.
0: Graag gedaan.
2: Tot ziens.
0: Doei.

You Got It van Roy Orbison. Ja, je hoort het al. Erik wil heel graag dat jij zijn petitie tekent. De petitie die ervoor kan zorgen dat het pontje in Bad Hoeverdorp, dus het pontje dat je overzet naar het Amsterdamse Bos, niet zal verdwijnen. Ze willen een duidelijk signaal afgeven aan de gemeente. En van het pontje gaan we naar het circus. Want we zoeken een Bassie en Adriaan ornament. Een poster, een boek, een opname, een button, wie zal het zeggen? We gaan zo even bellen met Ramon, dan horen we meer.

0: Met Two Hearts hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Ja, dit is een hele leuke oproep. Hij komt namelijk helemaal uit het zuiden van ons land. Vlak bij de grens met België. Ramon van Asten uit Leende, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jouw oproep heeft iets te maken met het Gooi. Vandaar dat we jou hier spreken vandaag bij NH Helpt. Want vertel, waar ben jij naar op zoek?
2: Nou, ik ben eigenlijk op zoek naar de allerlaatste button die ik nodig heb voor mijn Bassie en Adriaan verzameling. Die is uitgebracht ter ere van het 25-jarig bestaan van het Goois Weekblad.
0: Aha, en ik heb begrepen, want jij bent dus een Bassie en Adriaan verzamelaar.
2: Klopt.
0: Jij hebt een van de grootste verzamelingen van Nederland, klopt dat?
2: Nou ja, ik denk dat het niet heel zal schelen, nee, dat klopt.
0: En waar moet ik al aan denken, wat heb je allemaal?
2: Nou ja, buiten de normale videobanden, dvd's, inderdaad heel veel promotiemateriaal. Posters, petjes, textiel, eigenlijk alles wat er is van Bassie en Adriaan. Dat zit wel redelijk in mijn collectie. Ja, behalve dus deze ene ontbrekende button.
0: Behalve die ene button, dat zou jouw verzameling compleet maken.
2: Ja, wel completer, laat ik het zo zeggen.
0: Completer, ja. Ja, je kan altijd door blijven sparen.
2: Zo is dat.
0: En zat jij vroeger altijd aan de buis gekluisterd voor dit?
3: Hey, hallo.
2: Daar is het natuurlijk wel mee begonnen. Kijk, de afleveringen zijn natuurlijk jarenlang uitgezonden. Dus daar ga je dan natuurlijk naar kijken als kind zijnde.
0: Ja.
2: Ja, en dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een gehele verzameling.
0: Ja, en het is echt een grote passie dus.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, vindt jouw vriendin dat ook leuk?
2: Op zich laat ze mij lekker in de waarde wat dat betreft. Dus nee, ze vindt het hartstikke leuk. En een mens kan maar een hobby hebben, toch?
0: Ja, precies. En ga je dan binnenkort je eigen museum openen?
2: Dat zit nog niet in het vooruitzicht, wie weet.
0: Wie weet.
2: Altijd.
0: Ja. Nou, dan die button. Die komt dus van het Goois Weekblad. Dat was een lokale krant in de regio het Gooi. Die heeft tussen 92 en 2003 bestaan. Hoe ziet die button eruit? Wat zien we erop?
2: Nou, de button ziet er als volgt uit. Natuurlijk met Bas en Adriaan. En die hebben dan een puzzel vast. En daar staat op Goois Weekblad. Ja, en dat is eigenlijk de hele button, zeg maar.
0: En je weet dat die bestaat?
2: Ja, zeker weten.
0: Want hoe weet je dat?
2: Ik heb een foto ooit gezien van twee meisjes die op de foto stonden met Bas en Adriaan. En zij hadden ook deze button opgespeld.
0: Ja, dus hij moet er zijn, ergens. En je weet niet in welke oplage die is uitgekomen?
2: Nee, dat weet ik niet. Maar misschien dat er iemand luistert die een grote speldjes- of buttonverzameling heeft. Of misschien ergens op zolder. Dat hij daar niet ergens kan of mag liggen.
0: En dat hij dat aan jou wil doneren?
2: Dat zou wel heel mooi zijn.
0: Ja, want hoe blij ben jij als je deze weet te vinden, deze button?
2: Nou ja, dan is het wel redelijk compleet, zeg maar, qua buttoncollectie. Dus dan is dat ook wel weer iets waar je af kan vinken.
0: Ja. Nou, we laten nog even een leuk fragmentje van Bassie en Adriaan horen. Ik kan er geen genoeg van krijgen.
3: Hey, hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn. Hier zijn we er weer, jullie vriendjes Bassie en Adriaan, met een circusprogramma vanuit een theater. Met acrobaten, honden, beren, apen.
4: Nee, het is toch niet zo.
3: Wat?
4: Nou, iedereen in het circus zegt dat die ene aap zo op jou lijkt, maar dat is niet zo.
3: Wat dan?
4: Je lijkt op die aap.
3: Wat?
4: Grapje.
0: Lach je als kind dubbel?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Oh, je vindt het nu ook nog steeds een hele goede grap. Ja, wat goed.
2: Zeker.
0: Ja, leuk. Nou, wie heeft er toevallig op zolder een button liggen van Bassie en Adriaan, die dus is uitgegeven door het Goois Weekblad. Het staat er ook op de voorkant. Ergens waarschijnlijk eind jaren 90, Ramon?
2: Dat zal rond 96 zijn geweest.
0: Rond 96, ja. Nou, gaat er bij jou een lampje branden? Ga dan even zoeken in die dozen op zolder, want Ramon zou er heel erg blij mee zijn. 088-850-51-52. Of je kan even kijken op nhhelpt.nl. Daar zie je ook de foto bij de oproep staan. Ramon, dankjewel. En als we reacties krijgen, dan houden we je meteen op de hoogte.
2: Heel fijn, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Fijne dag.

0: Marco met Movie Star hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Ja, we zijn dus op zoek naar een button van Bassie en Adriaan. Gaat er bij jou een lampje branden? Het gaat om een button die is uitgekomen bij het Goois Weekblad. Waarschijnlijk rond 1996. En we spraken zojuist Ramon. En die hoopt met deze button zijn zeer uitgebreide Bassie en Adriaan verzamelingen bijna compleet te maken. Hij zou echt een gat in de lucht springen als hij die button vindt. Dus was jij in de jaren 90 geabonneerd op het Goois Weekblad? Graaf dan even diep in je geheugen of je daar ooit een keer een button bij hebt ontvangen. 088 850 51 52. Als je denkt, ja, die heb ik. Ik bel meteen of ik app meteen naar dat nummer. En dat is ook wel een beetje waar NH Helpt voor is, hè, voor verzamelaars. Heb jij ook een hele bijzondere verzameling? Misschien verzamel jij wel tosti-apparaten uit de jaren 80 of wasmachines uit 1910, ik zeg maar wat. Ja, dan kan je hier terecht bij NH Helpt. En je kan altijd een oproepje plaatsen op nhhelpt.nl. Dat is onze website. Er staan een heleboel oproepen op die onze aandacht verdienen. En ik pik er eens even een paar voor je uit om die wat extra aandacht te geven. De VVV in Waterland die zoekt vrijwilligers. In Horen zijn we op zoek naar de eigenaar van een verloren trouwring. Die is voor een bruidszaak gevonden. Er had zich iemand gemeld, maar dat was niet degene van deze trouwring. Dus blijkbaar verdienen meer mensen in Horen hun trouwring. Maar we zijn dus nog op zoek naar de eigenaar van een ring. En er staat een datum ingegraveerd en een naam. We maken niet alle details bekend, want dan kan iedereen die ring komen opeisen. Maar de bruiloft was al in 1960. Nee, ik bedoel in de jaren 60. Uit mijn hoofd was het 67 of 69. Ik zal het zo even opzoeken om de correcte data te geven. Maar wie is er een trouwring verloren in Horen, is dus de vraag. En het koor Cuzola in Velsen-Noord zoekt een nieuwe dirigente. Ze zingen vooral Afrikaanse liederen. Dus ze zijn op zoek naar iemand die daar, die daar heel warm van wordt van dat idee. 088 850 51 52 als jij wil reageren op een van deze oproepen. Of kijk even op nhhelpt.nl.

0: Wat een heerlijk nummer is dit. Nia met Some Say.
1: NH helpt.
0: De volgende oproep komt uit Julianadorp, waar een wel heel bijzonder museum op zoek is naar vrijwilligers. Jarno Krook, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent van het Bunker Museum in Julianadorp, maar eigenlijk heeft het museum een hele mooie, hele lange naam, toch?
2: De volledige naam, dat is de zeesielbatterij Zandijk. En dat is mede vanwege de ligging, de positie in het Deunen. We hebben hier standslag de zandloper.
0: Ja.
2: En ze hebben het uiteindelijk in het Duits Zandijk genoemd.
0: Aha, maar het heet ook nog M219 Bunkermuseum Zeesielbatterij Zandijk.
2: Correct, correct, zo heten we.
0: Ja, en in de volksmond gewoon het Bunkermuseum.
2: Het Bunkermuseum en M219 is gewoon het bouwtype van de bunker.
0: Ah ja, en is dit museum jouw lust en jouw leven?
2: Ja, al enige jaren, ja.
0: Vertel, wat maakt het zo leuk?
2: Ja, het is gewoon het bewaren van de geschiedenis. En kijk, de geschiedenis op het gebied van de Tweede Wereldoorlog heb ik altijd al gehad. Dus ik ben een paplepel ingegoten.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment ben ik in Den Helder gaan wonen. En ik wist dat er een aantal bunkers waren. Ik denk, ik ga gewoon een rondje fietsen. Ik ga gewoon eens even kijken bij die bunkers. En vragen of ze misschien er wat vrijwilligers kunnen gebruiken. Nou, dat is bij deze uitgekomen.
0: En het was al een museum toen jij je meldde? Of heb jij zelf het museum opgericht?
2: Nee, het was al een museum.
0: Ja. Ik ben er nog nooit geweest. Is het één bunker? Zijn het er meerdere?
2: Wij hebben één bunker als museum. En er staan er twee van hetzelfde type en die staan naast elkaar.
0: En zijn deze bunkers ook echt in oorlogstijd gebruikt?
2: Ze zijn wel gebouwd in oorlogstijd. Dat was in september 1944 zijn ze begonnen met bouwen.
0: Ja.
2: En op 8 mei 1945 waren de Canadezen hier, zouden geallieerden om Noord-Holland te bevrijden. En toen was eigenlijk klaar voor de Duitsers hier. Dus één bunker is gereed geweest en die andere is bijna af geweest.
0: Ja, en zijn nooit echt gebruikt. Gelukkig kan je zeggen, maar
2: gelukkig.
0: Ze waren wel fijn dat ze er waren natuurlijk.
2: Ja, dat zeker.
0: Ja. En wat is er allemaal te zien in het museum?
2: Nou, we hebben zoveel mogelijk authenticiteit proberen terug te brengen. Als het een doorlopend proces bij zo'n bunker, want helemaal origineel ga je het toch nooit meer krijgen. We hebben een collectie van bodemvondsten. Dat vinden mensen ook over het algemeen erg interessant. Wat er nog te vinden is over de oorlogstijd in de bodem eigenlijk gewoon.
0: Mm-hmm.
2: En daarnaast hebben we een heel uitgebreid verhaal met in ieder geval twee vrijwilligers die de rondleidingen verzorgen.
0: Nou, het klinkt leuk. Leuk om hier een kijkje te komen nemen.
2: Van harte welkom.
0: En jullie zijn dus op zoek naar vrijwilligers. Wat wordt er van deze mensen verwacht?
2: Nou, we hebben eigenlijk qua vrijwilligers. Het is heel moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Dat geldt voor elke museum wat voor vrijwilligers draait.
0: Ja.
2: Wat wij vragen is dat je wel gewoon betrouwbaar aanwezig bent. Op de open dagen onder andere. Want daar kunnen wij een planning op bouwen. En voor de rest hebben we eigenlijk geen eisen. Ik bedoel, als er vrijwilligers zijn die rondleidingen willen aangeven, meer dan welkom, maar daar hebben we echt een tekort aan. Maar ja, dat verhaal, daarvoor zien wij en dat brengen wij over. En maar, dan kan je gewoon heel langzaam meestromen.
0: Het kan één keer per week, het kan één keer per maand, of gewoon op als de agenda het toelaat, het is heel flexibel.
2: Nee, het is niet flexibel. We hebben wel gewoon een vaste agenda qua openingsdagen.
0: Oh ja,
2: en dat is in de zomervakantie sowieso elke zaterdag. En buiten de vakanties, we gaan dit jaar wel voor de eerste herfstvakantie meedraaien. En dan zijn we eerste kerstdag nog een keertje geopend.
0: Oké, dus als iemand zit te luisteren en denkt, nou, dat lijkt me wat, kan hij meteen vandaag even langskomen?
2: Dat kan zeker, we zijn hier tot 4 uur.
0: Nou, leuk. Wat is het adres precies?
2: Het is heel makkelijk. Het is Zandijk 50, maar het is eigenlijk gewoon strandslag de Zandlopen Juliaandorp. En als je daar naar boven loopt, ja, dan zie je twee hele grote bunkers. En die ene, dat is voorzien van vlaggen. En dat is ons museum.
0: Als jullie open zijn, dan hangt de vlag uit.
2: Ja.
0: Ja. En zeg, het is echt een aanrader om hier te komen werken?
2: Wat mij betreft is het zeker een aanrader gebleken. Ja, inmiddels ben ik iets in het bestuur van de bunker gekomen. En het is gewoon heel fijn ook om hier je verhaal te mogen vertellen.
0: Ja, ben jij er bijna dagelijks te vinden inmiddels?
2: Nou, we hebben allemaal gewoon een baan ook.
0: Oh ja, oké.
2: Okay. Ja, dat moet er ook bij, hè?
0: Ja, als je met pensioen gaat, dan wordt het je fulltime baan. Nee hoor, grappig.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen, ja. De vraag is dus, wie heeft er zin om de bunker in Julianadorp te komen versterken? De oproep van Jarno die staat op nhhelpt.nl, maar je mag ons ook direct bellen op 088-850-51-52. En het is natuurlijk ook Open Monumentendag vandaag. Verwacht je veel drukte, Jarno?
2: Het is wat stiller dan ik had verwacht.
0: Oh, nou, misschien helpt deze oproep op de radio.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Allemaal naar Julianadorp.
2: Ja.
0: Dankjewel, Jarno Krook van het Bunkermuseum Julianadorp. Dank en heel veel succes gewenst.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag. Doeg.

0: Lekker swingen hier, late in the evening, van Paul Simon.
1: NH Helpt.
0: Straks staat NOS Journaal nog een heel uur NH Helpt. Dan gaan we het hebben over sluiswachters, de wensenambulance... en we geven natuurlijk weer die overheerlijke NH Helpt taart weg. En goed om te zeggen, ook jij kan iemand aanmelden.
1: NH Helpt.
2: Wie is een taart?
3: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
2: Waard. Wie is een taart waard?
3: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
3: Ja, super lief mens. Die is heel veel voor me. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
2: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bouw!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
15: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
16: En ik ben Amsterdamse Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is aan het werven. Het werven van vrijwilligers al flink.

0: voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. En nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp daar opzettelijk is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Het weer nog vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking alweer toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond dan valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Hey Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Rachel Morsink.

0: Could Read My Mind van Viola Wills. Goedemiddag.
1: NH Helpt.
0: Welkom bij NH Helpt, het programma voor al je hulpvragen, oproepen en noodkreten. 088 850 51 52 als jij hier het komende uur een oproepje wil doen. Aan mijn zijde Marcel, die neemt dan de telefoon op. Goedemiddag Marcel.
2: Ja, ik ben me aan het concentreren, want straks moeten twee mensen gebeld worden voor de...
0: En hij helpt de taart.
2: Precies.
0: Maar ik heb eerst nog even een ander vraagje.
2: Ja?
0: Ja? Of wou je nog iets kwijt over de taart?
2: Nee. Krijg
0: je al honger?
2: Ik zit er eigenlijk al in.
0: Jij zit er al in. Heb jij een bucketlist? Als je zou horen dat je dood zou gaan, heb je dan nog iets waarvan je zegt, dat wordt mijn laatste wens?
2: Oh, het laatste wens of een bucketlist? Is dat hetzelfde?
0: Nou, nee. Bucketlist kan natuurlijk meer zijn.
2: Mm-hmm.
0: Maar ja, je ligt doodziek op bed. Je kan nog één keer ergens naartoe. Waar ga je dan
2: naartoe? Oh, zo. Jamie, nee. Mag het overal ter wereld zijn? Of?
0: Nee, binnen Nederland.
2: Oh.
0: Ja, dat zijn beperkingen. Misschien kan België ook, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja, dat wil ik wel. Kijk, ik ben toch wel een beetje sentiment. Ik ben geboren in de stad Groningen. Wil ik nog één keer de Olde Griezen zien.
0: Ah, de Martini-toren. Ah, wat mooi.
2: En jij? Moet ook, hè? Ja.
0: Nou, ja, kijk, de aanleiding is dat we zo gaan bellen met de wensenambulance.
2: Okay,
0: en die, er zijn veel mensen die dan als laatste wens nog één keer naar de zee willen.
2: Oh ja.
0: Misschien zou ik dat ook wel hebben. Ik kom toevallig ook uit Groningen. Of ik nou die Martini nog één keer wil zien, dat weet ik niet. Of het torentje van Spiek, hè? Van Edestaal.
2: Het torentje van Spiek.
0: Ja. Eigenlijk weet ik niet eens waar dat staat. Waar staat dat?
2: Een spijk.
0: Ja, dank je. Zeer verhelderend. Nee, ja, ik ga er even over nadenken wat mijn laatste wens zou zijn. Maar goed, er zijn heel veel mensen die dus nog één keer naar het strand willen, of die hun pasgeboren kleindochter nog willen ontmoeten, of naar een concert, ik zeg maar wat, van Roxy Dekker. En de Wensenambulance Noord-Holland, die maakt dat mogelijk. Daar gaan we straks eens even mee bellen, want ze zoeken vrijwilligers. Verder zoeken we het komende uur sluiswachters. Maar eerst, je zei het al Marcel, na Morgan Wallen gaan we iemand blij maken met de NH Helpt taart.

0: Been By Now hier op NH Radio van Morgan Wallen.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart waard? Wie is een taart waard?
0: Ja, daar is hij weer. De NH helpt taart van deze week. Elke week maken we iemand blij met een lekker taartje. En ook jij kunt iemand aanmelden. Dat doe je op nhnieuws.nl/taart. Dan vul je een formulier in. Dat zijn maar een paar vragen. Het is echt een kleine moeite. Gewoon doen, zou ik zeggen. Dan kom je op mijn lijstje te staan en dan bel ik jou op om even te overleggen wanneer we jouw kandidaat kunnen verrassen. En dat kan iemand zijn waarvan je zegt, die doet zoveel voor anderen. Dat is echt een kanjer, een echte helper. Hè, waar het bij NH helpt natuurlijk omdraait. Die verdient een taart. Maar het mag ook iemand zijn waarvan je zegt, nou, hij of zij zou ik graag een hart onder de riem willen steken. En zo iemand is ook Milou Benschop uit Hoogkarspel. Milou, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Klopt het? Heb jij van ons vanochtend een taartje ontvangen?
3: Ja, dat klopt.
0: En wat dacht je?
3: Ja, super lief. Alleen, van wie is hij?
0: Ja, je was een beetje in verwarring.
3: Ja.
0: Ja, wie of wat zou daarachter zitten? En heb je hem al geproefd?
3: Ja, we hebben hem al geproefd.
0: En was hij een beetje, beetje lekker?
3: Ja, hij was heerlijk.
0: Oh, wat goed, wat goed. En ben je toen gaan brainstormen van wie zou er achter deze verrassing zitten?
3: Ja, ik moest sowieso al thuis blijven voor vandaag.
0: Ja.
3: En toen dacht ik wel van, nou waarom? En toen kwam die taart. En er staat dus niet op van wie hij is.
0: Nee, nee.
3: Dus, en niemand weet dat eigenlijk.
0: Oké. Niemand weet wat? Niemand heeft jou antwoorden kunnen geven?
3: Nee.
0: Het is dus, ik zei het al, een taart omdat iemand jou een hart onder de riem wil steken. Want heb jij veel pech gehad de laatste tijd?
3: Ja, ik heb een enkel operatie achter de rug.
0: Oké.
3: Ik ben op vakantie in de meer gesprongen en dat is niet helemaal goed afgelopen. Dus toen werd ik uiteindelijk met spoed geopereerd. En nu ben ik weer aan het herstellen.
0: Oké, en wat was er iets gebroken?
3: Nou, het is heel complex eigenlijk, maar niks gebroken, maar wel iets gescheurd waardoor mijn botten niet meer goed stonden, zeg maar, tegenover elkaar.
0: Dus je moest wel
3: in
0: het gips?
3: Toen hebben ze de schroeven. Ja, ik heb 3 weken in het gips gezeten.
0: Oké, en met schroeven, zeg je?
3: Ja, ze hebben schroeven geplaatst.
0: Nou.
3: Nu. Dus nu mag ik wel weer lopen, maar rustig aan met de krukken.
0: En heb je nog veel pijn?
3: Nee, dat valt wel mee. Dat is wel heel fijn.
0: Ja. Nou, er is dus iemand die vond dat jij door deze pech wel even een taartje verdiende. En ik zal je niet langer in spanning laten. Ik ga de aanvrager er even bij halen. Beste aanvrager, ik zet je microfoon open. Wil jij aan Milou vertellen wie je bent?
4: Ja hoor, dat wil ik zeker. Als het goed is, hoort ze het aan mijn stem.
3: Ja, ik weet wie dit is. Dit is mijn allerliefste schoonmoeder.
0: Ah. Had je dat gedacht, Milou?
3: Een beetje. Maar mijn man die heb ook wel een beetje me laten twijfelen. En, maar ik weet dat ze heel erg graag luisteren naar NH Nieuws. Dus vandaar dat ik dacht van, dat moet wel vanuit hun zijn.
0: Dat zou kunnen, ja. En het is je schoonmoeder, Marja Benschop. Marja, vertel eens even, waarom dacht jij, die Milou, die trakteer ik op een taart?
4: Nou, ze staat altijd voor iedereen klaar. En ze heeft natuurlijk zoveel pech nu de laatste weken. Dus ik dacht, maar dat is wel echt een opstekertje waard.
0: Ja. Nou, dat vind ik helemaal terecht. En Milou, vertel nog even, je was op vakantie en je sprong in een meer. En kon je er toen zelf niet meer uitkomen?
3: Nou, met behulp van een luchtbed. En mensen die we daar hebben ontmoet, die hebben mij aan de kant getrokken.
0: Oké.
3: En toen moest ik met een golfkarretje naar de staakerven.
0: Ach jee.
3: En de dag erna had ik een week gips.
0: Ja.
3: Om mijn been. En na een week weer het gips eraf. Toen weer 2 weken gips.
0: Dus echt.
3: En, en nu mag ik wel langzaamaan weer lopen en belasten. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja, en is de vakantie ook eerder geëindigd hierdoor?
3: Nee, we zijn daar evengoed wel gewoon gebleven. Het was gelukkig in Nederland. En de camping werkt heel erg mee aan alle ongemakken die ik had. Dus ja, we zijn er ook gebleven, ook vanwege de kinderen die we hebben.
0: Ja.
3: Die dan evengoed nog een vakantie hebben.
0: Ja, dat begrijp ik. En Marja, jij zei Milou staat altijd voor anderen klaar. Wat doet ze altijd voor jullie?
4: Nou, je hoeft hem maar te bellen en dan staat ze voor ons klaar. En ze werkt in de hospice, dus ze werkt ook in de zorg. En nou, ik dacht, dan vind ik het wel leuk om daar haar te zorgen.
0: Om deze keer haar even te, in het zonnetje te zetten.
4: Ja, ja. Ja.
0: En Milou, kan je alweer lopen en werken?
3: Nee, ik loop nu met een soort walker. Ja, het ziet eruit als een snowboot. Ja. En voorlopig, ik mag daar ook nog niet mee auto rijden. Dus ik ben voorlopig nog wel eventjes thuis, zeg maar.
0: Je bent nog even in de lappenmand.
3: Ja, ik doe wel thuis dingen hoor, voor het werk, zeg maar. Dus daar ben ik wel blij mee dat ik even goed wat kan doen.
0: Ja, ja. Nou, nog even rustig aan. En dan is die taart wel even een lekkere opsteker.
3: Ja, zeker.
0: Marja, wat wens je Milou toe voor de toekomst?
4: Het allerbeste.
3: Super lief.
0: Ja. En Milou, wil jij nog wat tegen je schoonmoeder zeggen om haar te bedanken voor de taart?
3: Nou, hartstikke bedankt voor deze taart. En als u zin hebt, dan mag u wel een stukje komen halen vandaag.
4: Is goed.
0: Wonen jullie vlak bij elkaar?
3: Ja, 10 minuutjes met de auto.
0: Ah, ja. Dus je komt wel even aanwaaien, Marja?
4: Ja hoor, ja, nou, zeker.
0: Helemaal goed. Dank jullie wel beiden. Dank voor je mooie aanvraag, Marja. En een heel voorspoedig herstel gewenst, Milou.
3: Dank u wel.
0: Lekker genieten van de taart.
4: Ja, jullie ook bedankt.
0: Graag gedaan. Fijne dag.
3: Oké.
0: Doeg.
2: Wie is een taart waard?

0: It is Bruce Hornsby en Deranged hier op NH Radio. En we gaan zo even bellen met de wensenambulance. Maar eerst eventjes naar het NH Helpt antwoordapparaat. Want ik zie dat er een berichtje is binnengekomen.
1: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er is één bericht.
2: Je spreekt met Ida Balk van de Blokken de Dansgroep. Wij zoeken dansparen of heren die onze groep willen versterken. Wij oefenen iedere dinsdagavond folklore dansen van 8 tot 10 uur in de koetshal in Oosterblokker.
3: Heb je geen computer? Dan kun je ook een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat 088 8505 303.

0: Trixie Priest hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: We gaan het hebben over de Wensenambulance Noord-Holland. Want die doen prachtig werk. Ze brengen mensen met vaak een laatste wens nog één keer naar zee, naar een pasgeboren kleindochter of naar een heel bijzonder concert. En dat kan niet zonder de hulp van heel veel vrijwilligers. Dus daar gaan we het over hebben met Peter Onderwater van de Wensenambulance Noord-Holland. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rachel.
0: Je hebt maar liefst 3 oproepen geplaatst op onze website nahelpt.nl. Daar gaan we het zo over hebben. Maar neem ons eerst even mee. Hoe werkt het precies bij de wensenambulance? Iemand meldt zich aan met een wens en dan?
2: Nou, dan dat kan bijvoorbeeld via onze website. Maar dat kan ook bijvoorbeeld via onze laatste wens-app. Nou, dan volg je dat hele protocol. En dan wordt er later contact opgenomen met degene die de wens heeft aangevraagd. En zo gaan we bekijken of wij een wens kunnen vervullen. En 9,5 van de 10 keer gaat dat gewoon allemaal lukken.
0: Dus jullie doen echt je stinkende best om zo'n laatste wens in vervulling te laten gaan?
2: Absoluut. En als dat soms binnen 24 uur moet of nog sneller, dan gaat dat zelfs nog binnen die tijd.
0: En ik noem dan wat voorbeelden, maar wat voor wensen zitten ertussen?
2: Nou goed, er zijn mensen die willen nog graag een keertje naar de dierentuin bijvoorbeeld. Maar die willen bijvoorbeeld ook nog een keer graag varen. Maar ze willen ook bijvoorbeeld naar het strand. Ze willen nog even een keer dat de zeelucht snuiven, het zoute zand. Of gewoon een bakje doen bij een oudere zuster of oudere broer.
0: Ja.
2: Of gewoon nog naar een sportwedstrijd kijken van hun kleinzoon of kleindochter. Je kan het eigenlijk niet zo gek bedenken of die wensen komen allemaal binnen en die pakken we op.
0: Mooi om te horen. Soms zijn het juist de kleine dingen van het leven die ze graag nog één keer willen beleven. Een kopje koffie met je zus inderdaad. Of een wedstrijd van een kleinkind. Ja, mooi.
2: Ja, zeker.
0: Niet altijd de grote dingen. Maar de schoonheid van het leven zit in de kleine dingen.
2: Ja, soms is een reis al binnen 1 à 2 uur geregeld. En de persoon in kwestie die heeft de mooiste dag die ze kon wensen.
0: Ja, ik zei het al, je hebt 3 oproepen geplaatst op nahelp.nl. Waar zijn jullie nu het hardst naar op zoek?
2: Een wenscoördinator, dat is degene waar het eigenlijk om draait. De wens komt binnen en die collega leest dan de wens uit en die gaat ermee aan de slag. Die moet het allemaal regelen. En de kern van het geheel is, we zijn allemaal vrijwilligers. Dus hoe meer vrijwilligers je op bijvoorbeeld zo'n wenscoördinator functie kan zetten, des te relaxter is het ook voor degene die dat allemaal moeten doen. Want misschien doe je het 1 of 2 keer in de week. Maar ja, als er wat mindere collega's zijn door of ziekte of door vakantie, dat betekent dat je er wat vaker aan de bak moet. Ja, en je hebt toch ook nog je werk daarnaast en je gezin en misschien nog een andere hobby die je wil uitoefenen. Dus hoe meer van deze mensen beschikbaar zijn, des te meer kunnen wij dat ook een beetje spreiden en ook aan de wensen voldoen.
0: Ja, want een goede voorbereiding is gewoon het halve werk. En zo'n wenscoördinator die zet die dag eigenlijk in de stijgers. En dan gaan vervolgens de chauffeurs en de verpleegkundigen op pad om de wens in vervulling te brengen.
2: Ja, want die wenscoördinator die moet ook gewoon al het medische nog bekijken. Maar ook stel, ik noem maar even dwarsstraat, als je in een flat of in een woongebouw woont, 6 hoog ver achter en je hebt geen lift. Nou, dan gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat de brandweer bijvoorbeeld ingeschakeld wordt om met een ladderwagen de lift of de wensvragen naar beneden te krijgen.
0: Jeetje.
2: En in onze ambulance. Of ergens staan paaltjes die de rit blokkeren ergens in de gemeente van die pylonnen. Nou, dan gaat hij of zij dat regelen. En dan hoeven wij daar alleen maar als chauffeur of als medisch begeleider aankomen. Even een belletje naar de gemeente en de paaltjes worden weggehaald.
0: Het klinkt een beetje als tv-productie. Vooruitkijken en alles regelen eigenlijk.
2: Ja, het is een hele leuke rol. Het is een intensieve rol ook wel. Maar goed, daarna ga je dan samen aan de slag met de chauffeur en met de medisch begeleider. En dan komt er een mooie dag uit.
0: En de nood is dus het hoogst voor zo'n wenscoördinator. Maar jullie kunnen ook chauffeurs en verpleegkundigen nog goed gebruiken, hè?
2: Jazeker, ook de medische begeleiders en de chauffeurs, ja goed, die hebben ook 9 van de 10 hebben ze allemaal nog een baan. Toevallig ben ik dan gepensioneerd, dus dan zeggen ze, ja, dan heb je ook wel wat meer tijd. Dat is niet alleen hier natuurlijk, maar overal. Dat klopt ook. Maar goed, je hebt ook nog je eigen privéleven natuurlijk. Het is altijd mooi als je een grote groep hebt. En dat je ook gewoon, als je voor deze club dan, voor Wensambulance Noord-Holland, hebt aangemeld. Ja, dat je ook gewoon een beetje gespreid de ritten kan doen.
0: Ja, ik snap dat niet één iemand 3 keer gevraagd wordt in 1 week. Ja, niemand zegt natuurlijk wil nee zeggen, want je wil gewoon helpen. Maar het is mooi om het werk te spreiden over de collega's.
2: Ja, ja, klopt.
0: Wil je tot slot nog even direct tot de luisteraar richten en je oproep de wereld insturen en mensen aanmoedigen om zich aan te melden?
2: Nou, laat ik zeggen dat het een hele mooie tijdbesteding is. Voor jezelf ook, maar ook voor degene voor wie je het doet. Er staan inderdaad 3 mooie advertenties dankzij jullie ook op NH Helpt. Daar staan de functies beschreven. Niet helemaal compleet, maar die kun je terugvinden bij onze website. En dat is op wensambulance.nl. En dan ga je naar de vrijwilligersfunctie. En daar zie je deze 3 functies staan. Er staan er nog een paar andere. Maar als je hier interesse in hebt, nou, dan zou ik zeggen, neem contact op met ons. Dat kan via het e-mailadres vrijwilligerszaken@wensambulance.nl. Nou, schrijf je verhaal, je motivatie en vooral ook wat je wil doen. En dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.
0: Nou, en ik kan me voorstellen dat het heel dankbaar werk is om te doen. Chauffeurs, verpleegkundigen en een wenscoördinator gezocht dus. Heb jij een zorgachtergrond of ervaring bij de politie, ambulance of brandweer? Dan is de wensambulance extra naar jou op zoek. Dan kunnen ze jouw hulp in Noord-Holland goed gebruiken. Je hoorde Peter Onderwater van de wensambulance Noord-Holland.
1: NH Help.

0: Shot the Sheriff van Eric Clapton hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: De Middendamsluis is een prachtig rijksmonument in het centrum van Monnikendam. En daar kunnen ze nog wel wat nieuwe sluiswachters gebruiken. Rick van Bijma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent de coördinator van de sluis, eigenlijk de hoofdsluiswachter zogezegd. Dat lijkt me wel een machtig gevoel, die sluis opendraaien, of niet?
2: Nou, dat is het. Maar het is vooral dat je goed moet uitkijken of de bootjes er recht voor liggen en er keurig heen kunnen en of je de deuren ver genoeg open doet. Dus het is ook gewoon werk wat je doet.
0: Ja, het is precisiewerk en hard werken, want je hebt er spierballen voor nodig, hè?
2: Ja, alles gaat met de hand. En er ligt een gezellige laag blubber voor de sluis.
0: Okay.
2: Dus die schuif je een beetje mee heen en weer. Maar ja, dat hoort bij een sluis, want die brengt het water in beweging.
0: En voor mensen die Monnikendam niet zo goed kennen, het is in het centrum, maar misschien kan je de sluis even beschrijven. Want hoeveel zit er tussen de twee sluisdeuren? Hoeveel boten passen er in het midden?
2: Nou, het is een zogenaamde overkluisde sluis. Dat betekent dat er een vaste brug overheen zit.
0: Ja?
2: Dus er kunnen geen zeilboten door met staande mast. Dus je kunt er wel door als de mast strijken. Maar het is over het algemeen een sluis waar kleinere boten en sloepen doorheen kunnen.
0: En is het een mooi bouwwerk?
2: Ja, het is inderdaad een rijksmonument, maar het staat ook op de gemeentelijke monumentenlijst, want ze zijn er trots op. Het is de eerste sluis, toen nog van hout, is in 1425 gebouwd. Dus het is echt een heel, heel oud ding in de dijk. En ja, je ziet er prachtig uit. En als je van binnenuit komt aanvaren, dus van het binnenwater, dan zien die deuren er toch wel heel erg hoog uit.
0: Oh ja, indrukwekkend ja. Om daar dan in te varen.
2: Ja, ja.
0: En dan vaar je met je boot naar het midden. Dan gaat de sluisdeur achter je dicht en dan gaat het water omhoog of juist omlaag totdat je weer verder kan, toch?
2: Ja, als je naar buiten vaart, he, van binnenwater naar de Gouwzee, dan ga je 1,5 meter omhoog. Dat is een flink end.
0: Oh ja, ja.
2: Ja.
0: Ja, en we spraken elkaar van tevoren. Toen zei je ook, ja, je moet ook het hoofd koel kunnen houden, hè? Want mensen vinden het spannend en jij moet rust uitstralen als sluiswachter.
2: Ja, wij doen dit voor het toerisme op verzoek van de gemeente. Maar wij doen het ook voor het plezier van de mensen die met bootjes varen. Maar ja, er komen dus ook mensen die nog nooit in de sluis hebben gelegen en die hebben kleine kinderen aan boord en zo. Dus je moet langzaam het water erin laten lopen. En dan later kan het wat sneller. Maar dat leer je als sluiswachter al vrij snel. Mensen moeten gewoon plezier hebben om er doorheen te gaan.
0: Ja. Ja, en de sluis valt onder de Stichting Promotie Waterland. Ik heb een tijdje geleden jouw collega gesproken. Die deed toen hier bij NH Helpt een oproep dat ze zowel mensen bij de VVV zochten als sluiswachters. En dat heeft ook iemand opgeleverd, toch?
2: Ja, ja, wij krijgen zo nu en dan mensen, kijk, hoe wij werken, er hangt een nummer op de sluis en dan bellen ze mij en dan bel ik iemand die in het rooster staat, dus die staat wel in een rooster.
0: Ah, oké, okay. Dus je meldt je aan als sluiswachter,
2: ja.
0: En dan word je denk ik ingewerkt en dan kom je in een rooster te staan.
2: Ja, ja. Ja, en dat kan je naar eigen behoefte invullen. We hopen natuurlijk dat iemand zo vaak mogelijk erin gaat, want het hele zomerseizoen draaien wij. En dan doe je een dagdeel, of een ochtend of een middag. En ja, soms 2 dagen achter elkaar en soms met een week ertussen. Het is net wat je zelf aan tijd hebt. Maar als je op het rooster staat, dan moet je beschikbaar zijn, want dan kan er iemand voor de sluis liggen en die wil er gewoon door.
0: Ja, dan moet je snel ter plaatse kunnen zijn.
2: Ja, ja, dus je moet ook niet te ver van de sluis af wonen. We zeggen, in Monnikendam is altijd goed. Maar als je daarbuiten woont, niet te ver weg. Want je moet er toch wel binnen een redelijke tijd kunnen zijn.
0: En hoe leuk is dit om te doen?
2: Nou, het is heel leuk. We hebben overal natuurlijk mensen die over hun eigen tijd kunnen beschikken. Dat zijn mensen die met pensioen zijn, maar ook mensen die parttime werken. En dan zeggen, nou, een vaste dag kan ik wel een dagdeel voor mijn rekening nemen. En die het leuk vinden om, ja, enerzijds het toerisme te bevorderen, anderzijds die van water houden. Hè, want we hebben veel watersporters erbij die weten hoe het werkt met zo'n sluis. En dat leuk vinden om mensen door te laten. Dus gewoon enthousiaste mensen en mensen die wel enige spierkracht hebben, hoewel het draaien van de sluis vooral, je moet je gewicht gebruiken. Je moet aan de spaken van de kaapstaanders moet je gaan hangen.
0: Ja.
2: Om zo min mogelijk spierkracht te gebruiken, maar wel je eigen gewicht.
0: Nou. Ja, een soort groot rad of een wiel waar je aan draait, hè?
2: Het zijn spaken en het is een braadspil, noemen ze het ook wel eens.
0: Oh ja.
2: Wat rond kan draaien en zitten kettingen aan en die draaien de deuren open en dicht.
0: En nog even advocaat van de duivel spelen. De winter komt er nu aan. Is het nu wel een handig moment om je aan te melden als sluiswachter?
2: Ja, want dan hebben we rustig de tijd om af te spreken wanneer we de instructie doen. Die is niet zo uitgebreid, maar wij willen vooral veel aandacht aan veiligheid besteden, aan vriendelijkheid van personeel, zou ik maar zeggen, ja. Op de sluis. Want mensen zijn heel vaak onzeker, of over een boot, maar vaak over zichzelf. En ook wat kennis maken met de andere sluiswachters, hoewel je elkaar weinig ziet, want je draait iedere keer alleen op zo'n sluis, soms met z'n tweeën, als we er veel hebben. Maar over het algemeen draai je alleen je dienst. En dus op een ochtend of een middag.
0: Ja, en het kan ook rustig zijn. Het kan ook heel druk zijn. Dat kan je niet voorspellen.
2: Ja, staat in het rooster en soms word je gewoon niet gebeld. En dan komen er dus ook geen bootjes die zich melden.
0: Nee, precies. Ja. De oproep is dus sluiswachters gezocht. Voor een beetje jonge pensionado's, zou ik zeggen. Dus je moet wel veel tijd hebben en nog genoeg spierkracht. Ken je iemand of ben je iemand en denk je van, nou, dit is leuk voor mijzelf of voor iemand anders? Tip hem of haar dan even of bel ons direct op 088-850-51-52. En de oproep van de Middendamsluis staat natuurlijk op nhhelpt.nl. Daar kan je ook alle informatie vinden. Rick van Bijma uit Monnikendam, hartelijk dank. En heel veel succes gewenst deze winter met het inwerken van nieuwe mensen.
2: Graag gedaan en kom eens langs.
0: Ga ik doen, dankjewel.
2: Ja, oké.

0: So Incredible van Ilse de Lange.
1: NH Helpt.
0: Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Het Bunkermuseum in Julianadorp zoekt vrijwilligers. Ramon zoekt die ene speciale Bassie en Adriaan button, uitgegeven door het Goois Weekblad. Gaat bij jou een belletje rinkelen? Bel ons dan nog snel even op 088 850 51 52. En wil je dat het pontje bij het Amsterdamse Bos behouden blijft? Teken dan even de petitie van Erik. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze NH Helpt uitzending op zaterdagmiddag. Marcel begint al met
2: de kopjes opruimen.
0: Afruimen van de theekopjes. Ja. Dankjewel voor vandaag, Marcel.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Fijn weekend. Ja, jij wil naar de vaatwasser?
2: Ja, ik ga meteen naar de vaatwasser.
0: Ik laat je gaan. Ik laat je gaan. Straks luister je naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. En volgende week zaterdag is NH Helpt er weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En wij sluiten hier af met de groeten van de Italiaanse Luca.
3: De groeten.
4: NH Helpt.
5: De groeten. Hallo, ik ben Luca, hier van Primo Hilversum, de restaurant op de Groes. Ik ben hier op de radio. Het is een beetje spannend, omdat mijn Nederlands niet zo goed is, maar ik probeer een beetje.
0: Ja. En wil je nog de groeten doen aan iemand?
5: Wat soort, van iemand? Ja, voor mijn familie en voor onze klanten, onze community Primo. En alles, alle de Italiërs dat zijn in Hilversum en in het Gooi. Ciao ragazzi, ci vediamo a Primo Hilversum, mi raccomando. Un bacione forte.
0: Grazie mille.
5: Arrivederci.
3: De groeten.

0: autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hey Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
12: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 2:00.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de

0: Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Ja, herfst klinkt toch anders.
12: Herfst zijn Noord-Holland.
13: De duizend van
14: dit mag
13: deze.
14: Nog wel. Met Leo en Nico Driessen.
15: Nou, Arend. Arend, ja? Kom maar even met het lijstje van de directie. Nou, want waar zitten we in de eerste plaats nu?
16: We zitten gewoon in de studio.
15: En waarom zitten we gewoon in de studio?
16: Omdat wij een buiten de studio verbod hebben gekregen. Omdat,
15: van één week schorsing.
16: Één week schorsing, omdat het
15: vanwege
16: gewoon wanbeleid van Reinoud.
15: Ja, Reinoud.
17: Maar dat werd niet zo gewaardeerd.
15: Nee.
16: Al jouw voorgaande 70 uitstapjes zijn afgekeurd.
15: Ja.
16: Ze hebben je 69 kansen gegeven. Toen zeiden ze van, nou, de 70ste moet goed zijn.
15: En dat was het niet.
16: Dat was het niet. En dat was een slechte locatie.
15: Het is dat als een declaraties de soep inlopen.
16: Ja, nou.
17: Nou ja, daar zal het mee te maken hebben gehad.
16: Het zijn flinke declaraties geweest.
15: Je kan niet, Reinoud, voor één uitzending 1500 broodjes kroket declareren.
16: Nee.
15: Dat kan niet.
16: Dat kan niet.
15: Dat
16: loopt toch spaak, joh.
15: Deze directie niet in.
16: Dat loopt spaak.
15: Dat valt op.
16: Dat daar wringt de schoen.
15: Ja.
16: Jongen.
17: Jij wilde ze graag hebben. Dus,
15: 300 flessen wijn. Ja, ze hebben ze drieën.
16: Dat betekent 100 flessen wijn.
15: Dat kan toch allemaal niet?
17: Ja, maar anders komen die mensen niet natuurlijk.
15: Dat, nee, je kan het mij niet uit te leggen.
17: Ja, oké. Okay.
16: Ik begrijp wat jij bedoelt. Dat kan dus niet. Maar dat pikken ze boven niet.
15: Nee, en overigens, Arend en ik hebben besloten om dat reeds gedeclareerde geld niet aan jou terug te geven.
16: Oh,
15: want dat had je maar beter moeten regelen. Wij gingen ervan uit dat jij dat wel. Nou, dan moeten we dus in de studio netjes voor de mensen.
16: Ja, gewoon keurig.
15: Dag mensen.
16: Dag lieve luisteraars. Vandaag.
15: Arend, als we nu toch nergens zijn, wat doen we dan wel vandaag?
16: Nou, we gaan gewoon iets over de liedjes zeggen. En we gaan.
15: Arend.
16: En we hebben ook geen Duitse.
15: Aan jou het woord.
16: We hebben ook geen Duitse gasten.
15: Nee?
16: Nee, helemaal niet.
15: Dat doet me pijn, Arend.
16: Ja, maar wat we wel hebben is dat jij gewoon een één-op-eentje hebt. Met mij.
15: Oh, en dat dan weer wel.
16: En het recept in de tweede uur.
15: Nou mensen, hier vanuit de studio in Hilversum mag ik u aankondigen de eerste drie chansonnetjes.
16: Ja.
15: Van Keit Marcel.
16: Nee, dan moet je proberen Keith.
15: Hè?
16: Keith. Zeg dan met de F. Keith. Keith Marshall. Only Crying. En daarna doen we de Moody Blues met Lady Day. En André Verduin, die is stapelgek op
15: Lazy
16: jou.
15: Day. Lady Day. Lady Day. Wat voor day is het?
16: Zou dit goed doen, Leo?

0: Doe dit programma.
1: Huh?
0: We lopen weer te rotzooien. Eerst maar even de drie liedjes. Kom maar.
1: Dames en heren, veel genoegen met de drie chansons.
0: Hoef je niet bij elke drie liedjes te zijn.
2: NH. De Duizend van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
3: Heel erg leuk. Dat vind ik zo fantastisch.
4: Nou, ik heb het gemist hoor.
5: Hier Hilversum Holland.

0: Lieve luisteraars, waar u ook bent in Noord-Holland...
1: Hey, wij zijn nergens.
0: Waar u ook bent in Noord-Holland en omgeboen. Want het is ons opgevallen dat ook luisteraartjes in Zuid-Holland... en op de Afsluitdijk nog steeds deze beroemde zender... regionale zender Noord-Holland kunnen ontvangen.
1: Ja, nog even, Reinhard, waarom we in de studio zitten. Je hebt 4 pakken gekocht bij Anders dan Anderen... Je hebt er nooit eentje aan gehad.
2: Dus je hebt nooit een aan gehad.
1: Rare daarom, korte broeken. Rare lange korte broeken.
0: Juist. En daarom nu brood.
1: Nee, bread.
0: Met David Gates.
1: Ja.
2: Diarree.
1: Nee, Gates.
0: Diarree, inderdaad.
1: Ja, diarree. En de cat.
0: Maar goed dat bij diarree er maar one way wind is.
1: Ja.
0: Wat een leuk muzikaal bruggetje maak ik hier. En daarna de tip van Atje. Het is best leuk in de studio, hè, Arend?

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies.
4: Een hele goede middag, Adje.
5: Goedemiddag, Arend. Ja, ik wil het hebben over een van de beroemdste straten van Nederland. En dat is de Amsterdamse Kalverstraat. Die gaat namelijk de komende 2 jaar op de schop, heb ik gelezen in de krant. En dan moet de riolering vervangen, bekabeling, wegdek. En dat betekent ook nog eens een keer dat ja, die aannemer zijn spullen erg kwijt moet. En dat gaat op het spui gebeuren. Waar het niet dat daar natuurlijk een van de mooiste boekenmarkten van Nederland en zeker van Amsterdam is. En die moet dan waarschijnlijk weg. En daar is niemand blij mee. Desniettemin is de Kalverstraat al jarenlang beroemd. En hadden we in 1972 een nummer over de Kalverstraat. Namelijk door de winkeliersvereniging bedacht om wat meer de straat beroemd te maken. En dat werd gezongen door Willy Alberti. Ja, een van de meest legendarische zangers die we natuurlijk hebben in Nederland. Helaas al overleden in 1985 op 58-jarige leeftijd. Maar niemand zal hem snel vergeten. Hè? Eerst het Italiaanse repertoire, naderhand Nederlands, natuurlijk met zijn dochter Willeke. En ja, ook naast dat hij zanger was, was hij ook nog acteur, maakte hij televisieprogramma's. Maar dat is toch niet altijd de vetpot in die tijd. Dus hij had er ook nog een platenzaak bij en zong nummertjes in voor reclames. Onder andere voor de spaghetti van Honig en de zoutjes van Smit. Desniettemin kunnen we nu spreken van een heel leuk nummer over de Kalverstraat. Geschreven door niemand minder dan Harry de Groot, die eigenlijk heel veel repertoire van Johnny Jordaan ook heeft gemaakt. En het is eigenlijk, lullig gezegd, een beetje niemandalletje, maar je hoort er nooit. Hij is eigenlijk vergeten, dus daarom wil ik hem nu op zaterdagmiddag toch even de kans geven. Dus ik wens iedereen veel plezier ermee en een fijne uitzending.
4: Dat klonk weer geweldig, Adje. Dankjewel en tot volgende week.
5: Tot volgende week.

0: Zeg, zijn we volgende week ook nog geschorst? Of
1: ik
0: wat?
1: Hoop dat we naar de speelgoed...
2: Nou, ik hoop
1: we
2: niet...
1: Ik hoop dat we naar de speelgoed...
0: Ah, ik ga weer presenteren, ja?
1: Ja, ik ga maar doen met je.
0: Vind je dat ik goed presenteer?
1: Ja, dat gaat heel goed. We komen uit Atjer, Leo.
0: We komen uit Atjer, Leo.
1: Nee.
0: Huh?
1: Ga maar.
0: Goedemiddag, luisteraars.
1: Dat hoeft niet, je hebt...
0: Waar u bent...
1: Nee, je hoeft niet constant opnieuw
0: te beginnen. In Noord-Holland of de omgeving van Noord-Holland. Ja, Leo, want dit... het is ons opgevallen... dat ook mensen net buiten Noord-Holland deze zender...
1: Nog weet ik goed. Je leest weer hetzelfde briefje voor als net.
0: Ja, dat is het.
1: Dat is geen radio.
0: Ik dacht al, dit komt mij bekend voor. Ja. Liever, ik pak even de volgende pagina.
1: Ja. Oh, wat dat doet. Sailor, dames en heren, lieve luisteraars.
0: 4 broodjes ham.
1: Nee.
0: 3 broodjes tartar.
1: En Dusty Springfield.
0: En geef Reinoud eens een keer een flinke vaksen.
1: En Ron gaat lekker praten over Jim Croce.
0: Gaat best goed, hè, hier in de studio. Sailor.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Een hele goede middag, Ron.
3: Een hele goede middag.
2: Het lijkt wel of ze met elkaar afgesproken hebben, maar ik had vorige week 9 mailtjes gehad van mensen, diverse mensen, die allemaal iets over Jim Croce willen horen. En dat hij veel te weinig op de radio of waar dan ook op welk medium te horen is. Daar gaan we zo wat over doen. Tenminste, ik hoop dat jij wat over wil zeggen. Even een ander vraagje.
3: Zeker.
2: Van mevrouw. Oh, dat zat er niet bij. Els. Wist Ron al dat als je kibbeling eet, dat je ook net zo goed daarnaast een potje Heinz sandwichspread als saus kan gebruiken?
3: Nee, dat wist ik niet.
2: Bij deze. Maar
3: zijn daar niet verschillende smaken van?
2: Ja, maar de originele, dat denk ik.
3: Ben er een beetje uit als sandwichspread.
2: Oh, nee. Als je dat zinnetje vanmorgen gedacht had dat je dat ooit vandaag zou zeggen, dan had je jezelf... Ja. Je bent een beetje uit de sandwichspread.
3: Ja, ik heb dat daar precies mijn jeugd niet meer gegeven. Ik krijg er ineens trek in ook.
2: Ja, maar volgens mij is het een beetje chemische rotzooi. Ik weet het echt niet.
3: Ja.
2: Nou ja, maakt ook niet uit. We gaan het uitzoeken, Ron. Jim Croce, vertel. Ja. Ben je fan ervan?
3: Ja, ik ben wel een liefhebber. Ja, zijn oeuvre is niet heel groot. Dat is het nadeel. Een goede singer-songwriter die eind jaar 60 opkwam. Maar ja, hij verliet ons al op 30-jarige leeftijd.
2: Ja,
3: dus ja, er is niet heel veel van hem.
2: Nee, maar hoe lang is hij actief geweest in de muziekwereld dan? Ja.
3: Ja, toch wel een jaar of 4, 5, denk ik.
2: Ja, oké. Okay.
3: Ik moest daar ook aan denken. En ik moest ook aan een parallel denken met... die heeft trouwens wel een hele grote body of work, zoals ik dat moet zeggen. Otis Redding.
2: Ja.
3: Die ook deze week... even denken, zoveel jaar dood was, denk ik. En die is op zijn 26e overleden. En het valt mij altijd op als je foto's ziet van Otis Redding.
2: Ja.
3: Maar ook van Jim Croce, hoe oud die mannen er eigenlijk uitzagen. Jim Croce stierf dus als 30-jarige. Nou, hij zag eruit als een verre 40er.
2: Nou, maar ik heb dit natuurlijk...
3: En Otis ook.
2: Iedereen heeft die bekende LP met al die hits erop, zeg maar.
3: Ja.
2: Met die snor en het haar. En het, ja, inderdaad, dan lijkt het wel een man van 50, inderdaad.
3: Ja.
2: Want er staan wat nummers op, hè, op dat album. Ik neem aan dat wij het zelf album voor hebben.
3: Iedereen kent hits als Bad Bad Leroy Brown. En het nummer waar we zo naar gaan luisteren. Ook nog een fun fact. Zijn zoon is ook actief in de muziek. Die maakt wat meer soul-achtige muziek. Maar is een dikke, vette aanrader.
2: Maar heb je die wel eens ook gezien? Is hij wel eens in Nederland, Ron?
3: Ja, hij is als in Nederland. Sterker nog, hij trad in Nederland op en hij kwam in mijn winkel een instor geven.
2: Ah, nee.
3: Dus hij zat achter zijn... Ja, dat is zo mooi. Helaas maar heel weinig mensen die opkwamen draven, omdat hij toch niet zo bekend is als zijn vader. Maar jeetje, wat heb ik genoten. En hij bleek een groot liefhebber van Native Beat.
2: Jeetje, Mina, wat leuk. Is dat lang geleden, Ron?
3: Ja, dat is... Ja, ook alweer bijna 10 jaar terug. Maar okay. Hij maakt nog steeds hele mooie platen. Precies, die nog weer 2 jaar of zo uitvoeren.
2: En welke gaan we vandaag ook weer naar luisteren? Want we hadden I Got A Name voor ergens, maar we hadden ook Time in a Bottle.
3: Prachtig. Ja, die wordt het.
2: Oké.
3: Okay. Ik vind dat het mooiste nummer van Jim.
2: Ja, maar die titel al, of tenminste dat liedje.
3: Ja.
2: If I Could Save That. Ja, mooi.
3: Ja, en zeker gezien het feit dat hij zo vroeg overleed, maakt het allemaal extra tragisch natuurlijk.
2: Ja. Nou, even een serieus momentje. Het moet even kunnen op deze zaterdag.
3: Even een reflectief moment, ja.
2: Ja, oké. Okay. Dan gaan we volgende week...
3: Staat toch stil bij de mooiheid van het leven en hoe breekbaar het is.
2: Oh, hou alsjeblieft.
3: We hebben natuurlijk deze week ook al de herdenking van 9-11. Ja. Nou, iedereen die dat mee heeft gemaakt weet hoe breekbaar het leven is.
2: Ik zou het hier even bij willen laten.
3: Ik ook.
2: Goed. Volgende week hebben we al een verzoekje weer rond. Instant Karma van John Lennon.
3: Weer
2: van mevrouw. Maar goed, tot volgende week, Ron.
3: Tot volgende week.

0: Wat is dit voor een raar plaatje?
1: Is geweldig, man.
2: Leuk muziekje.
0: Wacht even, wat mijn muziekje is. Zal ik mijn muziekje doen?
1: Oh. Loud Music in Cars.
0: Ja, het is wel een leuk liedje, maar doe niet. Allee, zal ik ook Paul McCartney doen? Weet je, die jij niet leuk vindt van Paul McCartney. Wat? Nee, ik vind London Town wel mooi. Of Deliver Your Children vind ik zo'n mooi liedje.
1: Oké. Okay.
0: Vind je het goed?
2: Mm-hmm. Ja hoor.
0: Oké. We komen nu aan Jim Croce.
1: Ja.
0: En daarmee, luisteraars, is er zo goed als het eerste uur de muzikale geschiedenis ingeschreven. Gaat goed, toch?
1: Heeft hij goed? Je hebt daar het handboek van radiomaker 1934.
0: Ja.
1: Je stem, die heb je...
0: Wel aan, luisteraars.
1: Ja, die klopt helemaal, dat is hartstikke goed.
0: Wel aan.
1: Maar het is nu 2026. Je moet iets modernere tonen aanslaan.
0: Ja,
1: hoewel ik graag...
0: Rot op, man.
1: Ja, maar dan doe je de...
0: Heb je nog een mop? Oh, gaan we eerst even... Wat is jouw tip, Arend?
1: Nou, we hebben eerst Duizendfeest. Mijn tip is Paul McCartney met nieuw. En dan moet je vooral letten op 12-snarige gitaar bij 1 minuut 20. Kijk, want... dat is radio maken. Dat is snel en vlot. En niet dat wie heeft dat handboek geschreven eigenlijk?
0: Nee, dan zal ik je nog eens wat vertellen. Ik doe ook Paul McCartney.
1: Oh,
0: weet je dat de Beatles nooit klaverjast, hè?
2: Nee, ze Paul McCartney niet.

0: lippen.
1: Volgens mij, Arend,
2: ja.
1: Je had het wel over dat Paul McCartney met die 12 snaren in... maar hoeveel waren er van die Believe Me It's Hell in?
2: Ja, ook een slaggitaar.
1: Snap je?
2: Akoestische, ja.
1: Van slag af... Weet je, als Reinoud gaat spelen, is het dan van slag af gitaar.
2: Ja, van slag af gitaar.
1: Reinoud, heb je nog mag je van de directie nog een mopje doen?
0: Zeker.
1: Of mag dat ook niet meer?
0: Nou, dat mocht
1: zou mij niet verbazen.
2: Nou, ik zal zo die lijst oplezen wat allemaal niet meer mag.
0: Oh, nou, ik ben benieuwd. Het is wit en het ontploft.
2: Boemkool.
0: Boemkool.
1: Nee, die maak je niet.
2: Ja, die maak je
1: niet. Nee.
2: Dit staat dus op die lijst.
1: Nee. Dat niet meer mag.
2: Dat je één mop 1 à 2 keer mag herhalen, maar niet 17 keer.
0: Ja, maar de kracht van herhaling, zeggen ze toch?
2: Ja, maar dat moet die leuk zijn.
1: Ja, dus ik heb toch nog nooit, weet je dat jij nog nooit een leuke mop hebt?
2: Nee, dat klopt. Ik heb Leo ook nooit betrapt op een leugen, maar dit is inderdaad de waarheid.
0: Oh, nou.
3: Luisteraars, blijft aan uw toestel. Ja.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland.

0: Vink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt. 99 cent.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
12: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
13: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
14: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
15: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 3:00.
18: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
19: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf.

0: 0800-6222.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Het is in heel Noord-Holland.
10: De duizend van Driessen.
11: Met Leo en Nico Driessen.
12: Gekneveld lig ik hier aan haar wil en zij luiert en ligt stil op de bank haar krant te lezen. Ach, dat net nu zij een feminist moest wezen. Ik was maar af, ik zuig maar stof, ik jas de piepers, kook de lof en zij kijkt slechts toe. Maar ik ben te zwak dat ik haar iets doe. Nee, mijn lot is zwaar en niet te dragen. Als er nou eens iemand als Arend was bij wie ik om raad kon vragen.
13: Ja, vraag maar raad.
12: Moet ook rijmen.
13: Oh, moet ook rijmen. Als je zo last hebt van jou. Wat was het? Feministen?
12: Feminist.
13: Feministen, kijk dan liever op vrijdagavond naar het circusprogramma Piste.
12: Mooi.
13: 14, Leo. Het is zover. Kun je die oude radiostemmer eens een keer doen?
12: Goedemiddag, luisteraars. Ja, want... Het is tijd voor de top 15. Ja. Door u samengesteld. En door ons
13: ik zat er overleven.
12: En zo is het als gewoonlijk weer dat de beste de eerste is geworden.
13: Even een stokje water.
12: Dankzij u inbreng. U, luisteraar van Noord-Holland Radio. Overigens ook te ontvangen op de Nafsluitdijk. En een tikje Friesland in.
13: Nummer 14, Tears for Fears, Advice for the Young at Heart.
12: Een tikje Friesland in.
13: Majority
12: heel ver Friesland in.
13: Because of I Love You. En Peter Koelewijn, Veronica, sorry. Waarom?
12: En Leeuwarden, ben je het wel kwijt.

0: En zo, vrienden en vriendinnen van de radio.
1: Zeg, hey Arend, als ik dit volhoud, dan zullen ze toch wel zeggen dat we weer op moeten rotten.
2: Op moeten rotten? Oh, ja. Daar studio uit. Ja. Ja, dit gaat gewoon volledig hebben.
1: Ja.
2: We gaan bij 9, Leo. Kan je even die oud-Hollandse aankondiging...
0: Beste luisteraartjes.
2: Mag ik het ook een keer proberen?
1: Ja.
0: Beste luisteraartjes, waar dan ook. Op de afsluitdijk. Of bij Egmond aan de Hoef. We zijn aanbeland bij nummer 9. Want dat staat op de lijst die u heeft samengesteld.
1: Dat vind je zelf?
2: En, ja, dat gaat niet zo lekker, denk ik. Nee. Pak het even over.
0: Precies, let's.
2: Nee, 9 hebben we eerst. De Greyhound.
0: Ja, dat heb je toch zojuist wel aangekondigd?
2: Dat hebben ze niet verstaan.
0: Precies, let's. Ja. Cover me.
2: Cover me.
0: Huh?
2: Dat vind ik weer beter. Ik heb weer meer taalgevoel dan jij. Ja. Cover me, dat is gewoon...
0: Ja, je hebt een hele rare broek aan, inderdaad. En dan Abba. Lea.
2: Hey, all your love on me.
0: Ja, dat Engels dat is ook wel wat.
2: Dat is moeilijk.
0: Zijn we toch een Noord-Hollandse zender, dacht
2: ja,
0: ik.
2: Ja, dat is moeilijk. Dat geef ik toe.
0: Reinoud, wat zie je er raar uit?
2: Ja, heb een pak aan.
0: Ja.
3: Ja, hier mag het.
0: Directiepak.
4: Het elftal van de week. Nummer 9.

0: Dames en heren, u vraagt zich misschien af... wie is toch die geweldige gitarist... die hier al anderhalf uur tokkelt?
1: Dus geen 12 jaar.
0: Onthul jij maar even wie deze geweldige gitarist is.
1: Cor Aanrecht.
2: Akkoord oprotten.
1: Ja, Cor, zijn we klaar een beetje. Maar, ik heb één akkoord. Het is geen 12-zalige gitaar, dit.
2: Maar goed. Nou.
1: Leo.
2: Dag, Cor.
1: Dag, Cor.
2: Dag, Cor.
1: Hij, wat?
2: Hé.
1: Waar zeg? Hij loopt weg met zijn gitaartje. Danny moet even terugkomen, hoor.
2: Nee, hoor.
1: Jawel, ik vind het...
2: Nee.
1: Je kan niet...
2: Nee, we hebben een leuke hobo-wist.
1: We hebben nog een hobo-wist straks ook.
2: Die hebben we nog wel gevonden.
1: Ferrari, Sweet Love, daar hoort.
2: Ja, en dan Rod Stewart. Ja. Met... Didn't I.
1: Moet, ja.
2: Dat is echt, dames en heren, dat komt uit het hart van Rod Stewart. Hij is onlangs weer even onwel geworden. Maar ik zag hem, hij stond met een ex te praten, heb je dat gezien?
1: Ja, heb je gezien hoe hij bij Celtic stond op de tribune?
2: Nee, maar hij stond met een ex te praten. Hij is 85, maar die ex ook. Gezellig.
1: Nou, dat is leuk. Met wel een fles wijn, neem ik aan.
2: Ja, een glaasje.
1: Ja, goed. En Pierre Croscola.
3: Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady.
2: Wat?
3: Lady, lady, lady, lady.
2: Kun jij dat ook, Lennart?
4: Ik ga me er niet aan wagen.
5: Het elftal van de week. Nummer 6.

0: yet.
1: Het elftal van de week.
2: Nummer 2.
3: Weet jij wat hij zei?
4: Geen idee. Maar volgens mij had hij het fout.

0: Ik vind het een muziekje achtergrond muziekje missen.
1: Ja, maar doe, nee, ja, ik heb een hoop bewust.
0: Hebben we nog een ander instrument? Iemand die een ander instrument. Er zitten twee mensen
1: klaar met
0: een instrument.
1: Ik heb hier iets.
0: Want ik vind het een beetje kaal.
1: Ja, maar ja, weet je wat het is?
0: En we hebben nog twee uur hebben we nog drie nummers te gaan. Waaronder de nummer 3, nummer 2 en nummer 1.
1: Oh ja.
0: En de nummer 3, dat is I Saved the World Today van eigenlijk Annie Lennox alleen, vind ik hoor. Maar...
1: I saved the world.
0: Nee. Dat
1: I saved the world.
0: And a well-respected man.
1: And I will feel all that.
0: And a well-respected man op 2.
1: I saved the world.
0: Hij gaat er dwars doorheen. Je probeert radio te maken.
1: Radio maken?
0: Ja, radio maken.
1: Even luister wat dit is, Aard.
0: Wat heb je nu dan weer? Dan kom... Nou, dan liever
2: laat
0: Corrie
2: aan. Niet doen.
0: Nee, laat Corrie even terugkomen. Dan
1: nou, goed. Wacht even. Even nog één keer.
0: Nou, ja,
1: dames en heren, luister tegen niet u. Dit is nog nooit vertoond.

0: Het is inderdaad nog nooit vertoond. Nou ja, even 3-2, de Europe Mix en de Kings.
1: Prachtig gewoon.
2: Het elftal van de week, nummer 3.
3: Wauw, geweldig.

0: Aftellen, Reinoud. We moeten weer verfitten.
1: Moet ik niet het onvoorzichtig inspreken?
2: Ach. Om dat geluidje wel leuk wat je net had.
1: Wel een geluidje.
2: Ja.
0: Ja, dat was een mislukte hobo. Verstopte hobo. Of wat is het? Tuba? Tuba or not tuba?

0: was een mooie lijst, Rijlen. We gaan alleen nummer 1 nog...
1: De Diamond.
0: Ja, Neil Diamond, if you know what I mean. Terecht ook.
2: Het elftal van de week.
3: Nummer

0: Komt hij na?
1: Nee, we krijgen nog een derde uur.
2: Nee, derde uur komt.
0: Oh ja. En nog een mop?
2: Jazeker. Welk huis heeft geen dak, geen deur en geen raam?
1: Slakkenhuis.
2: Dat kan, ik dacht een klokhuis.
0: Is er een klok?
2: Dan gaan we zo op die tour. Nou, volgende deur.
1: Ik ga Cor Aanrecht even halen. Die zit die Jank aan de bar in de kantine. Het is ook ingehuurd door de directie.
0: Oh, als moet.
1: Oh ja, cachette geven. Maar goed, ik ga hem even halen.
3: Luisteraars, blijft aan uw toestel.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Ik ben Wil uit Den Helder.
8: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
9: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Adriaan uit Volendam.
11: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
13: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van... Voordeeluitjes.nl.
16: Schone lucht is belangrijk.

0: Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Het zijn Noord-Holland.
7: De duizend
8: ik heb kort gehaald.
5: Met Leo en Nico Driessen.
8: Hij moet zijn tranen even
9: ook. Ik vond die hoboïst ook wel goed.
8: Is ook goed, die mag ook nog een keer terugkomen. Dankjewel, Cor, ja. Zullen we even luisteren naar Cor, even een half uurtje?
9: Hij belooft nog meer, hij belooft toch nog een akkoordje tussendoor te rotten.
8: Ja, we horen wachten al even af. Eerste triootje door Wandela van Harkem. Die heeft Lobo, de Lowland Trio en Randy Newman. Het gaat allemaal over trouwen.
9: Ongelooflijk origineel.

0: ook nog wandelaar van Harkum. Als je dan zo nodig dit moest doen, wandelaar van Harkum. Hè?
1: Mandela misschien.
0: Mandela van Harkum.
1: Mandela, wat is Mandela?
0: Daar hadden we dus ook nog even bijvoorbeeld een Never Marry a Railroad mee kunnen doen.
1: Ja, inderdaad.
0: Shocking Blue.
1: Goh, wat goed voor jou, Leo, dat je erachter komt.
0: Dank je wel.
1: Helemaal over het hoofd gezien.
0: Ja, en The Merry Man?
1: Oh.
0: Zeg, die
1: ja, hij moet nu even stoppen. We gaan even bellen eerst, Leo.
0: Oh, we gaan bellen, ja.
1: Ja, we gaan eerst bellen. Dus Cor, gaan we
0: even
1: drinken.
0: Nou, wacht even. Reinoud.
2: Ja?
0: Als jij nou even een mop vertelt.
2: Ja?
0: En dan daarna dan aansluit op de telefoon.
1: Oh ja?
2: Het zit op het dak en het maakt muziek.
0: Je moet, nee, maar dan wacht even. Nee, niet naar Arend kijken.
1: Nee.
0: Want jij moet dan...
2: Ja, maar
0: dan
2: die weet altijd soort dingen.
0: Ja, nee, ja, maar wacht nou even.
2: Oh.
0: Dan verdedig die mop. Arend zegt wat het is. En dan zeg jij, dat is goed geantwoord.
1: Ja, dan
0: waarop we... dan de telefoon.
1: Ja, ja. Oké, okay, kwart.
0: Het live
2: zit
0: radio.
2: Het zit op het
0: wacht
2: dak.
0: Wacht even.
2: Ja, hallo.
1: Nee, Cor, je mag zo stoppen, ja. Ja. Nu kan je niet.
0: Cor, af.
2: Oh, dan moet ik nu?
1: Ja.
0: Af, Cor.
2: Het zit op het dak en het maakt muziek.
1: Een dakkapel.
2: Ja, dat is heel goed.
1: Geantwoord.
2: Juist.
1: Nee, dat is goed geantwoord.
2: Dat is goed geantwoord, Arend.
1: Dan gaan we nu...
0: Nee, dat gaat... Ja, ja, dat moet hij zeggen.
1: Ja, dat weet ik wel, maar hij zegt dat
0: niet.
1: Dat
0: hoeft niet.
1: Oh.
2: Zo, die Cor is klaar.
1: Yes. Ja, Cor. Dat had ik ook niet zo...
0: Dat is wel erg Cor. En aan de telefoon hebben we een rasartiest, Gert-Jan Tweebeke, die, voordat hij de muziek inging, ongelooflijk veel doelpunten kon maken, hè Gert-Jan?
3: Ja, om precies te zijn heb ik er geloof ik 48 gemaakt in het ene seizoen dat ik spits stond. Ja. Want de rest van mijn carrière was ik keeper.
0: Ja, maar ik zei...
3: Jij
0: zei...
3: bent daar getuige van.
0: Ja, nee, ja, ik heb er een hoop voor gegeven aan je, weet je nog?
3: Zeker, ja.
0: Nee, dat... ja. Wij gaan, Gert-Jan Tweebeke en ik gaan terug in de tijd. Want wij zaten samen op het internaat. Nou, niet als enige, maar met 120 andere jongens. Op de Wustelaan bij de Witte Paters. Op Sparenberg, op La Viserie College. En we voetbalden. Wij waren een jaartje jonger. Wij kwamen, en Gert-Jan Tweebeke was een jaartje hoger. En we mochten een elftal inschrijven bij Velsen. En we hadden zelf twee voetbalvelden daar. En we hebben die competitie gewonnen met 16 wedstrijden... Niet verloren, Arend.
1: 16 wedstrijden niet verloren.
0: 14 gewonnen, 2 gelijk.
1: 14 gewonnen, 2 gelijk.
0: Weet je hoeveel doelpunten voor?
1: Mag je het gokken?
0: Ja.
1: 110 voor.
0: Was maar waar. Was maar zo'n feest. Want Gert-Jan, we bleven steken op.
3: Dat weet ik niet meer. Maar
0: 99.
3: Ja, waarvan ik ongeveer de helft heb gemaakt.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: Maar van waar dan die rare switch naar keeper, als je er zo goed in
3: nou, het was een hele rare switch naar spits.
1: Oh,
0: dat is waar, ja.
1: Maar die was wel succesvol.
3: Ik was 10 jaar, toen debuteerde ik in Sint Pancratius.
1: Sloten.
3: In Bad Hoeverdorp.
1: Ja.
3: En dat was mijn club. En toen ging ik, had ik het idee dat ik Witte Pater zou worden. Dus toen kwam ik daar bij de Lavagerie. En was in eerste instantie nog keeper, maar er waren nog veel meer keepers. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga voetballen. Ook leuk een keer. Nou, en dat ging goed.
0: Later
3: ben ik gewoon weer, toen ik er vanaf ging, ging ik naar terug naar Pancratius. En daarna ging ik naar Wilskracht SNL, dat heet nu Middenmeer.
0: Oh ja, met groene shirts. Ja.
3: Met die groene shirts onder vlakbij de meer, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus ik had natuurlijk de hoop dat ik dan toch nog ontdekt zou worden. Maar net als bij de muziek...
0: Onder de radar gebleven. Maar, Gert-Jan Tweebeke...
3: Ja.
0: Er is een nieuwe single.
3: Zeker, ja.
0: De titel is...
3: Feeling Mortal.
0: Kun je er iets over zeggen?
3: Ja, ik kan er wel iets over zeggen. Het gaat eigenlijk over het feit dat een oudere man in de spiegel kijkt en beseft dat het leven vergankelijk is en dan toch zijn zegeningen telt.
0: Maar ik ben er nog.
3: Ja, ik ben er nog en ik ben heel blij met wat ik allemaal om me heen heb.
0: Ja.
3: En het is geschreven door Chris Christofferson en later heb ik begrepen dat Chris Christofferson dementerende was. En ik denk dat dit een van de laatste liedjes is geweest die hij zelf nog geschreven heeft. Dus het is ook wel toepasselijk, zeg maar.
0: Ja, zeker. Daarnaast, ja. Het is eindig allemaal.
3: Ja, en daarnaast had ik zelf op het moment dat ik dit opnam, een paar maanden daarvoor, een hartstilstand gehad. Dus ik had ook wel het idee dat het ook enigszins op mezelf sloeg.
0: Ja, maar dat hebben ze toch weer in gang gekregen, blijkbaar. Want anders hadden we hier, hier niet...
3: Ja, mijn vrouw heeft mij gereanimeerd.
0: Oh, dat is lief. Dat is echte liefde.
3: Dat is echte liefde, ja.
0: Want
3: ja.
0: Dan weet je dat ze van je houdt. Dan zeg je ook. Zodat je ook een, ja. Hè?
3: Zeker, ja.
0: Zeker gezien je grote erfenis. Hé, hey, Gert-Jan.
3: Ja.
0: We gaan het laten horen. En weet je wat we doen? We laten het nu horen. Een primeurtje hebben we. Op deze zaterdagmiddag, want dat is natuurlijk hartstikke mooi. Tussen 4 en 5, dames en heren. De primeur. Ja. Kondig hem zelf even aan, Gert-Jan. En we beloven hem dat we hem volgende week ook nog een keer laten horen.
3: Hartstikke goed. Het gaat over... het liedje heet Feeling Mortal. Het staat op 27 september te verschijnen album Object of Desire. En op 27 september... vindt er ook een live optreden plaats in Kapitein Zeppos in Amsterdam, waar het hele album gepresenteerd zal worden. Zo.
0: Dat is er maar uit.
3: Ja.
0: Dankjewel, Gert-Jan.
3: Oké, daar ook bedankt. Jo. Dag. En bedankt nog.
4: Wide awake and feel immortal. From this moment in the dream. That old man here in the mirror. My shaky self-esteem. Here today and gone tomorrow.

0: can feel immortal.
1: Valt wel mee in de studio eigenlijk, hè, Arend? Zo keurig als je je al gedragen hebt de afgelopen...
2: Toch trek ik er liever op uit.
1: Ja, we gaan er volgende week weer op uit, hè, Reinoud?
3: Ja, laten we maar doen.
1: Nou, laten we maar doen. Is jij even toestemming aan de directie vragen?
3: Oh ja.
1: Hé, hey, was een leuk liedje, vergeet je al 2 weken.
2: Leuk, zeker.
1: En wanneer ging ze nou optreden? 27 oktober in...
2: Kapitein Sepp was in ieder geval.
1: Ah ja, Kapitein Sepp. Ja, dat was volgende week wel. Maar Nederland, pop Nederland, timmert wat meer aan de weg met bijvoorbeeld de Charlies.
2: Hoi. Hey,
1: Leo. Ja,
2: de studio.
1: Is dat een aankondiging of niet?
4: Dit is wel een aankondiging, ja. He? Ik was een beetje flabbergasted. Ja,
1: flabbergasted?
4: Flabbergasted.
1: Jeetje. Ja.
4: Uit het veld geslagen.
1: Gefeliciteerd met je singeltje.
4: Ja,
1: met liedje. Mooi liedje, man. Charlies. Ja, Arend heeft hem gehoord. Arend, geef jij ze weer een recensie.
2: Nou, weet je, ik heb hem 1 keer gehoord en toen zei ik tegen de technicus Reinoud hier van, zet hem nog een keer op. En dat is meestal een goed teken.
1: Ja, okay. Ja, het ging toch over de thee?
2: Nee, ja, dat klopt, maar dat hoef je niet uit het liedje aanprijzen. Nee, oh ja, kom op. Oh ja.
1: Nee, het is een hartstikke leuk liedje, Leo.
4: Ja, dank je.
1: De Charlies, vertel. Wat zei je, sorry?
4: Heb je hem ook al gehoord?
2: Toen bleef het stil. Nee, hij niet hoor, want hij is lui.
1: Ik ga nu luisteren.
2: Hij gaat zo. Hij is echt heel lui.
4: Ik vind het wel een leuk liedje.
1: Ik vertrouw op Arend.
4: Ah, ja.
1: En voor jou leuk.
4: Oh ja, dat scheelt wel. Ja.
1: En vrienden vergeef je alles.
4: Ach, dat is ook een waar ook, ja, inderdaad. Ja.
1: Nee, hartstikke leuk. Nee, maar het is echt een tof liedje. Hé, Charlies, Leo, vertel even.
4: Dat is wat, hè?
1: Hè?
4: Dat is wat, hè, de Charlies.
1: Ja, zeg, dat is het, hè, de Charlies.
4: Ja.
1: Zeg,
4: ja.
1: Dat is het.
4: Peter Tol, René Veenstra en ik, dat zijn eigenlijk dus de 3 kernleden van de Charlies. We kennen elkaar al sinds dat we 15 zijn. En als ik nu 18 was geweest, dan zou je zeggen, nou in. Maar ik ben 60, dus we kennen elkaar al heel lang. Deze band is opgericht in de jaren 80 in Emmen. We zijn toen in 1989 verhuisd van Emmen naar Utrecht om wereldberoemd te worden. Dat is niet gelukt.
1: Nou.
4: Maar we hebben elkaar de afgelopen jaren kwamen we elkaar meermaals tegen op het podium. En sinds 2 jaar zijn we ook weer nieuwe liedjes gaan schrijven. En dat heeft geresulteerd in een 10-tal liedjes. En in november komt onze vinylplaat uit.
1: Leuk.
4: En als voorbode hebben we It Ain't No Sin op single uitgebracht.
1: Is het ook de voorbode van dat jullie ook weer gaan toeren of zo? Of zeggen ze, nee joh, dit is het.
4: Nee, toeren zit er niet in. Dat heeft het simpelweg te maken, je kent mijn beroep. Dus dat is heel lastig, want optreden doe je meestal s'avonds en in het weekend.
1: Mm-hmm.
4: Nou ja, ik werk meestal s'avonds en in het weekend. Maar we hebben wel een aantal optreden staan. Bijvoorbeeld 5 november is de pre-release party in podium 34 in Borger.
1: Nog één keer, nog één keer.
4: Podium 34 in Borger.
2: En doe je dat ook met z'n drieën, Leo? Of heb je er nog meer muzikanten erbij?
4: Nee, dan hebben we er meer muzikanten bij. Oh. Dan hebben we er een drummer bij en een toetsenist.
2: Okay.
4: Die spelen dan mee. En een week later spelen we in Trappop in Utrecht. Dus dat zijn de 2 concerten die we hebben staan. We zullen heus nog wel een paar meer dingen doen. Maar de toeren, nee, dat gaat een beetje ver. Dat lukt niet echt.
1: We gaan luisteren naar de Charlies. En het ain't no sin.
4: Lekker man.
1: En daar doen we dus vandaag, deze zaterdag, de 12e september.
2: 12e september, ja.
1: En we doen het volgende week, de 19e, laten we hem nog een keer horen.
4: Och, voor een dikkie, dat lekker, man.
1: Hé, hey, kijk jij maar eens eventjes naar die boemer wat er allemaal binnenkort.
4: Wat er allemaal binnenkomt, wat er binnenstroomt.
1: Heel veel succes ermee, Leo, want ik waardeer het zeer dat je andere dingen doet. Want je zit ook nog in SV De Vriendschap, maar daarover later meer.
4: Zeker.
1: Ja, gaat komen. Gaat gebeuren.
4: Dat gaat komen.
1: Tot gauw.
4: Tot snel.

0: Oké, Arend. Wat vond jij het leukste?
1: Ik zet dit stukje kroket in mijn mond.
0: Nou, valt niet op hoor.
1: Nee,
0: maar... Hey, Reinhard, ja? Wat vond jij het leukste liedje? Feeling Mortal of It Ain't No Sin?
2: It Ain't No Sin vond ik eigenlijk
0: Ja, ik vond Feeling Mortal inderdaad ook het beste. Nou, maakt niet uit. U hoorde dus achtereen volgens Gert-Jan Tweebeke. En die horen volgende week weer. En ook de Charlies met Leo Holmberg.
1: Ja.
2: Ik denk, zet een ander plaatje op.
1: Ik heb liever Cor nu al. Hier word ik nerveus van.
2: Nou, maar Cor had geen zin meer. Die is net weg.
0: Doe de deur eens open van dit orkest.
1: Cor...
0: Deur eens open. Even de deur open. Ik vind dit zo gek nog niet. Arno van Leeuwen.
1: Ja.
0: Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Kinks. Super. Oh, Super Sister kunnen we. Super Sister, ja, man.

0: Lieve luisteraars, we zitten zo'n beetje in het derde uur van dit studioprogramma. De duizend van Driessen. U moet dan wel weten dat we in die drie uur niet echt duizend liedjes ten gehore brengen. Daarvoor ontbreekt de tijd. Lieve luisteraars, waarom in Noord-Holland?
1: Je klest te veel de gaten dicht.
0: Afsluitdijk.
1: Ja, gaat hij weer op Afsluitdijk.
0: Zeg Arend, ja, je zou is het niet zo langzamerhand tijd voor jouw rubriek?
1: Ja, alsjeblieft, kondig hem aan.
2: Goedemiddag, lieve luisteraars. Waar u zich op dit moment ook bevindt.
1: Ergens. De Afsluitdijk, natuurlijk weer.
2: Ergens, Noord-Holland. Ook ver daarbuiten. Pak uw pen.
1: Ja.
2: Pak uw papier.
1: Ja.
2: Het is de hoogste tijd dat u culinair wordt bijgepraat door onze eigen kookfanaat. Arend.
1: Ik ga van het toilet als ik terugkom ben je al klaar, hè?
2: Wat?
1: Ik ga van het toilet als je...
2: Ik zit binnen in de aankondiging.
1: Ja, maar het duurde wel een paar minuten, zie ik zo in je hele blad wat je voor je
2: hebt. U zult zich wellicht afvragen.
1: Ik zal me wel eens afvragen. Wat doe ik hier?
2: Wat doet Arend hier? Wel nu, wel aan.
1: Wel nu, wel aan. Schiet op. Hey, joh, ik heb hier iets voor me liggen voor de mensen thuis.
2: Dames en heren. Het is op deze wat grijzige zaterdagmiddag. Waar u ook bent. Annapallona bijvoorbeeld. Of niet in Annapallona bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld een stukje voorbij Annapallona. Daar kan het ook reuze leuk waaien. Mag ik uw aandacht voor onze kookfanaat?
1: Gelukkig.
2: Die schrijft waar het op staat. Die kookt laminaat. Hier is hij, Arend Marinaat.
1: Mensen vragen mij wel eens, wat voor kruiden gooi jij in de koulash? Nou, koulashkruiden.
2: Ben je begonnen?
1: Dit was hem.
2: Oh, kunnen we even één keer dat snel even kan meeschrijven?
1: Nou, mevrouw Jan Bob met UHL, die vroeg mij, wat voor kruiden gooi je in de koulash, beste meneer Marinade? Toen heb ik haar geantwoord, ja, koulashkruiden.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja. Dames en heren, dat was de rubriek.
1: Ja.
2: En zo ziet u maar dat wij dat ook best professioneel kunnen
1: aanpakken, ja.
2: Ik hoop dat de directie dit ook gehoord heeft, Reinoud.
3: Ik hoop vol, het. Bitter. Ja, ik zit net te eten,
1: we jongens. We hebben nog één triootje te gaan.
2: Ja, lekker.
1: Turtles? Heb je van Gerard van Gerard van Vliet? Ja. Turtles, Pratt & McLean van Happy Days. Weet je, leuk. En de House Martins met Happy Hour.
2: Ongelooflijk.

0: Zo, vrienden en vriendinnen van de radio. Daarmee is deze 12e september dan toch uiteindelijk afgerond. De 1000 van Driessen. En denkt u niet, ik heb toch wel zeker zo'n 985 plaatjes gemist. Dat ligt niet aan uw toestel. Dat ligt aan het feit dat Reinoud wat trage technicus is. Traag, maar betrouwbaar. Als een oude Ford.
1: Als een oude.
0: Nou.
1: Traag en betrouwbaar als een pot hondenvoer.
0: Juist. Nou.
1: Zou ik haast willen zeggen.
0: Ik neem aan dat de directie. Ik kreeg hier zojuist een briefje van de directie. Laat jullie gezicht hier nooit meer zien.
1: Oh.
0: Nou, dat is een goed teken.
1: We mogen weer op pad.
0: Volgende week de laatste kans.
1: Oh, gelukkig.
0: En jullie moeten verplicht naar een speelgoedmuseum.
1: Oh, dat is leuk. Nou, ben benieuwd.
0: Reinoud, een wiets.
2: Nu?
1: Nee, volgende week.
2: Ja, ook goed hoor. Wat heeft vier poten en kan niet bewegen?
0: Ja, weet ik het. Een tafel.
2: Een tafel.
1: Ja, goed zo. Tot dat volgende week.
0: Nee, wat krijgen we daar?
1: Oh ja.
2: Ja, Leo. Nick Velderman. Of zoals jij vandaag doet. Dames en heren, het is Nick Velderman. Zometeen met Noord-Hollandse producties. Nou, u hoort genoeg. Noord-Hollandse producties en liedjes. Zometeen met Nick Velderman na 5 uur. Wij gaan nog even door met Hans Zimmer. Ja, u kent hem als een bekende componist van heel, heel, heel veel filmmuziek. Hij is jarig vandaag. En hij heeft gemaakt in 2008 de fantastische soundtrack bij de film Kung Fu Panda. Laten we die maar even gaan draaien. Uit 2008, Hero, Hans Zimmer.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
11: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
13: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
14: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 5:00.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Maar denk je dan soms,
14: van zelfdoding.
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger.

Donovan bij NH met Haat. En liefde, zo goedemiddag voor Holland. Het is de zaterdagmiddag van NH tussen 5 en 7. Staat een teken van Noord-Hollandse artiesten. Heb jij een suggestie of heb je iets waarvan je denkt... och, dat past zo goed in dit programma, stuur het door. Helemaal NH@nhradio.nl. Ja, ik dacht, laten we hem helemaal aftrappen met deze man. Normaal zit hij wel erg verstopt elke week in het programma, maar... laten we het gewoon maar mee beginnen, toch? Ja, Andrea Zezooijen bij NH. Kleine jongen.

0: Note to Self.
1: Mooi liedje geworden, toch? Ja. Het is Douwe Bob bij NH Note to Self. Goedemiddag, Noord-Holland, de zaterdag van NH. Met zometeen Circus Custus. Nu eerst Bloem, Eva Memoe.

Ja, je hoort natuurlijk vaak het liedje Verliefd. Daar staan ze ook wel op bekend, hè? Circus Custus bij NH. Maar ze hebben meer gemaakt dan alleen het liedje Verliefd. Zoals deze, Monica, hoor je bij NH. Het is de zaterdagmiddag van NH tussen 5 en 7. Staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Jouw suggestie is welkom. Wat wil jij horen? Wil ik van jou weten. Helemaal NH, @nhradio.nl. Daar mail je dan je mailtje naartoe. En dan wil ik van jou weten wat hier past. Nou, dit uur hoor je zo meteen nog. Dat is leuk. Samen we welten met Rouzo, nieuw muziek. En ook Agda en de Munnik ga je zo meteen horen. Met Schoolplein. Maar eerst Bente. Dit is 3-2-1.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
14: Ik ben Caroline uit Oudorp.
15: Dit is Theo, schipper van de adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 6:00.
18: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito.
6: Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
16: Ah, check.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

is Danique bij NH met Tijdloos. Van de middag gaan we naar de avond. Goedenavond Noord-Holland. Het is de zaterdagavond van NH tussen 5 en 7. Alleen maar Noord-Hollandse artiesten met in dit uur Linda, Roos en Jessica. Tino Martin hoor je ook zo meteen met Billy Dans. Nu eerst Nick en Simon.

liedjes zijn alleen maar duetten geweest. Tenminste, dit is dan een trio. Mag natuurlijk ook, hè. Linda, Roos en Jessica bij NH, Alles of Niets. Daarvoor Tino Martin en Billy Dans. En daarvoor dus die Nick en Simon. En dan nu gaan we verder met een duet. Busy en Yves Berendsen.

Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht bij NH. Je kan ook gewoon een nachtje doorhalen. Hè. Is ook een keer fijn om te doen. Tenminste, moet je het wel een andere keer inhalen. Nieuwe muziek hoor je nu van Dikhout bij NH. Te veel is niet genoeg.

Hustle Baby Get Higher bij NH. Tot zover helemaal NH voor deze week. Volgende week weer een nieuwe editie. Zeg je tegen jou, fijn weekend Noord-Holland. Geef ik je deze nog mee. Het mooie liedje van Zoe Levi. Dit is Sluit Me In Je Armen.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Ik ben David uit Horen.
7: Ik ben Joep uit Beverwijk.
8: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
9: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
10: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Sarah uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan €80 miljoen aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Non-stop muziek.
16: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. Et plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de Klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Locht.
0: 1967.
2: Hey, 1978.
0: Oh, winner, baby,
2: 1984. 1969.
0: 1979.

0: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo en ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Het is 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit de Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonse. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Marieke.
1: Ik kom uit Landsmeer.
2: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Sarah uit Bergen.
4: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: Met Lilian van der Locht.
2: 1967.
3: Hey life. 1978.
2: Oh, baby,
3: 1984.
2: Nobody told me that we did like
3: 1969.
2: And he learned how to steal and he learned how to fight in the ghetto. 1979.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Het is 12 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
1: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochnen.
2: Ik ben Frans en kom uit het mooie Sint-Pancras.
3: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel van me. Krijg je wel een beetje emotioneel.
0: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.